Genesis. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Toen dacht God aan Noach en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren. En God liet een wind over de aarde gaan, waardoor het water begon te zakken. De bronnen van de diepte en de sluizen van de hemel werden gesloten en de regen uit de hemel hield op. Het water vloeide langzaam van de aarde weg. Na verloop van 150 dagen begon het te verminderen. Op de 17e dag van de 7e maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de 10e maand. Op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggestroomd. Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten en keerde bij hem terug in de ark. Want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde haar weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif los. Maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. In het 601e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten. En zie, de aardbodem was droog. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. God sprak tot Noach en zei: ga uit de ark met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen. Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen. Alle levende wezens, vogels, viervoetige dieren en kruipende dieren, dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen naar buiten. Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en wat op de grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark. Toen bouwde Noach een altaar om de Heer te eren. Hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels en droeg op het altaar brandoffers op. De Heer rook de aangename geur en zei bij zichzelf: ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken vanwege de mensen. Het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. Ook de andere levende wezens zal ik nooit meer treffen, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op.

Genesis. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. Toen zegende God Noach met zijn zonen en zei tegen hem: wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde. Er zal vrees en schrik voor u zijn bij alle dieren op de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat op de grond kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn onder uw heerschappij gesteld. Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Alleen vlees met de ziel, vlees met het bloed er nog in, mag u niet eten. Ook uw eigen bloed zal ik terugeisen. Van alle dieren zal ik het terugeisen en ook van de mensen. Van de mensen onderling zal ik het leven van de mens terugeisen. Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten, want de mens is gemaakt naar het beeld van God. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en word er talrijk. God zei tegen Noach en zijn zonen: nu sluit ik mijn verbond met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde. Ik sluit met u mijn verbond, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik sluit tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed om alles wat leeft te verdelgen. Als de boog in de wolken staat, zal ik hem zien en daarbij denken aan het altijd durend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft. En God zei tegen Noach: dat is het teken van het verbond dat ik heb gesloten tussen mij en alles wat leeft op de aarde. De zonen van Noach, die met hem uit de ark gekomen waren, heten Sem, Gaam en Jafet. Gaam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en door hen werd de hele aarde bevolkt. Noach was landbouwer en hij was de eerste die een wijngaard plantte. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en kwam naakt in zijn tent te liggen. Gaam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het buiten aan zijn twee broers. Maar Sem en Jafet haalden een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit en bedekten met afgewend gelaat de naaktheid van hun vader, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij: vervloekt zal Kanaan zijn. De laagste knecht van zijn broers zal hij zijn. En hij vervolgde: gezegend is de Heer, de God van Sem. Kanaan zal zijn dienstknecht zijn. Mogen God ruimte geven aan Jafet. Mogen hij wonen in de tenten van Sem. Kanaan zal zijn knecht zijn. Noach leefde na de vloed nog 350 jaar. De levensduur van Noach bedroeg 950 jaar. Toen stierf hij.

0: Radio Maria wenst je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 32. Nu volgt de geslachtslijst van de zonen van Noach. Sem, Cham en Jafet. Dit zijn de zonen die na de vloed zijn geboren. Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek en Tiras. Zonen van Gomer: Askenas, Rifat en Togarma. Zonen van Javan: Elisa, Tarsis, de Kittiërs en de Dodanieten. Van hen stammen al diegenen af die zich over de eilanden verspreid hebben. Dat zijn dus de zonen van Jafet volgens hun land, taal, stam en volk. Zonen van Cham: Kush, Egypte, Put en Kanaan. Zonen van Kush: Seba, Gawila, Sapta, Rama en Sapteka. Zonen van Rama: Seba en Dedan. Kush verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde. Hij was een geweldig jager voor de Heer. Vandaar dat men zegt, een geweldig jager voor de Heer, net als Nimrod. Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assur. Hij bouwde Nineveh, Rehobothir, Kalach en Rezen, tussen Nineveh, de grote stad, en Kalach. Egypte verwekte de Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten, Patruzieten, Kaslugieten en Kaftorieten, waar de Filistijnen van afstammen. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get, de Jebusieten, Amorieten, Girgazieten, Giwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Later hebben de Canaanitische stammen zich verspreid. De grens van de Canaanieten loopt vanaf Sidon over Gerar naar Gaza en dan in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim tot Leza. Dat zijn dus de zonen van Cham, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Ook Sem kreeg kinderen. Hij was de stamvader van alle zonen van Eber en de oudste broer van Jafet. Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpaksaad, Lut en Aram. Zonen van Aram: Us, Gul, Geter en Mas. Arpaksaad verwekte Selach,

en Selach verwekte Eber. Eber kreeg twee zonen. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd, en zijn broer heette Joktan. Joktan verwekte Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Gawila en Jobab. Alle zonen van Joktan. Hun woonplaats is het gebied vanaf Mesa in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten. Dat zijn dus de zonen van Sem, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Dat zijn de geslachten van de zonen van Noach, volgens hun afstamming. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde verspreid hebben.

Genesis, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 32. Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Ze zeiden tegen elkaar: "Kom, laten wij tegels maken en ze harden in het vuur." De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als specie. Nu zeiden ze: "Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt. Dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid." Toen de Heer neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden te zien, zei hij: "Nu zijn ze één volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin. Later zal geen enkel plan van hen meer te stuiten zijn. Laten wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt." En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over. En er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar was, verwekte hij Arpaksaad, 2 jaar na de vloed. Sem leefde na de geboorte van Arpaksaad nog 500 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Arpaksaad was 35 jaar toen hij Selach verwekte. Arpaksaad leefde na de geboorte van Selach nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Selach leefde na de geboorte van Eber nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Eber leefde na de geboorte van Peleg nog 430 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Peleg leefde na de geboorte van Reu nog 209 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Reu leefde na de geboorte van Serug nog 207 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. Serug leefde na de geboorte van Nachor nog 200 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Nachor leefde na de geboorte van Terach nog 119 jaar en kreeg zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. Dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Haran stierf nog bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland Ur in Kasdim. Abram en Nachor huwden beiden een vrouw. De vrouw van Abram heette Sarai en de vrouw van Nachor heette Milka. Zij was de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai was onvruchtbaar en had geen kinderen. Terach nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van zijn zoon Abram, met zich mee, weg uit Ur in Kasdim, en ging op weg naar Kanaan. Toen zij echter in Haran aangekomen waren, bleven zij daar. Heel de levensduur van Terach bedroeg 205 jaar. Toen stierf Terach in Haran.

Genesis, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 20. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst, zal ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen. Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar toen hij Haran verliet. Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Canaan. In Canaan aangekomen, trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toentertijd waren de Canaanieten nog in het land. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: aan uw nakomelingen zal ik dit land in bezit geven. Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Bethel, sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. Toen er eens hongersnood in het land kwam, ging Abram naar Egypte om daar een tijd lang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. Voor hij Egypte binnentrok, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister eens, ik weet dat je een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden en jou in leven laten. Zeg liever dat je mijn zuster bent, dan zal ik het er goed afbrengen en om jou in leven blijven. Zodra Abram in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren hoe uitzonderlijk mooi zijn vrouw was. De hovelingen van de farao, die haar gezien hadden, gaven tegenover de farao hoog van haar op. Toen liet de farao haar in zijn huis brengen. Omwille van haar behandelde hij ook Abram goed en schonk hem schapen, runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer bracht de farao en zijn hovelingen zware slagen toe om wat er gebeurd was met Sarai, de vrouw van Abram. Toen ontbood de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is, zodat ik haar als vrouw heb genomen? Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga heen. In opdracht van de farao brachten enkele van zijn mannen Abram en zijn vrouw met al zijn bezittingen de grens over.

Genesis. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. Zo trok Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen uit Egypte weg, de Negeb in. Lot ging met hen mee. Abram was een rijk man die heel veel vee, zilver en goud bezat. Van de Negeb trok hij verder naar Bethel, naar de plek tussen Bethel en Ai, waar zijn tent ook in het begin gestaan had. Naar de heilige plaats waar hij vroeger een altaar had opgericht. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, runderen en tenten. Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven, want hun bezit was zo omvangrijk dat ze niet bij elkaar konden blijven. Dit veroorzaakte botsingen tussen de herders van Abram en die van Lot. Bovendien woonden toendertijd ook de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin. Wij zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat. Ga jij links, dan ga ik rechts. Ga jij rechts, dan ga ik links. Toen liet Lot zijn blik rondgaan. Hij zag hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was. Want voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoest had, was deze streek tot Soar toe als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte. Daarom koos Lot heel het land langs de Jordaan en ging oostwaarts. Zo scheiden de beide broers. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. De Sodomieten bedreven veel kwaad en zondigden tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, schenk ik aan u en aan uw nageslacht, voor altijd. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door, in de lengte en in de breedte, want ik schenk het aan u. Toen sloeg Abram zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron. Daar richtte hij een altaar op voor de Heer.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Dit is het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. Graag bidden we nu samen met u de rozenkrans van de barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 12e hoofdstuk, Nieuw behandelschema. Al heel vlug doet er zich een moeilijkheid voor waar we niet aan gedacht hadden, toen we besloten om de wens van Anne Gabriël te respecteren om haar terugval te verzwijgen. Maar weinige mensen waren gewaarschuwd, wel onder geheimhouding, en de meeste mensen die we tegenkomen denken dat ze nog steeds in remissie is. Uit voorzichtigheid roer ik de ziekte buitenshuis zelden aan, zelfs bij hen die op de hoogte zijn. Het onderwerp is te pijnlijk en voorlopig, zolang Alexander op zee is, dwing ik mezelf sterk te blijven. Daarvoor krijg ik trouwens de genade, want ik vind het niet zo moeilijk op een enkele keer na. Een van de problemen dient zich al gauw aan. Op uitnodiging ga ik naar de receptie van een vriendin, wat uitzonderlijk is. Gewoonlijk gaan we nergens meer heen sinds Anne Gabriël ziek is. Deze keer heb ik besloten me wat moeite te geven, ervan overtuigd dat het me wel zal ontspannen. Anne Gabriël is op school. Het lijkt vandaag goed met haar te gaan. Laten we ervan profiteren. Ik ga dus vol vertrouwen een prachtig huis binnen dat mooi is aangekleed. De gastvrouw heeft op de kleinste details gelet. Ik ben ook niet op vreemd terrein, want ik ken de meeste genodigden min of meer. Het doet me goed al die mensen te ontmoeten. Zelfs al vragen ze me allemaal om inlichtingen, waarop ik een bedriegelijk antwoord geef. Alles gaat goed. Zo breng ik een tijd door in gezelschap van deze en gene, tot een kennis me apart neemt en haar grote bezorgdheid uitspreekt. Ze legt me uit dat ons leven weer eenvoudig zal worden, dat de strijd bijna ten einde is. Ik onderbreek haar voorzichtig. Alles is nog niet gewonnen. We moeten blijven bidden. Het is maar een remissie. Met een handbeweging veegt ze mijn zwijgzaamheid weg. Iedereen weet toch dat de artsen remissie zeggen en genezing bedoelen. Het is geweldig. Ik probeer het gesprek ergens anders heen te leiden. Mijn keel zit dicht. Ik zou willen dat ze haar mond hield. Maar ondanks al mijn ontwijkende manoeuvres praat ze maar door. Inwendig dwing ik me tot langmoedigheid. Je kunt het haar niet kwalijk nemen. Het is je eigen schuld. Je hebt niets gezegd. Ze kan het dus niet weten. Gelukkig komt een vriendin eindelijk dit hachelijk onderrondje onderbreken. Een ander incident werpt me op nog vredere wijze terug op de eenzaamheid die het stilzwijgen oproept. Deze keer gebeurt het thuis. Een vriendin is me komen opzoeken. Ze heeft enkele jaren geleden een kind verloren bij de geboorte en is daar nog steeds erg door getroffen. Ook al beleeft ze de beproeving op gelovige wijze. In vertrouwen open ik mijn hart voor haar. Ik heb liever dat de goede God mij een kind afneemt dan dat het zou leven in een staat van zonde. Ik heb geen tijd om mijn woorden te verduidelijken, want tot mijn grote verbazing onderbreekt ze me heel boos. Dat mag je niet zeggen. Voor jou is het puur verstandelijk. Je weet niet wat het is.
Met stomheid geslagen door een zo'n heftige reactie, belet ik mezelf om haar te zeggen dat het niet zo verstandelijk is als ze denkt en dat ik integendeel heel goed weet wat me te wachten staat. Sommigen van de enkele mensen die op de hoogte zijn en die verlangen me te helpen, maken echter mijn kruis alleen maar zwaarder. Een van hen denkt dat het handig is om mij bij het vernemen van het recidief per e-mail een heel dossier te sturen over een meisje dat enkele maanden tevoren aan een hersentumor is overleden. Ik barst in tranen uit als ik dat dossier zie, want wat ik ervan onthoud is nog de moed, nog het geloof van de ouders, maar alleen heel het lijden van dat meisje van 5 jaar. Ik vind het wreed, zo verschrikkelijk. Ik voel me opeens vreselijk alleen. Ik zou willen dat Alexander er was, maar hij is op zee. Misschien is het zo beter. Hij zou ook gekwetst zijn door het lezen ervan. Ik besluit dan ook het hem niet te laten zien. Diezelfde persoon zal me later een artikel geven over palliatieve zorg in de kindergeneeskunde. Dat was verschenen in Familie. Daar vind ik steun in, want ik besef door de verzamelde getuigenissen daarin dat de dood van een kind, als men gelovig is, goed verloopt, dat wil zeggen in vrede. De volgende dinsdag gaan we weer naar Latimon om met een nieuwe behandelschema te beginnen. We weten nog niet echt wat ons daar wacht. De artsen hebben me alleen laten weten dat ze een vorm van chemotherapie zouden beginnen via de mond, nuchter, en intraveneus, een kuur. Ze aarzelen nog of ze de MRI zullen herhalen. Bij onze aankomst delen ze ons de beslissing mee dat ze geen nieuwe scan gaan maken en een lichter behandelschema gaan volgen tot half maart. Dat zijn 2 intraveneuze chemokuren met een week ertussen en een orale chemokuur tijdens 10 van de 30 dagen. 2 maanden later wordt dan een PET-scan gemaakt. Die moet aantonen of de nieuwe behandeling werkzaam is. Zo niet, dan wordt overgegaan op zwaardere chemotherapie, waarvoor het noodzakelijk is dagelijks naar Latimon te komen. Gelukkig zijn we nog niet zo ver. Het beginnen met een nieuw behandelschema heeft op ons en in het bijzonder op haar een bijzondere heilzaam effect, want we hebben het gevoel dat we de situatie weer in de hand hebben en er niet meer aan onderworpen zijn. Het is de eerste keer dat ik weer in volle gemoedsrust het ziekenhuis uitga. Maar je kunt nooit ergens helemaal zeker van zijn. Anne Gabriel verdraagt de nieuwe chemotherapie goed, ook al krijgt ze opnieuw heftig en onafwendbare aanvallen van misselijkheid. Al heel snel, en ondanks het feit dat het afbouwen toch al noodzakelijk was, hebben we geen morfine meer nodig, want de chemotherapie toont een heel effectieve anti-ontstekingswerking. Het leven herneemt zijn loop op het ritme van de ritten naar Latimon, de thuiszorg en de rustperioden. En dan is er geen pijn, geen misselijkheid en ook geen dip. In vergelijking met het eerste schema lijkt het nieuwe mij lichter. We moeten maar een keer per week naar Latimon. En de 10 dagen orale chemotherapie gebeuren thuis.
De artsen hebben me wel gewaarschuwd voor het gevaar van de capsules, die voor andere kinderen dodelijk kunnen zijn. Wat zou zo'n vergif niet aan inwendige schade kunnen aanrichten bij mijn kleine zieke? Desondanks breng ik haar de volgende ochtend vroeg haar eerste tablet. Dan doet zich een moeilijkheid voor. Het beruchte tablet is enorm groot. De grootte komt overeen met 2 tabletten paracetamol van 1000 milligram. En Anne-Gabrielle krijgt hem met veel moeite doorgeslikt. Dan blijkt het op een ochtend onmogelijk om hem weg te krijgen. Hij gaat er gewoon niet doorheen. Van de ene oprisping tot de volgende slikpoging spuugt ze uiteindelijk, zonder het te willen, het tablet in de afvoer van de wastafel. Die is verloren. Een complicatie dus, want alleen een ziekenhuisapotheek levert dergelijke medicatie en die is me bij wijze van spreken met de druppelteller afgeleverd. Niet 1 te veel. Ik bel met spoed de 5e etage en die hebben geen andere oplossing dan dat ik aanstonds naar Marseille kom om een andere tablet te halen. En ik maar denken dat ik minder ritten zou hoeven maken. Gelukkig kom ik op het goede idee om het te proberen bij het ziekenhuis Fontpré. Ondanks een eerste afwijzing stelt degene die daar de leiding heeft zich heel begrijpend op en maakt een afspraak met me voor de volgende dag, zodat er tijd is om alle administratieve kwesties die met deze ongewone levering samengaan te regelen.

De volgende dag meldde ik me dus bij de receptie van het ziekenhuis, in de overtuiging dat ik snel mijn pakketje zal krijgen. Daar vergis ik me danig in. Ik word naar de apotheek gestuurd, in het souterrain, en nadat ze me een veiligheidsformulier hebben laten invullen met een identiteitsbewijs ter ondersteuning, mag ik binnenkomen in een kamer die op een banksluis lijkt, afgesloten met een hek. De apothekeres stelt zich voor, controleert nogmaals mijn identiteitsbewijs, stelt me nog enkele persoonlijke vragen om zeker te zijn dat ik de juiste persoon ben en geeft me tenslotte een flesje waarin één tablet zit. Na dit gebeuren neem ik het kostbare tablet mee met een zorg alsof het een schat betrof. Gelukkig zijn er verder geen incidenten meer voorgevallen met het innemen van het tablet. Helaas reageert Anne-Gabrielle slecht op die behandeling. Ze is uitgeput en erg misselijk, ondanks de middelen tegen misselijkheid. Haar bed staat dan wel thuis, maar ze krijgt een echte chemokuur. Tijdens die orale kuren kan ze dus niet naar school, wat ze even jammer vindt als ik. Toch verveelt ze zich niet. Ze leest, tekent en krijgt bezoek, in het bijzonder van haar welpenleidster. Ze toont zich vol goede moed, klaagt nooit en wil mezelf helpen. Bang dat ik te moe word. Ze bekijkt de dingen altijd aan de positieve kant en vindt dat ze als een prinses behandeld wordt, omdat ik haar dwing om goed te rusten. Deze nieuwe behandeling heeft vooral één grote troef. Ze veroorzaakt geen nieuwe haaruitval. Tot grote vreugde van onze kleine zieke blijven haar haren dus regelmatig doorgroeien. Weldra kunnen we er zelf een scheiding in maken. Ze zijn bijna 5 centimeter lang. De pijnen nemen vrij snel af om daarna helemaal te verdwijnen. De volgende dinsdag, als ze ons weer melden voor de intraveneuze kuur, steekt de arts zijn verbazing niet onder stoelen of banken als hij hoort dat Anne-Gabrielle helemaal geen pijn meer heeft en weer normaal loopt. Dat had hij duidelijk niet verwacht, maar hij verklaart het door te zeggen dat de chemotherapie vrijwel onmiddellijk werkzaam is. Maar Anne-Gabrielle ziet dat niet zo. U zegt dat het de medicijnen zijn, maar de medicijnen hebben er niets mee te maken. Onze lieve Heer moeten we bedanken, en hem alleen. Als we verbaasd zijn, dan herinnert ze ons eraan dat diezelfde arts ons hardnekkige pijnen had voorspeld, waarvoor hoge doses morfine gedurende verschillende weken nodig zouden zijn. Onze dochter is nogal moe, maar haar algemene toestand is toch heel bevredigend. Ze houdt haar opgewektheid, hoewel ze nu en dan een rustpauze nodig heeft gedurende de dag. Ze blijft vastbesloten om 's morgens en 's middags naar school te gaan. Ik ben eerder degene die de neiging heeft haar af te remmen, want als ze thuiskomt na een hele schooldag is ze uitgeput. Nu ze weer zo zonder krukken kan lopen, wordt ze steeds levendiger en toont ze een heerlijke levensvreugde. Op een zaterdagochtend kunnen we zelf met het gezin gaan fietsen. Haar zo vol activiteit te zien, doet me de zware last die op ons drukt vergeten.

telefoontjes en berichten via e-mail of per post. En ze krijgt zelf prachtige cadeaus voor haar verjaardag. Maar het kostbaarste is, in haar ogen, de onverwachte aanwezigheid van haar vader, die voor 24 uur in de haven terug is. Zij is bijzonder aangedaan door zoveel attenties en herhaalt maar steeds: "Wat ben ik blij, wat ben ik blij. Ik wist niet dat je zo gelukkig kon zijn." We werpen ons op de voorbereiding van het traditionele verjaardagspartijtje. Het klaarmaken van de uitnodigingen kost een hele middag. Naast enkele klasgenootjes wil Anne-Gabrielle de welpen van haar groepje uitnodigen. Op 3 februari zijn er dus 16 genodigden. De een nog prachtiger uitgedost dan de andere, in hun prinsessenjurken en ridderpakken. Anne-Gabrielle heeft de jurk aangetrokken die ik met Kerstmis voor haar had gemaakt. Ze ziet er snoezig uit in die jurk van witte satijn, waarop zilveren sterretjes schitteren. De hele middag merk ik hoe vreselijk aardig die kinderen zijn, die gewoon hun genegenheid voor haar laten zien. De feestelijkheden beginnen goed. Omdat het mooi weer is, kunnen we zelf buiten gaan spelen op de binnenplaats van het flatgebouw. Bij het spel met de aardappel, het gaat om een loopwedstrijd waarin een aardappel op een lepel in de mond gehouden moet worden zonder hem te laten vallen. Ik ben ontroerd als ik zie hoe de tweede van de welpen erop aanstuurt om haar te laten winnen. Anne-Gabrielle hinkt al maanden. Ze is dus niet even vlot als de anderen. Vanaf mijn plaats als scheidsrechter, ik zie ze van voren, zie ik dat meisje onmerkbaar inhouden, terwijl ze vanuit haar ooghoeken steeds in de gaten houdt dat ze gelijk blijft met haar tegenstandster, om haar uiteindelijk net voor de finish te laten voorgaan en te doen alsof ze het niet in de gaten heeft. Het wordt me warm om het hart van de opgetogenheid van Anne-Gabrielle. Haar vriendinnetje heeft dat zo fijngevoelig gedaan dat ik bij mezelf denk: ik ken de ouders van dat kind niet, maar als ze zo'n lieve dochter hebben, dan moeten dat wel goede mensen zijn. Nooit zal ik die ogen vergeten, stiekem gericht op haar rivale, met de bedoeling haar de allang vergeten vreugde van de overwinning te gunnen, die daardoor ook een beetje mijn overwinning is. Helaas laten andere genodigden bij het spel met de pan uit onhandigheid die pan op de voet van Anne-Gabrielle vallen. Die klap doet de pijn opvlammen die door de anti-ontstekingsmiddelen tot rust was gebracht. De pijn is zo hevig dat we even moeten pauzeren, zodat ze kan gaan zitten. Ik ben wat ongerust over het vervolg van de middag. Dan word ik erg getroffen door de houding van de kinderen. Ze houden op met hun spelletjes, omringen haar met hun genegenheid, proberen haar met allerlei grapjes aan iets anders te laten denken. Hun aandacht is helemaal op haar gericht en niemand vraagt wanneer het feest verder gaat. Anne-Gabrielle is heel gevoelig voor zoveel vriendelijkheid en het lukt haar, nadat ze is opgestaan, weer mee te doen aan de geplande activiteiten. Ze glimlacht zelf dapper, maar ik, die haar ken, weet dat ze zich geweld aandoet en dat de pijn niet over is. Nu en dan trekt ze onmerkbaar een pijnlijk gezicht en ik weet dat dat van een hevige steek komt. Ze blaast de kaarsjes uit,
maar raakt taart bijna niet aan.

een teken dat ze nog steeds pijn heeft. Wanneer het partijtje is afgelopen en de laatste gast is vertrokken, valt ze kreunend op de grond. Ze geeft dan haar pijn de vrije loop, waarmee ze laat zien hoeveel inspanningen het haar heeft gekost die onder bedwang te houden. Ik ben onder de indruk van een dergelijke zelfbeheersing, maar maak me ook ongerust over de nieuwe heftigheid van de pijn. Ik geef haar morfine, maar de pijn gaat niet over. Ze geeft de schuld aan het meisje dat de pan op haar voet heeft laten vallen. En al herhaal ik maar steeds dat het niet expres was, het helpt niet om haar te vergeven. De pijn ontwikkelt zich snel met steeds toenemende hevigheid en maakt dat ze 's nachts vaak wakker wordt. Wanneer de pijn te hevig wordt, moeten we haar tot wel 10 keer morfinedruppels geven. De volgende dag staat ze uitgeput op, maar wil absoluut naar school. Ze wil een zo normaal mogelijk leven behouden en daarvan is haar aanwezigheid op school voor haar een duidelijk teken. Zolang ze naar school kan, gaat het goed.

0: bij de weinige mensen die we hebben ingelicht over het recidief van Anne Gabriël is ook Cécile, haar Akela. In de scoutingbeweging duidt de naam op het hoofd van een groep welpen van 8 tot 12 jaar. We zijn haar die informatie schuldig, niet alleen omdat ze 6 maanden eerder de verantwoordelijkheid heeft aanvaard om in haar groep een ernstig ziek kind te hebben dat nu en dan gehandicapt was, maar ook omdat ze met veel liefde en edelmoedigheid deelneemt aan onze strijd tegen de ziekte, door haar welpje te komen opzoeken, haar te schrijven en voor haar te bidden. In een berichtje dat ontroerend is vanwege de fijngevoeligheid, stelt ze ons voor dat Anne Gabriël haar welpenbelofte iets eerder mag afleggen. Bij ons neemt de scouting een belangrijke plaats in. Alexander en ik zijn er in onze jeugd ook lid van geweest, gevoed door het geloof in God, gegrondvest op de liefde voor vaderland en gezin, betekent het voor ons een ideaal van zelfopoffering en aandacht voor anderen. Natuurlijk nemen we in dankbaarheid het aanbod aan. Dus toestemming van de ouders is vereist. Zij zelf kondigt ons, als ze thuiskomt, trots aan dat haar Akela haar heeft voorgesteld om bij de volgende uittocht haar belofte te doen. Over dat besluit verheugt ze zich zichtbaar. Maar plotseling ongerust wendt ze zich tot haar vader, die het gezag vertegenwoordigt op dit gebied. Papa, denkt u dat ik een goede welp zal zijn? Daar twijfel ik niet aan. En je Akela twijfelt er duidelijk ook niet aan. Cécile komt speciaal bij ons aan huis om haar voor te bereiden voor de ceremonie die op 12 februari plaatsvindt in de regen. Op de ochtend zelf vraagt Anne Gabriël nog eens aan haar vader: Papa, denkt u dat ik waardig ben om mijn belofte te doen? Maar als ze haar groep groet met de 2 gespreide vingers, toont haar gezichtje een aandoenlijke trots. Vanaf dat moment zal ze zich inspannen om zo trouw mogelijk te zijn aan de scoutingswet, waarbij ze in het bijzonder gehoor geeft aan het devies van Jeanne d'Arc: Dieu premier servi. Allereerst God dienen. Het zal zelfs gebeuren dat ze me op dat punt tot de orde roept. Zo zegt François Xavier op een ochtend in juni 2010, toen ik met haar wilde gaan praten, tegen me dat we zijn vergeten te bidden. Omdat ik haar verhaal niet wil onderbreken, zeg ik: maak eerst maar het verhaal af wat je wil vertellen, Anne Gabriël. Daarna gaan we bidden. Maar ze wijst me met kracht terecht: nee, mama, eerst gaan bidden. Onze lieve Heer gaat voor alles. Behalve de dagelijkse goede daad die de scoutingwet vereist, zal ze steeds een onopvallende geest van offerbereidheid tonen. Ze laat haar dessert voor anderen over, past op haar broer en zusjes, neemt deel aan allerlei huishoudelijke taken als ze er kracht voor heeft. Zelf zal ze nooit over de kleine offertjes spreken. Soms vraagt ze erom als om een gunst. Vindt u het alsjeblieft goed dat ik mijn portie afsta? Dat doet me zoveel plezier. Pas na haar dood vinden we het schriftje terug waarin ze in het geheim de kleine dagelijkse offertjes heeft opgeschreven die ze erkent. Ik heb op Alex gepast. Ik heb niet met mijn elleboog op tafel gezeten. Ik heb meteen mijn pyjama aangetrokken. Het zichzelf vergeten wordt tot een tweede natuur, zodat ze aan het einde van haar leven onmogelijk nog anders kan denken. Zelfs dan, als ze verteerd door pijn moeite heeft met bewegen, zie ik haar nog in de keuken staan om de afwasmachine leeg te maken. Als ik haar aanraad om te gaan rusten, zegt ze op smekende toon: "Och mama, ik vind het toch zo fijn om u een plezier te doen." Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 12e hoofdstuk. Tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria.

tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Klassiekuur op Radio Maria. Met de Rozenkransmaand bieden wij u een vocale reflectie op het gebed van de Heer. En op Radio Maria natuurlijk ook geestelijke enkele liederen aan Maria toegewijd. De weemoedige klarinetklank brengt ons dan weer wat meer in de herfstsfeer. En in een herfstuitzending is natuurlijk ook de hoorn op zijn plaats. Onze Vlaamse Felix Timmermans dichtte immers ooit: de herfst blaast op zijn hoorn. Al bij al wordt het wel een kleurrijk programma. Als eerste werk ligt nu klaar: Holy is the True Light van William Henry Harris, gezongen door de haarjuiste, gestrekte stemmen van de zangtechnisch hoog aangeschreven The King Singers. Deze jongens brengen rust, reflectie en ingetogenheid in dit zuiver vocaal werkje. William Henry Harris was vooral bekend als organist en koorleider. Voor orgel componeerde hij topwerken zoals The Four Pieces uit 1938. Hij wordt aanzien als een der voornaamste Engelse kerkmuziekschrijvers uit de 20e eeuw. Hij leefde van 1883 tot 1973. Een gezegende leeftijd dus. Ook dirigeerde hij onder meer orgel- en harmonieleer. Maar het is nu vooral tijd om met zijn Holy is the True Light kennis te maken.

Ubi Caritas is een gebed dat we ook vaak horen zingen op Radio Maria, vanuit de TC-gemeenschap. De Nederlandse vertaling ervan luidt, waar liefdadigheid en liefde zijn, daar is God. De liefde van Christus heeft ons verenigd. Laat ons juichen en verblijd zijn. Laat ons de levende God vrezen en liefhebben, oprecht en vanuit het hart. Dit werkje wordt ons gebracht door Voces Octo, welke ook een koorschool oprichtte, namelijk de Voces Octo Scholars. De leden van Voces Octo trainen zangers in verschillende vaardigheden, optredens, ze doen opnames en geven ook workshops. En dit vanaf 2015 in onder andere zomercursussen. Dan staan bijvoorbeeld het Magnificat van Bach, de Vespers van Monteverdi en Handel's Coronation Anthems op het menu. Voces Octo nemen ons mee in Ubi Caritas, live gezongen in Abbey Road op de Decca Classic Sessions, in hun eigen mooie versie. In dit werk horen we een groei van eenstemmige zang naar zingen in octaven, tot een mooi harmonische zang openbloeien van dit mooie gebed in gevarieerde strofen en eindigend in een subliem Picardisch slotakkoord in grote terts dus. Altijd een zonnige happy end akkoord.

Beste luisteraars, we gaan nu iemand opvissen uit de Ierse Zee, want daar zwemt het hele jaar door componist Michael McGlynn. Hij is namelijk een fervent zeezwemmer, waarvan we nu het Maria Mater Virginem horen, gebracht door het Boys Air Choir. Michael McGlynn is een componist en artistiek directeur van de groep Anuna. Hij werd geboren in 1964 en kwam pas in 1983 tot koorzingen. Zijn liefde voor volksliederen en literatuur van Ierland, zijn vaderland, brachten hem ertoe het koor Ensemble Anuna, Ierlands nationaal koor, in 1987 op te richten, waarvoor hij werken schreef in een unieke koorformatie. Middeleeuwse modaliteit, dat zijn dus oude toonladders, en hedendaagse gevoeligheid verenigt hij. Opeenstapelingen van tonen in de akkoorden worden geplaatst bij zeer onderscheiden melodisch materiaal, sterk door Ierse volkszang beïnvloed. Op die manier schreef hij in 2005 een Agnus Dei. Als zanger is hij tenor solo en zingt soms in duet met Jerry Fish. In gans Europa is hij bekend. Zijn film Invocation of Ireland is tot in Australië en Japan geliefd. Maar we gaan nu luisteren naar Maria Matrem Virginem van Michael McGlynn.

Het instrument dat eigenlijk aan de natuurhoorn zonder ventielen en de jachthoorn en de posthoorn, denken we maar aan het embleem van de post, verwant is, is de hoorn in F of Fa, met ventielen dus. Met zijn meer dan 5 meter buislengte is het maar logisch dat deze is opgerold in verschillende windingen. De hoorn loopt uit van een heel klein mondstukje tot een lange buis die in een prachtige schalbeker breed uitmondt. De hoorn heeft een volle klank, de rijkste van de koperblazers, en komt zelfs door zijn unieke kleur voor in, jawel, het houtblazersquintet. Natuurlijk ook in het koperquintet. De hoorn heeft een enorme klankomvang, en dit gaat Sarah Willis, hoornblaaster, bij uitstek u demonstreren in het hoornconcerto in Mi groot of E major van Antonio Rossetti. Antonio Rossetti werd geboren in 1750, dat is het jaar dat de grote Bach overleed. Antonio Rossetti overleed in 1792, 1 jaar na Mozarts overlijden dus. Antonio Rossetti schreef onder andere concerti voor 2 horens en orkest in Fa groot, 2 concerti voor horen en orkest in E of in Mi, en nog een dubbel concerto in S of Mi mol groot. Zijn stijl is Weense klassiek en dit concert in E groot voor horen en orkest heeft de klassieke 3 delen, snel, langzaam, snel. Allegro, romance, adagio non tanto en als 3e deel het rondo allegretto. Een lichte rondo met refrein en virtuose strofen. Geniet nu van het heel groot toonbereik of tessituur van de hoorn van Sarah Willis in het concerto wat we nu in zijn geheel gaan beluisteren.

Ja, beste luisteraars, Johannes Brahms, dat was een hamburger. Maar zijn muziek was vooral te smaken. Hij werd geboren in 1833 en overleed in 1897. En hij staat zowat bekend als romantisch meester van klassieke vormen. Hij wordt in één adem genoemd met Bach en Beethoven. Een van de drie grote B's dus. Tot zijn oeuvre behoren onder andere Hongaarse dansen, twee pianoconcerten, Ein deutsches Requiem, variaties op een thema van Haydn, namelijk de Sint-Antonius-variaties, een vioolconcert, een subliem klarinetquintet, een vioolsonate en de academische feestouverture Opus 80 uit 1880. En deze academische feestouverture ligt voor u klaar van Johannes Brahms. U zal alvast drie studentikose liederen herkennen in dit werk, dat overigens magistraal georchestreerd is. De studentenliederen worden soms letterlijk geciteerd en vormen verder inspiratie voor orchestrale doorwerking. Het orkest is een romantisch symfonisch orkest met een rijk coloriet. Solisten in de studentenliederen zijn de trompetten, fagotten en hobo's die de liedjes citeren. Charles McCarras dirigeert het Scottish Chamber Orchestra in deze best genietbare Brahms.

Een prachtige ouverture voor de opening van het academisch jaar, geschreven. Nu gaan we over naar het quintet in La groot van Wolfgang Amadeus Mozart voor klarinet en strijkkwartet, Köchelverzeichnis 581. Het is samen met het klarinetquintet van Brahms en van von Weber het topliteratuur voor de klarinet. Dit werk, Köchelverzeichnis 581, heeft als eerste deel een allegro, een snel deel. De la-klarinet mengt zich bijzonder goed met de strijkinstrumenten. Voor alle duidelijkheid, een strijkkwartet bestaat uit een eerste viool, een tweede viool, een altviool en een cello. Mozart leefde van 1756 tot 1791. Hij was klassicus ten top en door zijn vriendschap met de klarinetvirtuoos Anton Stadler werden er heel wat schitterende werken door Mozart voor klarinet geschreven. Verschillende divertimenti, het Kegelstadtrio voor altviool, klarinet en piano, het klarinetconcerto Köchelverzeichnis 622 voor klarinet en orkest, het klarinetquintet in vier delen, de kegelduetten voor twee klarinetten en vele kamermuziekwerken waarin twee klarinetten, onder andere de Grand Partite voor 13 blazers, in voorkomen. Ook in het requiem treden twee bassettehoorns op, dat zijn lage klarinetten. In dit allegro, deel 1 uit het klarinetquintet, krijgt elk instrument prachtige solopassages, virtuose zowel als zangerige. Het is muzikaal het rijkste van de vier delen. En nu gaan wij genieten van deze prachtige klarinetklank, melancholie en luim met dank aan Mozart.

Beste luisteraars van Radio Maria, in Klassiekuur bieden wij u in de Rozenkransmaand een liederkrans van gewijde muziek. En als eerste horen we van Maurice Duruflé het Paternoster, namelijk Notre Père, opus 14, gebracht door de King's Singers. Het is een heel mooi Onze Vader van een 20e eeuws componist, Maurice Duruflé, die vooral gekend was doordat hij Gregoriaanse misgezangen van een heel eigentijdse harmonie durfde voorzien, zonder de Gregoriaanse melodie te veranderen. Dit Onze Vader is wel een mooie ontdekking van deze Franse organist en orgelcomponist. Hij schreef trouwens ook een requiem. En na dit Notre Père klinkt van de Frans-Vlaamse Nicolas Gombert uit de jaren 1500 nog een vrij homofoon, harmonisch Ave Maria. Hij die meester was in polyfonie en grondlegger van ricercare en fuga. Ricercare betekent namelijk ook, dus was de voorloper van de fuga.

Francis Poulenc is een fantastisch toondichter uit het Frankrijk van de 20e eeuw. Hij leeft van 1899 tot 1963. Zijn compositorisch oeuvre is zeer divers. Hij schreef met veel expressie kamermuziek, waaronder sprankelende sonates voor onder andere fluit, hobo en klarinet. Na een bedevaart naar het Franse Rocamadour, waar hij een heel speciale godservaring meemaakte, ging hij ook meer en veel religieuze vocale muziek schrijven. Uit 4 kleine gebeden voor Sint Franciscus, gevierd op 4 oktober, werk 144, schitterende koorrepertoire, vertolken de Kingsingers hieruit gebed nummer 1, Salut Dame Sainte, met prachtige originele koorsamenklanken. En dan klinkt ook nog een Ave Maria Gratia Plena in een vocaal-instrumentale renaissance taal. Muziek voor de Mariafeesten. U hoort aan het werk het Bellarte Salzburg Ensemble met Annegret Siedel, viool en waarboven de stem schittert van Nouria Rial in dit anonieme werk. Nog 2 gezongen gebeden dus, en dat telt dubbel, weet je wel. Beste luisteraars van Radio Maria, tot wederhoren in Klassiekuur op uw vertrouwde zender en blijf vooral luisteren naar het gevarieerde aanbod van Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Laten wij samen de lezingendienst van de kerk bidden. Wij zijn vandaag woensdag 14 oktober en er is een vrije gedachtenis voor de heilige Callistus de Eerste, paus en martelaar. De psalm bij de uitnodiging kan u zoals altijd vinden op pagina 662. De hymne vindt u op pagina 708. En de psalmen vanaf pagina 1144. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil, laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren, een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten. Ofschoon ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. Uw heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van U staan wij op wacht in de getijden van de nacht. Tot U zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart. Wij openen voor U ons hart. Wij bidden van berouw vervuld. Vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen, verheerlijk mijn ziel de Heer. Vergeet zijn weldaden niet, Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen, Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen, die heel uw leven met voorspoed vult, die u verjongt als de arend, De Heer is rechtvaardig in al wat hij doet. Hij laat de verdrukten recht wedervaren. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werken aan Israëls volk. De Heer is barmhartig en welgezind. Dankmoedig en goedertieren, hij blijft niet voortdurend verwijten maken. Hij is niet voor eeuwig vertorend. Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen. Vergeld ons niet onze schuld, zo wijd als de hemel de aarde omspant. Zo alomvattend is zijn erbarmen, zo ver als de afstand van oost tot west. Zo ver verdrijft hij van ons de zonde, zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft. Zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. Hij weet toch waaruit hij de mens heeft gemaakt. Hij denkt eraan dat wij slechts stof zijn. De mens is als gras dat spoedig verdort. Hij bloeit maar zo kort als een veldbloem. De storm strijkt er langs en hij is er niet meer. Er blijft geen spoor van hem over. Maar Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig. Rechtvaardig is hij voor geslacht na geslacht, voor allen die trouw zijn verbond onderhouden. Zich houden aan wat hij gebiedt, de Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijkt de Heer al zijn hemelse boden. Machtige uitvoerders van zijn bevel, verheerlijkt de Heer al zijn legerscharen. Trouwe knechten die doet wat hij wil, verheerlijkt de Heer al wat hij gemaakt heeft, overal waar zich zijn macht openbaart. Verheerlijk mijn ziel de Heer, eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Leid mij, Heer, op de weg van uw bevelen, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. De wijsheid van de mens. Zegt niet, het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mijzelf misleid. Want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is. En hij bespaart het aan wie hem vrezen. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden. En het is ook verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet. Gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor de mensen liggen het leven en de dood. En wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer. Zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie hem vrezen. En iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.

Voor de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. De Heer heeft vuur en water voor u neergezet. Wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Uit een verhandeling van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago, gestorven in 258, gericht tot Fortunatus. In de vervolgingen sluit zich de aarde, maar opent zich de hemel. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Uit de brief aan de Romeinen. Wie zou dan niet op alle mogelijke manieren ernaar streven tot zo'n grote heerlijkheid door te dringen, om zo een vriend van God te worden, om zich voortdurend met Christus te verheugen en om na de aardse martelingen en kwellingen de goddelijke beloning te ontvangen. Voor de soldaten van deze wereld is het roemvol om na de overwinning op de vijand in triomftocht naar het vaderland terug te keren. Nog veel verkieslijker en groter is de eer om na de overwinning op de duivel triomfantelijk naar het paradijs terug te keren. Om na de nederlaag van de grote bedrieger de zegetekenen naar de plaats terug te brengen van waar Adam als zondaar verdwenen was en om de Heer het meest aangename geschenk aan te bieden. Een ongeschonden geloof, een ongebroken geestkracht, een schitterende en loffelijke daad van toewijding. Welk een vooruitzicht is het de Heer te mogen begeleiden wanneer hij zich opmaakt om zich op zijn vijanden te komen wreken. Welk een vooruitzicht is het aan zijn zijde te mogen staan als hij plaatsneemt op zijn zetel om te oordelen. Dan zal men mede-erfgenaam van Christus zijn, gelijkgesteld worden met de engelen en zich met de aartsvaders, de apostelen en de profeten verheugen in het bezit van het hemelse koninkrijk. Welke vervolging kan sterker zijn dan deze overwegingen? Welke martelingen kunnen ze overtreffen? Een moedige en onwankelbare geest die steunt op deze heilige overwegingen blijft standvastig. Tegen alle terreurdaden van de duivel en de dreigementen van de wereld in, houdt het hart dat door een vast en onwrikbaar geloof in het komende leven gesterkt wordt, moedig stand. In de vervolgingen sluit zich de aarde, maar opent zich de hemel. De antichrist dreigt, maar Christus biedt bescherming. De dood komt aanstormen, maar de onsterfelijkheid is het gevolg. Wat is het een hoge waardigheid en veilige zekerheid, vol blijdschap hier weg te gaan, roemvol heen te gaan, te midden van verdrukkingen en moeilijkheden. Eén ogenblik de ogen te sluiten, waarmee men de mensen en de wereld zag, en ze terstond weer te openen om God en Christus te zien. Wat gaat het snel zo'n gelukkig overgang te beleven? Je wordt plotseling aan de aarde ontrukt om je plaats in te nemen in het hemelse rijk. Dit alles moeten wij ons voor de geest halen en in gedachten houden. Dag en nacht moeten wij het overwegen. Als een soldaat van God zo door vervolging getroffen wordt, zal zijn strijdvaardige moed daardoor niet overwonnen kunnen worden. Zelfs als de dood hem voor de vervolging overvalt, zal het geloof dat zich op het martelaarschap heeft voorbereid niet onbeloond blijven. De goddelijke rechter zal hem onmiddellijk zijn loon geven. In tijden van vervolging wordt zijn dienst als soldaat. In tijden van vrede zijn reine geweten gekroond.

Geef acht op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot herders heeft aangesteld, om Gods kerk te hoeden, die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt, om Gods kerk te hoeden die hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen zoon. Laat ons bidden. Heer, verhoor genadig de gebeden van uw volk, dat de heilige paus Callistus herdenkt. Laat het verdienstelijk leven van deze martelaar voor ons een hulp zijn, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en

0: schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt hebben over iemand uit ons land. Adèle Bries. Ze was een lid van de derde orde van Sint Franciscus en was geboren in 1831 en samen met haar ouders verhuisd naar Amerika. Dat was in 1855. Een zeer bijzonder levensverhaal dat we graag met jullie delen. Maar laten we eerst starten met muziek, beste luisteraars. We gaan starten met het lied Let It Be a Hallelujah. Laat het een Alleluia zijn. Een lied van Lauren Daigle.

En we hebben het reeds gezegd, beste luisteraars, deze uitzending gaat over Adèle Brisa. Het is zo dat Amerikaanse pelgrims België gaan bezoeken om Adèle Brisa te eren. Wier geloof een groen eiland in een zee van as naliet na een fatale brand. En de Amerikaanse pelgrims, een honderdtal bedevaarders, zijn van 10 tot 20 oktober in ons land, vergezeld door Monseigneur David Ricken, bisschop van Green Bay in Wisconsin, de Verenigde Staten. Een pelgrimstocht naar België. Zij bezoeken in deze dagen verschillende steden en onder andere Leuven. Natuurlijk is hun belangrijkste bestemming Dion-le-Val. Een dorp dat 22 kilometer ten zuiden van Leuven ligt. En het geboortedorp is van de Belgische immigranten Adèle Brisa. Vorige week in het programma De Rots in de Branding heeft u al meer te weten gekomen over het leven van deze Belgische zuster op weg naar zaligverklaring. En we gaan in deze uitzending in gesprek gaan. In gesprek met Henri Meulemans, die zelf afgereisd is een hele tijd geleden naar de Verenigde Staten, naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Champion. En hij vertelt ons meer over Adèle en over deze reis. Dat is voor zo dadelijk na de muziek.

0: En beste luisteraars, zoals beloofd gaan we nu luisteren naar een eerste deel van het lang gesprek over Adèle Brees en Onze Lieve Vrouw van Champion. Van een hele tijd geleden, een gesprek met een luisteraar van Radio Maria die tot in Wisconsin is geweest om het verhaal van Adèle te ontdekken. We spraken met Henri. Ja, vertel ons eens. Ik ben heel benieuwd. Onze Lieve Vrouw van Champion, ik had er nog nooit van gehoord. Een link met ons land. Het klinkt boeiend.
1: Ja, om eerlijk te zijn, Marianne, ik had er ook nog nooit van gehoord. Hè. Het is inderdaad een wat oud verhaal, maar ook een hedendaags verhaal. Een verhaal van dichtbij en een verhaal van ver weg. Een verhaal met een heel mooie inhoud en een heel mooie boodschap. Een boodschap die toen heel belangrijk was. En als ik het zo mag zeggen, een boodschap die misschien vandaag de dag nog belangrijker is als toen.
0: Gaat het over een verschijning van Onze Lieve Vrouw? Of hoe zit het eigenlijk zo over... Ja, het noemt hier, ik heb de website voor mij, beste luisteraars, The National Shrine of Our Lady of Champion.
1: Marianne, ik zal misschien eerst beginnen met het begin. Het begin van het verhaal... Speelt zich af in ons land. Er is een echtpaar, Lambert Brees, een timmerman uit Dionneval. Dionneval situeert zich bij Jaumont-Gistoux, dus vlak hierbij, Leuven. Die is getrouwd met Marie-Catherine Piron en die is uit Bonlay, ook daar in de buurt. In die tijd dat zij daar leefden, is ons land en zeker dit gedeelte van het land wordt getroffen door een aantal plagen. De graanoogsten mislukken. Zeker tussen 1844 en 1845. In 1845 komt er een parasiet op de aardappelen. 90% van de oogst gaat verloren. In juli 1846 komt er een nieuwe ziekte. Op 2-3 weken is heel de aardappeloogst ook verloren. Er is hongersnood in ons land, tyfus, cholera. En zoals we ook nu zien, in landen waar er gevaar is, waar er hongersnood heerst, gaan mensen emigreren. Dus de laatste grote hongersnood hier was tussen 1845 en 1854. En dan hebben we nog de hongersnoden tijdens de twee wereldoorlogen, als we die willen meerekenen. De familie Lambert en zijn vrouw Marie-Catherine hebben 3 dochters. Espérance, Adèle en Isabelle. En zij besluiten met die 3 dochters en nemen ook een neefje mee, Vital, om te emigreren naar de Verenigde Staten van Amerika. U moet weten, er waren al heel wat Belgen geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Dus zij gaan mee in een bijna lange rij. Om even een getal te zeggen, tussen 1871 en 1930 emigreerden zomaar 137.000 Belgen naar de Verenigde Staten, meestal via Antwerpen. Dus ook dit gezin, bestaande dus uit vader, moeder, 3 kinderen en een neefje, vertrekken op 9 juni 1855... via Antwerpen met de bekende Red Star Line naar New York. Ze komen in New York aan op 23 juli 1855. Dus ze hebben een hele tijd op zee gezeten. Een zee, want we moeten ons dat toch een beetje ook voorstellen, die zij nooit hadden gezien. Ze hadden nooit een immense hoeveelheid water gezien. Dat waren echt boerenmensen die niet van hun erf kwamen, elke zondag naar de kerk gingen en misschien ook in de week, en misschien eens naar een kermis in het dorp daarnaast gingen. En voor de rest bleven die, zoals onze voorouders meestal, mooi thuis. Dus niet gelijk nu dat we reizen naar alle delen van de wereld. Eens aangekomen in New York gaan die mensen op weg naar Wisconsin. Naar het noordoosten van Wisconsin, naar de streek van Green Bay, waar ze aankomen in augustus 1855 in Red River. Ook dat moet je u niet voorstellen, dat dat met een trein was, of met een binnenlandse vlucht. Dat was met paard en kar. Dat waren hele groepen. En wat heel normaal is, meestal trokken mensen van dezelfde streek, van hetzelfde land, naar dezelfde streek in de Verenigde Staten. Dus je kunt daar nu nog heel wat gebieden, zeker op het platteland, ontdekken waar Belgische afstammelingen hebben gewoond, of Zweedse afstammelingen wonen, of mensen die afkomstig zijn uit Duitsland. Zo in de streek waar ik ben dan geweest, heb je een aantal steden, zoals Namur, Luxemburg, Brussels, Champion. Dus ook namen die wij hier kennen, en die zij daar gewoon aan hun gebied, aan hun dorp hebben gegeven. Een ander belangrijke factor, voordat we naar het verhaal komen, is dat in die gebieden er nog natuurlijk heel wat afstammelingen van Belgen leven, en dat nog een aantal oudere of zeer oude Amerikanen daar een soort Waals spreken. Ze hebben geprobeerd dat met mij te spreken. Ik heb daar eigenlijk niets van verstaan. Maar dat was een vrouw die haar familie van generaties geleden afkomstig was uit Great Oiseau. En die begreep niet dat ik van Leuven dat niet verstond. Maar ja, we zijn dan verder gegaan in het Engels. Dus die afstammelingen uit België, die hangen nog heel goed aan elkaar. Die hebben ook elk jaar een kermis, ze noemen dat ook zo, kermis op zijn Vlaams, met oude Waalse gerechten, met heel veel volk. Ze hebben daar ook een heel mooi historisch centrum opgericht, hè? Heritage Center, met heel veel informatie over hoe de Belgen naar hun streek gekomen zijn. Dus dat is een beetje de inleiding waarom die familie van Adèle Bries uiteindelijk ook in 1855 geëmigreerd is naar de Verenigde Staten en dan weliswaar naar Wisconsin.
0: Dus je zei het al, een koppel met drie kinderen. Je hebt al een paar keer de naam Adèle vernoemd, dus ik vermoed dat het over haar gaat.
1: Het zal inderdaad over Adèle Bries gaan. Een heel eenvoudig meisje dat, zoals ik al gezegd heb, afkomstig is uit Dieulaval, een 20-tal kilometer van Leuven verwijderd. Een meisje dat eigenlijk amper kon lezen en schrijven, maar bij haar eerste communie had ze met een aantal vriendinnen beloofd religieuze te worden. Ze wou religieuze worden in een onderwijscongregatie en toevallig in Dieulaval waren een aantal zusters van de congregatie die een huis had in Champion. Champion moet ik dan bijna zeggen, in het Frans. Dat is in de buurt van Namen hier. Mm-hmm. Natuurlijk, de ouders beslissen om naar Amerika te verhuizen. Een aantal van haar vriendinnen treden inderdaad hierin. Zij gaat raad vragen bij de priester van de parochie die haar aanraadt om mee te gaan met haar ouders. Hij zegt, uw eerste plicht is bij uw ouders te zijn, want dat is een zeer gevaarlijke onderneming, dus die hebben alle hulp nodig. En als God het wil, zult je wel religieuze worden in Amerika, maar je moet je daar nu niet te veel van aantrekken. Dus zij is, het is een moeilijk woord, gehoorzaamheid in deze tijd, maar zij is gehoorzaam geweest aan haar ouders, en zij is dus mee vertrokken, de oceaan over, een groot deel van Amerika doorkruist om dan uiteindelijk toe te komen in Red River in Wisconsin.

0: En welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder luisteren naar het gesprek van een tijd geleden, van oktober 2023, met Henri over Adèle Brice en onze lieve vrouw van Champion. Ja, Henri, ze wou zo graag zuster worden, maar ze is dan gehoorzaam geweest aan haar ouders. Is ze uiteindelijk zuster geworden daar in Amerika? Ja.
1: Dat is iets voor straks. Belangrijk is inderdaad dat ze de eerste jaren van haar leven daar heel hard heeft gewerkt, gelijk alle immigranten. Er was eigenlijk op de plaats waar ze aankwamen niets voorzien. Dus het was al begonnen met bomen kappen, het land vruchtbaar maken, huizen bouwen, die ze dan bouwden met de bomen die zij kapten. Dus het was een zeer hard leven, hè. Het was een zeer hard leven geweest in Dion-le-Val. Het leven was misschien nog harder. Ook de winters in Wisconsin kunnen zeer zwaar zijn. Die waren toen misschien in België ook zwaar, maar er waren allerlei dingen die zij niet hadden kunnen voorzien of voorspellen. Hè. U moet weten, er was ook in die tijd er waren maatschappijen die zich richtten om mensen te laten emigreren, en die stelden dat in hun pamfletten allemaal zeer rooskleurig voor, om mensen eigenlijk naar Amerika te lokken. Amerika was toen nog, zeker die gebieden, zeer onbewoond, buiten dat er wat men nu noemt Native Americans woonden. Maar er waren heel de streken waar nog heel wat mensen konden komen wonen. Dus het was niet alleen zo dat er mensen uit België kwamen, er kwamen ook mensen uit Duitsland, uit Zweden, uit Noorwegen, uit Frankrijk. Dus die zijn zich allemaal dan in die periode gaan settelen in de Verenigde Staten. Zij heeft de eerste jaren trouw haar ouders geholpen in het huishouden, op het land. Tot er een bepaald ogenblik komt, een bepaalde dag, en dat is de dag van vandaag, 9 oktober, maar het is niet 9 oktober 2023, het is 9 oktober 1859. Dat is dus een datum die de luisteraars een klein beetje moeten onthouden. Ik zal u nu even vertellen, hè, we hebben gehoord dat Adèle haar gezin heel goed geholpen heeft. Hoe is Adèle dan in contact gekomen met onze lieve vrouw, of onze lieve vrouw met Adèle? Het is begin oktober 1859 en die datum is niet goed gekend. Op weg naar een molen waar zij graan ging laten malen, Adèle een vrouw ziet. Een vrouw gekleed in het wit en schitterend. Zij herinnert zich dat het tussen een esdoorn en een scheerling is. Twee bomen. Ze gaat naar huis, vertelt haar vader en moeder, ik heb dus een dame gezien in het wit, en de ouders zeggen dat is een ziel van het vage vuur die komt vragen om te bidden. Zij doet dat en een paar dagen later is het zondag 9 oktober 1859 en zoals elke zondag gaat Adèle, maar deze keer vergezeld van haar zus en een vriendin, naar de kerk. Ze moet daarvoor 16 kilometer stappen. En onderweg ziet zij terug diezelfde dame in het wit. Alleen zij ziet die dame. Zoals de eerste keer zegt die dame niets. Ze is een beetje bang en ze loopt door, want ze wil naar de mis gaan en ze wil niet te laat komen. Na de mis vraagt ze aan de priester om te biechten. Tijdens de biecht vertelt ze wat ze gezien heeft en de priester zegt, dat is niet biechten. Hè? Je moet spreken met mij daarover buiten de biechtstoel. De priester zegt, ja, kijk, hij neemt dat vrij serieus. En hij zegt, kijk, Adèle, als je die dame nog eens ziet, dan moet je vragen, in Gods naam, wie zijt gij? En Adèle zegt, oké, ik zal dat vragen. Dus met haar zus en haar vriendin vertrekt ze terug naar Robinsonville. Nog eens 16 kilometer, natuurlijk, hè, want ze moest terug naar huis. En ze ziet opnieuw die dame in het wit. Die dame is in het wit. Die heeft een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Die heeft een gele sjerp rond haar midden. En die heeft blond haar. En zoals de priester haar gezegd heeft, vraagt Adèle, heel beleefd waarschijnlijk, in Gods naam, wie zijt gij? En wat antwoordt de dame? Ik ben de koningin van de hemel. Ik bid voor de bekering van de zondaars en ik wil dat gij hetzelfde doet. Je hebt de heilige communie ontvangen deze morgen en dat is zeer goed. Maar je moet meer doen. Maak een algemene biecht en offer je communie op voor de bekering van de zondaars. Als de zondaars zich niet bekeren en boete doen, is mijn zoon verplicht ze te straffen. De twee anderen die bij haar zijn en eigenlijk onze lieve vrouw niet zien, vragen dan aan Adèle, wie is het? Want wij kunnen haar niet zien en niet horen zoals jij. En dan antwoordt Adèle aan haar metgezellinnen, knielt. De vrouw zegt dat zij de koningin is van de hemel. Dan heeft onze lieve vrouw zich naar hen vriendelijk gekeerd, naar de twee kinderen die niet konden zien en niet konden horen, en eigenlijk een woord gesproken dat door haar zoon zelf gesproken heeft. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Onze lieve vrouw vervolgde dan tot Adèle, wat doet gij hier in ijdelheid, terwijl uw metgezellen werken in de wijngaard van de Heer? Daar ga ik straks op terugkomen, op die zin. Waarop Adèle antwoordt al wenend, wat kan ik meer voor u doen, vrouw? Een andere belangrijke zin, het antwoord van onze lieve vrouw, verzamel de kinderen in dit wilde land en leer hen al wat zij moeten weten voor hun redding. Adèle antwoordt, hoe kan ik dat doen? Ik weet zelf zo weinig. Onze lieve vrouw antwoordt, leer hen de catechismus, hoe zij zich moeten tekenen met het teken van het kruis, hoe zij de sacramenten moeten benaderen. Dat is wat ik wil, wat gij moet doen. Ga en vrees niet, ik zal u helpen. De verschijning, onze lieve vrouw, is dan tussen haakjes verdwenen. En de kinderen, de twee die niets hebben gehoord en niets hebben gezien, samen met Adèle, ja, waren een beetje verbouwereerd. Wie zou niet verbouwereerd zijn? Ze is naar huis gegaan en de vader en de moeder hebben onmiddellijk geloof gehecht aan die verschijning. De vader heeft vrij vlug ook een kleine kapel gebouwd. De priesters, de paar priesters die zij kon ontmoeten, omdat er zeer weinig waren, hebben ook heel vlug de echtheid eigenlijk erkend, omdat zij Adèle Bries heel goed kende. Ze kende haar als een zeer oprechte vrouw. Ondertussen was Adèle ook 28 jaar, als een zeer harde werkster, als iemand die ja, niet veel of niet geen kwaad over iemand vertelde, dus ook zeer stil was, zeer vroom was, ook naar Maria toe zeer vroom. Dus heel wat mensen zijn vrij vlug ook naar die plaats gekomen waar die vader, zoals ik zei, een kleine kapel had gebouwd. En die groep van Belgen die daar woonden, die hebben die boodschap wel goed gehoord en begrepen. Nu moet je ook begrijpen dat door het feit dat dat een zeer moeilijk leven was in die nederzettingen, dat daar ook soms wel wat losse praktijken waren. Ik bedoel, daar werd nogal, dat gebeurt nu ook nog natuurlijk, nogal wat gedronken door de mannen. Men keek zo niet, ja, men was getrouwd, maar men keek zo niet naar de huwelijkstrouw. Vanaf het begin heeft men op bepaalde momenten ook rond wat ik het heiligdom noem, maar dat was gewoon een kleine kapel. Op bepaalde momenten verkocht men daar drank, waren daar kaartspelen en kansspelen, waar Adèle zich altijd tegen verzet heeft. Maar ja, dat was moeilijk. Dus dat was voor de toenmalige bisschoppen soms wel een doorn in het oog. Adèle, omdat haar de vraag was gesteld van de kinderen te onderwijzen, heeft dat zo opgevat. Zij is een derde ordelinge van Sint-Franciscus geworden. Dat betekent, zij was gekleed als een religieuze, maar ze was geen echte religieuze. Zij kon dus van de ene dag op de andere zeggen, ik stop met dit. Hè. En ze heeft een paar volgelingen, een paar zusters hebben haar gevolgd. Maar die groep heeft niet zo heel lang bestaan. Toen Adèle overleden was, was er denk ik nog één zuster. En daarna zijn andere zusters gekomen om de taken over te nemen.

0: En we gaan, beste luisteraars, luisteren naar een laatste deel over Adèle Brice en onze lieve vrouw van Champion. We gaan het verder hebben over Adèle. We hebben daar juist gehoord voor de muziekpauze. Ze was gekleed als zuster, maar ze was een derde ordeling van Franciscus. Wat heeft ze als in die periode, toen ze gekozen heeft om zich in te zetten en te antwoorden op die oproep van onze lieve vrouw, heeft ze dan nog iets bijzonders gedaan? Had ze een bepaalde missie verder?
1: Haar missie was catechese en ze heeft dat eerst helemaal alleen gedaan. Dus ze ging van boerderij tot boerderij. Ze vroeg of dat ze daar mocht werken. En als betaling vroeg ze of ze de kinderen de catechismus mocht leren. Ze heeft dat lang gedaan, totdat een van de priesters zei dat dat veel te zwaar werd voor haar. Zeker in de hete zomers en de koude winters in Wisconsin. En dan heeft men een kleine school gebouwd aan de kapel die haar vader had gebouwd, waar ze dan met een paar van haar medezusters, derde ordelingen, eigenlijk een school heeft gebouwd voor kinderen in moeilijkheden. Ik bedoel, heel wat kinderen werden ook verwaarloosd. Het is echt een heel ander leven dan wij ons dat kunnen voorstellen. Het was eigenlijk, onze lieve vrouw zegt, in this wild country. Ik denk dat ze met Adèle Brice Waals heeft gesproken, want Adèle Brice sprak ook geen Engels. Dus in dit wilde gebied, daar in die school heeft zij dus die kinderen opgevangen. Daar zijn ook moeilijkheden geweest, want op een bepaald moment heeft een van de bisschoppen de school gesloten. Op een bepaald moment is ook Adèle, mocht ze in de kapel niet meer. Hè. Ze heeft heel veel geleden ook. Hè. Ging ze naar een nabijgelegen kerk. Weer zoveel kilometer verder natuurlijk. In Bayside, ik ben in die kerk geweest. Dat is niet meer de kerk die er stond. Hè. Dat is een andere kerk. Maar ik was al verbaasd hoe ver het met de auto was. Dus zij deed dat aan te voet. Maar het is altijd goed gekomen. Er is ook een invasie, tussen haakjes invasie, van oud-katholieken geweest, hè, die zij uiteindelijk de kop heeft kunnen indrukken. Dat is geen mooi woord, maar zij heeft die mensen op hun plaats kunnen zetten. Dus oud-katholieken herkenden niet de paus en begonnen ook met gehuwde priesters en de mis in de volkstaal. Bepaalde dingen hebben wij nu ook. Hè. Die bisschoppen die werden ook onderling gewijd. Dus, een deel van die Belgische katholieken die zeer weinig religieuze vorming hadden gekregen, heeft die kunnen meetrekken. Dat is daarna, is hij helemaal alleen achtergebleven. Hè. Er is op een bepaald moment waren er ook spiritisten aanwezig die mirakels deden, zogezegd mirakels. Ze heeft zich daar ook heel sterk tegen verweerd. Maar ik wil de luisteraars toch even de aandacht optrekken op het grote mirakel dat er gebeurd is. In 1871, en toevallig op 8 oktober 1871, heb je de Groot Peshtigo Fire. Dus de Groot Peshtigo Fire is eigenlijk de grootste brand die er tot nu toe ooit in Amerika is geweest. Is ook een link met de Chicago Fire. Chicago is toen ook plat gebrand. Hè? In de Peshtigo Fire, dat in de buurt van Champion is, daar zijn tussen de 1200 en 2400 doden gevallen. En er is 1,2 miljoen hectare grond in de vlammen opgegaan. Men heeft, de overlevenden hebben het beschreven als de hel. Mm-hmm. Dus het vuur was zo intens en zo heet dat bijna de mensen verasten waar ze stonden. Dus wat is er gebeurd? Een deel van de mensen zijn gevlucht, omdat men in het begin dacht men dat dat niet zo erg ging zijn. Maar een keer dat men die vlammenzee, zo spreekt men het ook in de annalen, het was een vlammenzee die razendsnel, omwille van tornado's, vuurtornado's, daarbij kwam. Een deel van de mensen zijn in de rivier gegaan, hebben zich daar dan de ganse nacht schuil gehouden. Maar Adèle had de mensen gevraagd om binnen het domein van de kapel te komen. En haar vader had daar een omheining rondgezet. Dus een groot deel van de mensen is naar de kapel gegaan, met de omheiningen rond. En ze heeft aan de mensen gezegd, we gaan het beeld van Maria naar buiten brengen. En we gaan, zolang dat het brandt, het rozenhoedje bidden. Dus er zullen heel wat rozenhoedjes gebeden zijn geweest die nacht. Ook het vee was daar binnen. En op een bepaald moment tijdens de vroege morgen, de morgen van 9 oktober, is het beginnen regenen. Nu, er zijn heel wat discussies, heb ik gehoord. Hè. Sommigen zeggen, ja, dat is heel normaal. Naar zo'n hevige brand, die zo extreem is, dat er dan naar regen valt. Hè. Die willen dat dan wetenschappelijk verklaren. Voor Adèle was dat het antwoord van Maria. Omwille van het feit dat de mensen zo vurig hebben gebeden, dat ze op 9 oktober, een paar jaar na de verschijning van 1859, het gebed had verhoord. Men heeft kunnen vaststellen dat de omheining aan de binnenkant bruin was, hè, de kleur van de omheining, en aan de buitenkant zwart. En al wat aan de buitenkant was, was zwart. Dus de waterput van het heiligdom is gespaard gebleven, daar was water in. Alle waterputten in de omgeving die veel dieper waren, waren droog. Het moet dus een hevige vurenzee geweest zijn. En het tweede mirakel is het tabernakel van de kerk van Peshtigo. De priester is nog het heilig sacrament gaan halen. Dat tabernakel is dan in de rivier terechtgekomen en dat tabernakel stond 's morgens, was wit geschilderd, heel mooi wit, op een klein eilandje in de rivier. Dus dat tabernakel is nog altijd te zien in Peshtigo. In de zomer is dat spijtig genoeg, vind ik, in een museum, in de winter is dat in de kerk. Dus dat zijn de twee grote mirakels. Als je naar het heiligdom gaat in Champion, dat ligt op de boerenbuiten, dat is zeer, zeer sober. Er zijn geen restaurants, geen hotels, niks is daar rond. Ik denk dat het nu de vierde kapel is, een stenen kapel die ondertussen staat. Een kleine kapel met de school die nu gebruikt wordt voor andere doeleinden. Een klein winkeltje, maar een klein winkeltje. En men heeft een gebouw bijgezet om mensen de kans te geven om met grote groepen daar de Eucharistie te kunnen vieren. Dus dat hebben we op 15 augustus was ik daar. Samen met duizenden mensen hebben we daar de Eucharistie gevierd. En daarna was er een sacramentsprocessie. Heel indrukwekkend, want er waren heel veel mensen, heel veel jonge mensen ook, die dan van heinde en ver komen. Wat ik zeg, het is eigenlijk in een heel verlaten gebied, hè. Heel ontroerend was ook toen, want ik ben daar met een kameraad van mij geweest, John Steffen, en dat wij toevallig ook de graaf hebben ontdekt van de ouders van Adèle Brice. Dus Adèle Brice is op het heiligdom begraven. Mm-hmm. En de ouders wat verder op een kerkhof, een Sint-Josefskerkhof. Dus een kerkhof verbonden aan de Sint-Josefskerk. Dat was wel heel ontroerend dat we daar, ja. We zagen dan ook op dat kerkhof heel wat, bijna allemaal, Franstalige namen. Ik wou al zeggen Waalse namen, Franstalige namen. Vlaamse namen. Vaak nog, hè, Nea. Zij die voor 1900 daar begraven zijn. Dus de link met Dion Leval via de ouders na Adèle Brice was zeer ontroerend. De verschijning, want ja, dat is dan toch voor de kerk belangrijk. De verschijning is dan erkend 151 jaar na de verschijning. In 2009 is er een officieel onderzoek gestart door de bisschop van Green Bay, Monsignor David Ricken, die we hebben ontmoet. In 2010 worden de verschijningen als geloofwaardig erkend. Mm-hmm. In 2016 zal de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten het Champion uitroepen tot een nationaal heiligdom. De titel was het heiligdom van Our Lady of Good Help. Opdat op de oorspronkelijke kapel stond Notre-Dame de Bon Secours. Mm-hmm. Maar dan heeft men de titel veranderd. Men heeft gezegd, ja, men spreekt ook van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, van Fatima, van Banneu, van Borin. We gaan dus het heiligdom vernoemen naar het dorp. Dus Our Lady of Champion. Het is ook Adèle Brice, want het dorp noemde als zij toekwam Robinsonville. Het is ook Adèle Brice die gevraagd heeft en verkregen heeft dat de naam nog tijdens haar leven zou veranderd worden naar Champion.
0: Oké.
1: Dus als herinnering aan het feit dat zij daar wou intreden. Dus vandaag wordt voor de eerste keer in het heiligdom een solemnity, zeggen ze in het Engels, een hoogfeest gevierd. Dus van Onze Lieve Vrouw van Champion. Voorlopig mag dat alleen gevierd worden in het heiligdom. Dus niet in het bisdom, niet in de wereldkerk. Men is bezig om dat misschien binnen een paar jaar wel mogelijk te maken. En een ander belangrijk gegeven is, dat heeft de bisschop ons verteld, toen wij bij hem op bezoek waren, dat het proces is gestart voor de heiligverklaring, maar dat gaat dan via een lange weg. Hè. Men wordt eerst dienares Gods, men wordt dan zalig, men wordt heilig. Maar bisschop Rikken is er vast van overtuigd dat Adèle Bries ooit heilig zal verklaard worden. Dat betekent dat België er een heilige bij heeft. Hè.
0: Ja,
1: naast onze grote pater Damiaan en onze andere heiligen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dat we dus een heilige Adèle Bries te verwachten hebben binnen x aantal jaar. En dat wij kunnen zeggen, heilige Adèle Bries van Dion le Val, bid voor ons. Hè. Dus de bisschop heeft ook een mooi gebed geschreven. Men mag op voorspraak van haar bidden, heeft hij gezegd. Men mag dus haar vragen om in bepaalde omstandigheden te helpen. Ook in de kapel van Champion zit je heel veel krukken. In de crypte kunt je bidden, de twee bomen zijn weg, hè. Dus al dat bos is in de omgeving weg. Men gaat wel terug bomen aanleggen. Maar men weet nog 100% zeker waar Onze Lieve Vrouw heeft gestaan. En daar staat een knielbank met een Mariabeeld. En dus daar komen heel veel mensen met hun vragen, met hun gunsten. Ook veel met hun dankbaarheid. Bidden tot Onze Lieve Vrouw van Champion. Op voorspraak dan van Adèle Bries.
0: Ja.
1: Uit ons land.
0: Dat is toch zot, hè?
1: Dat is ik moet zeggen, ik weet niet veel. Hè. De Vlaming die niet veel weent. Ik heb toch geweend als ik alleen bij haar graf was.
0: Mm-hmm.
1: Want het belangrijkste van de boodschap is de catechese.
0: Mm-hmm.
1: Onze Lieve Vrouw heeft heel veel nadruk gelegd op de catechese, op het kruisteken en op het naderen van de sacramenten. Er is iemand die mij gezegd heeft, ze heeft niet gesproken over de kennis van de sacramenten, maar hoe genaderd tot de sacramenten, de voorbereiding, hoe genaderd tot de biecht, hoe genaderd tot de eucharistie, hoe genaderd als je gevormd wordt, daar is een vorming voor nodig, maar ook innerlijk. Want je kunt gevormd worden en het in je hoofd allemaal wel begrijpen. En zeggen ja, maar het is ook innerlijk hoe dat je dus nadert tot.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het haar laatste zin heel belangrijk is. Vrees niet, ik help u. En dat is misschien ook voor de luisteraars, ook voor de kerk in Vlaanderen, ook voor de catechisten in Vlaanderen. Vrees niet, ik help u. Dat wij misschien toch af en toe, als we catechese geven, in stilte of luid op met de catechisten, een wees gegroet bidden. En misschien dat we dan even ook Onze Lieve Vrouw van Champion mogen benoemen. Hè. Mocht jij van mij ook Onze Lieve Vrouw van Banneu zeggen, hoor, dat is mij geen probleem. Omdat zij daar specifiek over deze boodschap heeft gesproken. Het was toen belangrijk, hè, de kinderen, zij spreekt van een wild land, waren toen ongeletterd. Zelfs Adèle Bries kon dit lezen en schrijven. Daarom haar vraag, hoe ga ik dat moeten doen?
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben nu toch ook in ons land, ondanks alle media die we hebben, dat de catechese, we horen dat vaak zeggen, hè, onze kinderen en de catechese, dat is, dat lukt niet goed, of we weten niet goed hoe we het moeten doen, of we zien dat na de eerste communie en het vormsel de kinderen niet meer komen. Dus ik denk dat er buiten de creativiteit, hè, programma's die je opstelt, ook wel gebed nodig is bij de catechisten, om inderdaad de boodschap van Jezus naar kinderen toe goed kunnen overbrengen, zodat het beklijft, zodat het diep in hen blijft en zij mooie christenen kunnen worden, mooie jonge christenen in deze moeilijke tijd. Ook op de school is dat moeilijk, in de jeugdbeweging is dat moeilijk. Nu dat we toch ons Adèle Bries hebben, om ook haar even daarbij te betrekken en zeggen, Adèle Bries, wat ik daar gedaan heb voor haar graf. Ik heb het dan in het Frans tegen haar gezegd. Ik heb gezegd, misschien begrijpt je me dan beter als ik het in het Frans zeg. Maar bid voor de catechisten in Vlaanderen. Bid voor vele catechisten. En dat de boodschap blijft beklijven bij de ouders en bij de kinderen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek het kaartje. Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk. Het komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 52, vers 9. Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen even voorbij 8:30 geworden, tijd om samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, te bidden. We zijn daartoe telefonisch verbonden met eerwaarde heer Jurgen François. Op deze woensdag in de 28e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 709. Bladzijde 709 voor de hymne. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1146. En daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing, bladzijde 1149.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt, behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd. Ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht schijnt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij.
1: Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren.
2: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
2: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
2: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reik ons uw hand, hoor ons gebed.
2: God in den heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
2: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Filistea klinkt mijn zegelied.
2: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
2: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik ben bereid, mijn God, U wil ik loven voor alle volkeren. Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad.
2: Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn God.
1: Want heil gaf Hij mij als gewaad. Gerechtigheid kreeg ik als mantel.
2: Getooid als een bruidegom met een kroon. Gesierd als een bruid met haar bruidstooi.
1: Zoals op een akker het groen verschijnt. Zoals in een tuin de zaden ontkiemen.
2: Zo doet de Heer gerechtigheid groeien. Bij alle volken zijn lof.
1: Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. De zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust.
2: Totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht. Zijn heil als een brandende fakkel.
1: Dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien. En alle vorsten uw glorie.
2: Dan zal men u geven een nieuwe naam. Een naam die Gods mond heeft gesproken.
1: Dan zijt gij een krans in de hand van de Heer. Een koningskroon in Gods handen.
2: Men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer de woestenij.
1: Ge zult genoemd worden de beminde. Uw land zal heten de bruid.
2: Want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom.
1: Zoals een jongen zijn meisje huwt, zo zal uw schepper u huwen.
2: Zoals een man zich verheugt in zijn bruid, zal God zich in u verheugen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. De Heer zal ik loven mijn leven lang.
2: Loof nu mijn ziel de Heer. Ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
1: Vertrouwt op geen vorst die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken.
2: Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht.
1: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer.
2: Op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft.
1: De Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukten verschaft hij recht.
2: De Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft gij de vrijheid.
1: De ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt hij weer op.
2: De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden.
1: De Heer geeft wees en weduwe steun. Maar zondaars laat hij verdwalen.
2: De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer zal ik loven mijn leven lang. Uit het boek Deuteronomium. Erken heden en prent het in uw hart. De Heer is God, in de hemel boven en op de aarde beneden. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
2: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
2: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen,
2: om aan de greep van vijanden ontrukt, hen zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid.
2: Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Hij verlicht ons leven met zijn woord. Roepen wij hem vol liefde aan. Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Gezegend zijt gij, Heer, aanvoerder en voltooier van ons geloof. Gij hebt ons uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht.
2: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Blinden hebt gij de ogen geopend, doven hebt gij doen horen. Kom ons ongeloof te hulp.
2: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Heer, laat ons in uw liefde blijven, zodat er geen verdeeldheid in ons midden heerst.
2: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Maak ons sterk in de beproeving en geef geduld bij moeilijkheden. Laat ons dankbaar zijn voor al uw weldaden.
2: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Heer, wij bidden u deze ochtend heel in het bijzonder voor paus Leo XIV, voor een voorspoedig herstel na de operatie die hij gisteren heeft ondergaan.
2: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Heer, doe uw heilig verbond gestand, dat vernieuwd en bekrachtigd is door het bloed van het Lam. Schenk uw volk vergiffenis van zonden en laat het onophoudelijk voortgang maken op de weg van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Welkom aan de luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden de Eucharistie kunnen meevolgen vanuit de Abdijkerk hier in Gistel. Vandaag een bijzondere dag voor ons bisdom Brugge. We vieren het feest van de heilige Donatianus, patroonsfeest van ons bisdom Brugge. Donatianus was bisschop van Reims van het jaar 360 tot 389. Zijn sterfdag is 14 oktober. Zijn verering is in onze streken slechts op gang gekomen vanaf de 9e eeuw. Toen Boudewijn de Eerste, graaf van Vlaanderen, van Karel de Kale, de koning van Frankrijk, zijn gebeente ontving als waarborg voor een gesloten vrede. Het gebeente liet hij overbrengen, eerst hier naar Torhout, dichtbij, en later naar de collegiale kerk van Brugge, die later de Sint-Donaas-kathedraal zou worden. In het jaar 1834 werden de relieken van Sint-Donatianus naar de huidige Sint-Salvators-kathedraal overgebracht. De heilige Donatianus is patroon van het bisdom Brugge. Wij mogen vandaag bidden op zijn voorspraak. Sint Donatianus wordt in de kunst vaak voorgesteld met een wiel waarop 5 kaarsen branden, verwijzend naar een legende waarop hij zou gered geweest zijn door dit wiel die naar hem werd toegeworpen toen hij dreigde te verdrinken in de Tiber. Een van de belangrijkste afbeeldingen van de heilige Donatianus is terug te vinden op het mooie schilderij van Jan van Eyck, de Madonna met koninklijk Joris van der Paal. Laten we nu ons hart klaarmaken om de Heer Jezus te ontmoeten en daarom bidden wij nederig om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij liefgeeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid. Heere God, hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer enig geboren Zoon, Jezus Christus, Heere God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest en de heerlijkheid van God de Vader. Amen. En laat ons bidden. God, Gij leidt uw volk met liefde en zijt altijd bedacht op vrijspraak en vergeving. Wij vragen u op voorspraak van de heilige bisschop Donatianus, schenk de herders van uw kerk, aan wie gij het beleid hebt toevertrouwd, de geest van wijsheid, zodat zij zich mogen verheugen over de vooruitgang van de hun toevertrouwde kudde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de profeet Ezekiel. Zo spreekt God de Heer. Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen. Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verstrooid zijn geraakt, zo zal ook ik naar mijn schapen omzien en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt. Op de dag van dichte duisternis. Ik zal ze terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond. Ik zal ze weiden op de bergen en in de dalen van Israël, op alle wijde plaatsen van het land. Op goede wijde grond zal ik ze weiden. Het hoogland van Israël zal hun wijde plaats zijn. Daar zullen ze legeren op goede plaatsen en grazen in welige weiden op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ze zelf een rustplaats wijzen, luidt de Godspraak van God de Heer. Het verloren dier zal ik zoeken, het afgedwaalde terughalen, het gewonde verbinden, het zieke sterken, de vette en sterke dieren bewaren. Ik zal ze weiden zoals het behoort. Woord van de Heer. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Mijn schreden leidt Gij langs rechte paden, omwille van Zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

Vergeer zij met u. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen. Laat de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en geeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden één kudde, één herder. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God.

prachtig stukje evangelie van Jezus, de goede herder. Een mooi beeld dat Jezus gebruikt voor zichzelf. Hij die zorg draagt voor de schapen. Ik ben, het is een goddelijke uitspraak. De eerste keer in het Johannesevangelie dat dit woord klinkt. Ik ben de goede herder. Jezus die oog heeft voor zijn schapen. Het beeld van de herder komt regelmatig voor in de Bijbel. We hoorden het ook al in de eerste lezing van Ezekiel, waar hij spreekt over God die een herder is voor de mensen en die goed zorgt voor hen draagt. Ook grote figuren uit de Bijbel waren herders. We denken aan Abraham, die een herder was en die wegtrekt uit zijn land, alles verlaat om op tocht te gaan met God. En dan Mozes, die als een goede herder het volk zal bevrijden uit de slavernij van Egypte. En dan koning David, herder en koning. Een voorafbeelding van de Heer Jezus zelf. Jezus noemt zichzelf een goede herder. Dit in tegenstelling met een huurling. De goede herder gaat voorop, toont de goede weg en zorgt voor zijn schapen. Hij geeft hen op tijd voldoende en goed voedsel. Hij zorgt voor voldoende water. Hij kent zijn schapen, hij noemt ze bij hun naam en helpt hem als ze in moeilijkheden zijn. Hij is altijd bij de schapen aanwezig en beschermt hen tegen indringers en tegen de wolven. Een huurling echter vlucht weg als de wolf komt aan. Hij verdedigt de schapen niet en hij bekommert zich niet om hem. Hij is ook geen eigenaar, maar slechts ingehuurd als een betaalde kracht. Dikwijls komt hij alleen maar om te werken om het geld te verdienen, maar hij heeft geen hart voor de schapen. De goede herder Jezus echter gaat nog verder in zijn liefde voor de schapen. Hij geeft zijn leven voor hen. Hij geeft zijn leven voor ons allemaal persoonlijk, om ons te redden uit de macht van de wolf, het beeld van het kwaad van de duivel die ons bedreigt. Wij zijn de schapen van Jezus en wij worden geroepen om hem te volgen, te luisteren naar zijn stem. De goede schapen kennen de stem van de herder. Een vreemde stem zullen zij niet volgen en niet naar hem luisteren. Maar wij als schapen van de herder herkennen de goede stem, de liefdevolle stem van de Heer. Goed om naar hem te luisteren. En om hem te volgen, ook als hij ons roept om met hem mee te gaan. Jezus die zijn leven geeft voor ons, voor elk van ons persoonlijk. Hij heeft de macht om zijn leven te geven en ook om het later na de verrijzenis terug te nemen. Dit is de opdracht die hij van zijn vader heeft ontvangen, zijn leven te geven voor ons om ons juist te redden van kwaad en zonde. Goed om te groeien in deze liefde tot de goede herder, om hem nog beter te leren kennen en onze vriendschap met hem te vergroten. Op deze manier kunnen wij ook groeien op de weg van ons geloof, ons toevertrouwen aan hem, ons leven overgeven aan hem. Want hij alleen bezit de macht om ons te redden en om ons zelfs eeuwig leven te geven. Jezus wil alle schapen verzamelen, niet enkel de schapen van het volk Israël, maar hij is gekomen om zijn leven te geven voor alle mensen van alle tijden en van over heel de wereld. Wij zijn zijn schapen gekocht door de Heer en hij heeft de prijs betaald met zijn leven. Wij zijn niet langer van onszelf, wij zijn gekocht en eigendom van de Heer, de goede herder die zijn leven gaf. Mochten wij dan zijn liefde ontvangen, mochten wij ze aanvaarden en mochten wij groeien in liefde tot hem en in overgave leven aan hem.
dicht bij de herder blijven die ons wil redden en ons wil brengen tot het eeuwig leven. Amen. In het vertrouwen richten wij ons tot de goede herder, Jezus zelf. En wij brengen ook al onze gebeden tot bij hem. Ook alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. We bidden bijzonder voor ons bisdom Brugge en voor onze bisschop Lode. Dat hij ook als een goede herder het volk Gods mag leiden. Gesterkt en geholpen door ons gebed en ook door de kracht van de Heilige Geest. Voor allen die een herderlijke taak opnemen in onze kerk, dat zij dit ook doen zoals Jezus zelf, met veel liefde en geduld. Bijzonder bidden wij voor goed herstel van paus Leo, die werd geopereerd aan de longen. Mocht hij verder goed herstellen, opdat hij opnieuw zijn taak mag opnemen. We bidden voor goed herstel bij priester Daniel de Witte. Ook voor vader Bernard, die gisteren 4 jaar geleden is overleden in Medjugorje op 13 oktober, Fatima-dag. Mocht hij voor ons ten beste spreken vanuit de hemel, blijven zorg dragen voor onze gemeenschap en voor allen die ook tot hem bidden. Voor al onze zieken die gebed gevraagd hebben, voor allen die getroffen zijn door kanker, voor een goed herstel en therapie. Bijzonder bidden wij voor Bart om kracht ook in zijn lijden, dat hij ook verder goed mag herstellen. Voor Evelien, dat de Heer Jezus haar mag aanraken en genezing brengen. Voor onze gezinnen, dat ook daar het geloof mag groeien. Voor gezinnen in moeilijkheden. Voor het gezin van Mia en Dirk. Bijzonder bidden wij voor de intenties van David, de man van Hannelore Hielewaere, die hier een tijd bij ons in België verblijven, vandaag voor zijn intenties op zijn verjaardag. Mocht de Heer hem ook aanraken, kracht schenken, ook in zijn geloof. Iemand wil danken voor het welzijn en gezondheid bij een moeder. Voor al onze dierbaren die overleden zijn, voor zuster Bernadette, zuster Passionistin, die in Tielt is overleden. Mogen zij in thuis komen bij God in de hemel en Jezus, de goede herder, ontmoeten naar waar zij zo heeft verlangd. Al onze dierbaren vertrouwen wij toe aan de Heer, mochten zij thuis komen bij God en het eeuwig leven.

Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En nu dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menselijk bestaan en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, de Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. En besef onze onmacht en onze schuld van jullie allemaal kwaad. Zonder van enige zijn verkocht. Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer God, laat het offer dat wij u opdragen op het feest van de heilige Donatianus voor u een gulden zijn en ons de gaven schenken van de Heilige Geest, dat wij in geloof en liefde worden hernieuwd en de eenheid vinden die in u haar oorsprong heeft, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen schenkt gij uw kerk steeds nieuwe kracht ten leven. En laat gij zien hoe onweerstaanbaar de liefde is waarmee gij ons bemint. Gun voorbeeld bemoedigt ons. Gun voorspraak en gun toewijding waarborgen ons alle hulp. En zo voltrekt gij ook aan ons het mysterie van de verlossing. En daarom verkondigen wij met alle engelen en heiligen uw heerlijkheid en zingen wij u toe vol vreugde.

verontschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons tot lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hen een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zolang hij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij dan het mysterie van ons geloof. Heere Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan het woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn wederkomst en heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode, aan alle bisschoppen en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan.

Samen met heel uw volk, met de macht Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Godelieve, de heilige Donatianus, de heilige Calixtus, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

0: bidden wij dan samen met woorden die Jezus ook aan ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij met u.
1: Vrede van zij met u.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons uw vrede.

0: Zalig zij die nu genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priester en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof ge reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: bidden we nog samen met Maria voor haar intenties, voor vrede in de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons. Laten we nog tot slot bidden. Heer God, op het feest van de heilige Donatianus gedenken wij de aanvang van de geloofsprediking in onze streken. En hebt gij ons verheugd met de gaven van uw altaar. Daarom verkondigen wij uw grote daden, loven en prijzen wij u door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan allen, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan wij allen heen in vrede. Wij danken God.
1: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live. Normaal gezien zijn we inderdaad helemaal live verbonden met de Heilige Vader, Paus Leo XIV, tijdens de generale audiëntie, die meestal plaatsvindt op het Sint-Pietersplein of in de Paulus de Zesde Hal. Ten gevolge van een chirurgische ingreep, u heeft daar ongetwijfeld over vernomen, is het zo dat de Heilige Vader dus vandaag geen generale audiëntie zal houden. En we willen u ook heel graag op de hoogte brengen van de gezondheidssituatie van Paus Leo XIV. Het is dus namelijk zo dat hij gisteren een operatie heeft ondergaan. Hij heeft dat is succesvol geweest, heeft een rustige nacht gehad. Hij heeft na de operatie kunnen spreken onder meer met zijn privésecretarissen. Dus de officiële berichtgeving was dat de nacht rustig is verlopen voor de paus. Zo sprak ook de persverantwoordelijke van de Heilige Stoel. Hij is dus opgenomen in het Gemelli Hospitaal. Dinsdagavond door de persdienst werd een verklaring vrijgegeven waarbij onder meer dokter Luigi Carbone en professor Stefano Margaritora, het hoofd van de afdeling thoraxchirurgie van het ziekenhuis, die samen met het medische team de operatie heeft uitgevoerd, dat de chirurgen uiteindelijk de onderkwap van de rechterlong van de paus hebben verwijderd. Om een, zo luidt de verklaring, radicale resectie te garanderen, werd de onderkwap van de rechterlong verwijderd met behulp van een videogeassisteerde techniek. En daarbij dienen we dus ook officieel te bevestigen dat het inderdaad ging over longkanker. Dus het weefsel dat ze hebben verwijderd, het vlekje dat ze ook hadden gezien, of het knobbeltje, blijkt dus inderdaad longkanker te zijn in de meest beginnende fase van de ziekte. Het weefsel dat dus tijdens de operatie werd onderzocht bevestigde de diagnose die op basis van eerdere onderzoeken al werd vermoed. Zo luidde de verklaring: een intraoperatief histologisch onderzoek bevestigde de diagnose van longadenocarcinoom, zoals al werd vermoed op basis van de preoperatieve onderzoeken, aldus de artsen. In vele gevallen gaat het, als het gaat over longkanker, gaat het over dit type van kanker, waarbij dus nu zal moeten gekeken worden of dat er eventueel andere kankercellen gevonden zijn in het gezonde weefsel dat men heeft weggehaald. Dus die volledige longkwap die weggehaald is, dat wil zeggen dat men daar ook nog verder onderzoek zal op uitvoeren. De paus die verbleef zowat 3 uur in de operatiekamer. De operatie zelf heeft zowat 90 minuten geduurd. De artsen verklaarden dat de ingreep succesvol was verlopen en dat er geen complicaties zijn opgetreden. Hij is op een normale manier, wakker geworden. Na een korte observatieperiode keerde hij terug naar zijn kamer op de 10e verdieping van het Gemelli Hospitaal. Na de operatie vroeg de Heilige Vader om het avondeten en bracht hij de avond door in het gezelschap van zijn secretarissen en ook andere medewerkers van het Vaticaan. Aldus Matteo Bruni, de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel. De komende dagen zullen er dus postoperatieve onderzoeken worden uitgevoerd op het verwijderde weefsel. Het preoperatieve onderzoek hadden de artsen natuurlijk al duidelijk gemaakt waar en hoe zij moesten opereren, zo verklaarde nog het Vaticaan. Tijdens de operatie en ook in voorbereiding ervan werd de rozenkrans gebeden voor de Heilige Vader in de kapel van het Gemelli Hospitaal. En ook in de komende tijd zullen we mogelijk wel verschillende van die evenementen mogen verwachten. Ja, het is dus inderdaad de diagnose van longkanker. Dat is officieel bevestigd door het Vaticaan, ook door middel van deze verklaring. Ja, we hebben een hele sterke, gezonde paus Leo XIV gezien in de eerste periodes van zijn pontificaat. En we hopen natuurlijk dat hij heel snel mag herstellen en terug dat Petrusambt volledig kan opnemen. Nu, voorlopig is daar geen enkele problemen rond. Men heeft dus gezegd tot 20 oktober zullen alle audiënties worden geschrapt. Dat betekent deze van vandaag. En we kijken hopelijk naar 21 oktober. Maar dat zal een beetje afhangen natuurlijk van het komende onderzoek. Want blijkt dat er toch kankercellen worden gevonden in het gezonde weefsel dat men heeft weggenomen, dan zouden we misschien wel kunnen kijken naar chemotherapie of bestraling, al naar gelang de bevindingen natuurlijk die de artsen zullen doen in de komende tijd. Hoe dan ook, we gaan u daar zeker van op de hoogte houden, zij het via Radio Vaticaan, Radio Vaticaan Live. Elke dag telt is er natuurlijk ook nog als een mogelijkheid om u daarvan op de hoogte te houden. Dus u zal zeker genoeg vernemen via de radio, van zodra dat ook wij over de nodige informatie beschikken. Wordt gezien als bepaalde media al onmiddellijk ervan uitgingen dat het over longkanker zou gaan. Ja, dat is toch gevaarlijk om die speculaties te doen en dat gaan we dus niet doen. Wij wachten op de officiële berichtgeving vanuit het Vaticaan. En we mogen ook zeggen dat sinds bijvoorbeeld paus Franciscus, die ook een aantal keer in het Gemelli Hospitaal heeft gelegen, dat het Vaticaan er toch voor kiest, en ook de Heilige Vader nu, om heel open te communiceren, zo duidelijk mogelijk, zodat we niet in het ongewisse moeten blijven. Maar het is zeker een uitnodiging om in deze rozenkransmaand, we zijn bijna halfweg, om te bidden voor de Heilige Vader. En in uw rozenkransgebed zeker ook hem niet te vergeten, wat u ongetwijfeld ook niet zal doen. En ook wij sluiten daar zeker bij aan. Al ons gebed zal worden opgedragen voor paus Leo XIV, voor zijn voorspoedige herstel na de operatie en voor volledige genezing. Dat gezegd zijnde, als er dus verder nieuws over bekend wordt gemaakt, dan hoort u het via Radio Maria. Voor de komende tijd, dierbare luisteraars, gaan we luisteren naar onder meer de verhalen van Sint-Jozef. Die komen er nog aan. En we kunnen misschien voor de komende tijd luisteren naar een herhaling van Radio Vaticaan van maandag. Onder meer heeft de Heilige Vader daar ook die aankondiging toen gedaan na het Angelus. En u hoort ook nog de toespraak die de paus heeft gegeven, net op dit moment, dat alle kardinalen, de voorzitters van de bisschoppenconferenties, samenkomen in het Vaticaan na 10 jaar Amoris Laetitia, met de bedoeling om daar een soort van evaluatie te hebben van hoe dat geïmplementeerd is in de lokale bisdommen. Helaas, heel veel daarvan zal niet kunnen doorgaan. We laten u graag luisteren naar de herhaling van Radio Vaticaan van maandag. Daarna hoort u de verhalen van Sint-Jozef. Nogmaals, we blijven bidden voor paus Leo XIV, voor herstel en voor genezing, en houden u verder op de hoogte.
0: La pace sia con tutti voi!
3: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante. umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan het ook vandaag zeker doen door in een paar momenten te kunnen luisteren naar de Heilige Vader. Maar u zal ook in deze aflevering wat meer nieuws vernemen over de gezondheidstoestand van Paus Leo de 14e. U heeft het misschien al vernomen, maar op zondag 11 oktober heeft de Heilige Vader tijdens het Angelus, dat u ook live kon meevolgen op Radio Maria, tijdens Radio Vaticaan Live aangekondigd dat hij zeer binnenkort, en we vernamen net dat dat morgen zal zijn, 13 oktober, vroeg in de ochtend, een operatie zal ondergaan om een knobbeltje te verwijderen dat men heeft gevonden tijdens routineonderzoek in de longen van de paus. We gaan daar zo meteen zeker blijven bij stilstaan. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 7 oktober ontving hij een groep Patrons of the Arts in de Vatican Museums, afkomstig uit Louisiana. Er was een ontmoeting met de hoofden van de Oosterse kerken en de voorzitters van de bisschoppenconferenties in de wereld, en dat ter gelegenheid van de 10e verjaardag van Amoris Laetitia. U weet, dat is de apostolische exhortatie die paus Franciscus schreef na de bisschoppensynodes over het gezin. Op donderdag 8 oktober ontving de paus de president van de Republiek van Sierra Leone samen met zijn echtgenote en zijn gevolg, de heer Julius Maada Bio. Ook monsieur Anthony Colin Fisher, de aartsbisschop van Sydney in Australië, samen met monsieur Richard James Umbers, de titulaire bisschop van Tala en hulpbisschop van het bisdom, werden door de paus ontvangen. Een audiëntie werd verleend aan de zeer eerwaarde zuster Simona Brambilla, prefect van het dicasterie voor de instituten van Godgewijd Leven en de sociëteiten van Apostolisch Leven, samen met de zeer eerwaarde zuster Tiziana Merletti, secretaris van hetzelfde dicasterie. De paus ontving ook de aartsbisschop van Reggio Calabria Bova in Italië, monsieur Fortunato Morone. Als ook de vice-regent van Rome, monsieur Renato Tarantelli Baccari. In de namiddag heeft de paus de Heilige Mis opgedragen ter opening van het academiejaar van de pauselijke universiteiten. En dat in de Sint-Pietersbasiliek. Op vrijdag 9 oktober ontving de paus de voorzitter van het internationaal comité van het Rode Kruis, mevrouw Mirjana Spoljaric-Egger. Ook de aartsbisschop van Johannesburg in Zuid-Afrika, kardinaal Steven Brislin, werd door de paus ontvangen. Als ook een groep bisschoppen, afkomstig uit Honduras, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan de paus en aan Rome. Zaterdag 10 oktober was er een audiëntie natuurlijk voor de prefect van de dicasterie voor de bisschoppen, monsignor Filippo Iannone. Als ook de deelnemers aan de bisschoppensynode van de Grieks-Melkitische kerk van Antiochië. Een audiëntie voor de bisschop van Verona in Italië, monsieur Domenico Pompili. En de bisschop van Acerra, eveneens in Italië, monsieur Antonio Di Donna. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Pier Battista Pizzaballa, Latijns patriarch van Jeruzalem. En de deelnemers aan een bijeenkomst van museumdirecteurs uit de hele wereld, Groep Bizot. op maandag 12 oktober dan een audiëntie voor monsieur Martin Krebs, de apostolische nuncius in Zwitserland, in het vorstendom Liechtenstein en het vorstendom Monaco. De aartsbisschop van Tokio in Japan, tevens voorzitter van Caritas Internationalis, kardinaal Tarsicio Isao Kikuchi, werd door de Heilige Vader ontvangen, samen met de secretaris-generaal Dr. Alistair Dutton. Aartsbisschop van San Juan de Cuyo in Argentinië, monsieur Jorge Eduardo Lozano, werd eveneens door de Heilige Vader in audiëntie gezien. Ook monsieur Michael Francis Crotti, de apostolische nuncius in Nigeria en permanent vertegenwoordiger van de Heilige Stoel bij de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. De paus ontving de militaire ordinarius van de Verenigde Staten van Amerika, monsieur Timothy Broglio, en ook monsieur Carlos Enrique Herrera Gutierrez, de bisschop van Jinotega in Nicaragua en tevens voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land, werd door de paus gezien in audiëntie. En tot slot ook nog de leden van de Circolo San Pietro. U hoorde dus over die bijeenkomst die de paus heeft bijgewoond in verband met de 10e verjaardag van de publicatie van Amoris Laetitia. Vooral ook met de bedoeling om terug te blikken op de wijze waarop deze postsynodale apostolische exhortatie werd ingevoerd in de verschillende bisdommen. We gaan luisteren naar de woorden die de Heilige Vader nog heeft uitgesproken bij wijze van introductie. Het gaat over een heel aantal ontmoetingen die plaatsvinden in het Vaticaan daaromtrent. Maar gezien de gezondheidssituatie van Paus Leo XIV zal hij ook niet aan alles kunnen deelnemen. Dat maakte de persdienst van het Vaticaan al bekend. Hoe dan ook, we gaan luisteren naar de inleidende toespraak gegeven door Paus Leo XIV op 7 oktober.
4: My dear brothers in the episcopate, dear families, dear brothers and sisters.
2: Mijn dierbare broeders in het bisschopsambt, dierbare gezinnen, dierbare broeders en zusters. Ik heb deze ontmoeting willen bijeenroepen 10 jaar na de publicatie van Amoris Laetitia. En ik dank u dat u uw verplichtingen hebt herschikt om deze dagen samen te kunnen doorbrengen. Van harte dank ik de echtparen en allen die gekomen zijn om iets van hun leven in Christus te delen en die aan onze gesprekken zullen deelnemen, evenals de deskundigen en begeleiders. Sta mij toe te beginnen met te herinneren aan de lange en vruchtbare synodale en missionaire weg die de kerk heeft afgelegd met betrekking tot het huwelijk en het gezin, een weg die wij geroepen zijn verder te zetten. Het gezin heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de pastorale zorg van de opvolger van Petrus en van de bisschoppen die hem bijstaan door hun deelname aan de bisschoppensynode. De synode van 1980 nam een wens over die Paus Johannes Paulus I al tijdens zijn korte pontificaat had uitgesproken en dat uiteindelijk leidde tot de apostolische exhortatie Familiaris Consortio van de heilige Paus Johannes Paulus II. Aan het begin van zijn pontificaat heeft Paus Franciscus het gezin opnieuw centraal gesteld in een synodaal proces. Hij erkende dat de kerk haar onderscheiding moest verder zetten tegenover de diepgaande veranderingen in een domein dat zo nauw verbonden is met haar zending in de wereld van vandaag. En die weg leidde 10 jaar geleden tot de apostolische exhortatie Amoris Laetitia. Hierin is de kerk verder gegaan op de weg die het Tweede Vaticaans Concilie had gewezen. Toen de concilievaders de waardigheid van huwelijk en gezin aan het begin van het tweede deel van Gaudium et Spes plaatsten, erkenden zij dat het gezinsleven een bevoorrechte toegang biedt tot de grote culturele, economische, sociale en politieke vraagstukken van onze tijd. met inbegrip van het werk aan de bevordering van de vrede tussen de volkeren. De onderlinge samenhang van deze vraagstukken is vandaag nog duidelijker geworden, steeds in het licht van het woord van God. Hij heeft hen man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Het gezin blijft fundamenteel voor een benadering die het lokale en het mondiale verbindt. Geleid door het streven naar een universele broederschap in Christus, die het evangelie ons oproept met iedereen op te bouwen. Deze geschiedenis van meer dan een halve eeuw legt op onze ontmoeting een bijzondere verantwoordelijkheid als herders, terwijl de synodale roeping van de hele kerk zich verder ontvouwt. Binnen deze geschiedenis heeft Amoris Laetitia een belangrijke etappe gemarkeerd. En de 10 jaar sinds de publicatie ervan zijn deel gaan uitmaken van het leven van onze particuliere kerken. In deze periode werd de apostolische exhortatie ontvangen in verschillende culturen en pastorale contexten. Heeft zij het concrete leven van de gezinnen begeleid en initiatieven en trajecten geïnspireerd. Dit zijn de 10 jaar die wij nu samen voor de Heer Jezus brengen. Onder leiding van de Heilige Geest kan een aandachtige blik op wat er is gebeurd ons helpen dieper te herkennen wat Christus zijn kerk in deze jaren heeft geleerd. De handelingen van de apostelen bieden ons een mooi beeld van wat wij gaan doen. Aan het einde van hun missiereis riepen Paulus en Barnabas de gemeente bijeen en vertelden alles wat God door hen had gedaan. Later, op weg naar Jeruzalem, trokken zij door Fenicië en Samaria en vertelden wat er tijdens de missie was gebeurd. En hun verhaal bracht grote vreugde onder de broeders en zusters. Toen zij in Jeruzalem aankwamen, werden zij ontvangen door de kerk, de apostelen en de oudsten. En opnieuw vertelden zij welke grote dingen God door hen had gedaan. Iets van deze beweging zit ook in onze eigen ontmoeting. Zoals ik zei, heeft de kerk deze 10 jaar Amoris Laetitia ontvangen en is zij meegegaan met gezinnen in zeer uiteenlopende omstandigheden. Ook wij brengen verhalen mee over wat God in ons midden heeft gedaan. Het zijn verhalen die onderweg in de zending zijn verzameld. Verhalen van bekering, van onverwachte vruchten en van de banden die God binnen gezinnen heeft geweven terwijl onze gemeenschappen hen probeerden te begeleiden. Samen met de moeilijkheden waarmee we te maken kregen. De vragen die opkwamen en wat we onderweg hebben geleerd. Zij geven ons vertrouwen nu wij ons gezamenlijk werk aanvatten. Laten we ze aan de Heer voorleggen en met elkaar delen. En zo proberen te herkennen wat God in ons midden heeft bewerkt en waarheen zijn geest de kerk vandaag leidt. In mijn boodschap van 19 maart, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van Amoris Laetitia, herinnerde ik eraan dat er immers plaatsen en omstandigheden zijn waar de kerk het zout der aarde niet kan worden dan door de leken gelovigen en in het bijzonder door de gezinnen. Amoris Laetitia nodigt ons inderdaad uit deze roeping en deze verantwoordelijkheid ernstig te nemen. De gezinnen zelf nemen deel aan deze zending van de kerk in het dagelijkse weefsel van hun leven door liefde en trouw, zorg en vergeving, de opvoeding van de kinderen, de inzet om het geloof door te geven, de aandacht voor ouderen en kwetsbaren en de vele wijzen waarop zij hun gemeenschappen en de samenleving dienen. Op al deze manieren getuigen de gezinnen van het evangelie en dragen zij bij aan het leven en de zending van de kerk.

van het volk van God bereikt ons via ons gemeenschappelijk geloof, dat alle gezinnen verlicht, ook die welke getekend zijn door moeilijkheden, eenzaamheid en soms zelfs schijnbare mislukkingen. De Heer zelf onderricht ons geduldig wanneer wij de tijd nemen om te luisteren. En we hebben zeker veel te leren van de gezinnen. Hun leven stelt ons ook vragen die het verdienen met moed te worden aangepakt. In veel contexten is een groeiende afstand ontstaan tussen de manier waarop seksualiteit en intimiteit worden beleefd en de christelijke visie op het huwelijk. Jongeren blijven verlangen naar liefde, trouw en ergens bij te horen. En toch vinden velen het moeilijk te begrijpen hoe zo'n visie op liefde in hun eigen leven gestalte kan krijgen. Of te geloven dat een levenslange verbintenis de voorwaarde is om te bereiken waarnaar zij naar verlangen. Economische onzekerheid, migratie, geweld, eenzaamheid en andere vormen van emotionele kwetsbaarheid beïnvloeden eveneens de keuzes die mensen maken en de mogelijkheden die zij zich voor hun toekomst kunnen voorstellen. Deze realiteiten roepen een reeks vragen op die wij met moed onder ogen moeten zien. Wat zoeken mensen werkelijk te midden van deze culturele veranderingen? Wat onthullen hun vreugde en hoop, hun verdriet en angst ons? Waar slagen onze taal en onze pastorale praktijk erin een weg te openen en waar slagen zij er niet in het hart van mensen te raken of hun inspanningen om het goede te doen te ondersteunen? Wat leert de geleefde ervaring van de gezinnen ons? Een ervaring waaruit wij nog niet ten volle hebben geleerd. Wat kunnen wij aanbieden als vorming voor een gezond en heilig gezinsleven? En in het bijzonder, wat kunnen wij leren van ouders die hun kinderen en jongeren in zulke contexten proberen te begeleiden? Kwetsbaarheid verdient bijzondere aandacht, omdat zij diepgaand kan bepalen hoe mensen zichzelf zien, hun toekomst en zelfs hun relatie met God en met de kerk. De ervaring van kwetsbaarheid roept de vraag op of wij dicht bij elkaar kunnen blijven wanneer het leven niet meer beantwoordt aan wat men had gehoopt en of wij het werk van de genade kunnen herkennen, ook in situaties die getekend zijn door beperkingen, wonden en schijnbare mislukkingen. Ook in dit opzicht heeft de ervaring van de gezinnen iedereen iets te leren, want kwetsbaarheid behoort tot onze gemeenschappelijke menselijke conditie en dus ook tot het leven van de kerk. Wij kennen allemaal de kloof tussen het goede dat wij verlangen en wat wij in staat zijn te leven. We hebben genade, vergeving en telkens een nieuw begin nodig om Gods wil te doen. En wij leren dat trouw zelf een genade is die wij ontvangen en een weg die we geleidelijk vernieuwen, vaak door beproeving heen. Het besef van deze gedeelde uitdaging zou de manier moeten vormen waarop wij elkaar in de kerk begeleiden. Welke kerk ontmoeten mensen dan juist wanneer zij het kwetsbaarst zijn? Helpen onze gemeenschappen hen ontdekken dat zij nog steeds een plaats hebben, een verantwoordelijkheid en gave om te geven? Kan de waarheid die wij verkondigen ontmoet worden in het geduld, de nabijheid en de barmhartigheid van onze pastorale aanwezigheid? Hoe kunnen wij hun de volheid van de leer van het evangelie over het gezin verkondigen? In deze dagen nodig ik u uit deze vragen een volle gewicht te geven. De Heilige Geest spreekt vaak juist door situaties die ons op de proef stellen en verlicht ons, zodat wij kunnen ontdekken hoe Gods barmhartigheid en de reddende genade van Christus onze gezinnen vandaag kunnen bereiken. In het bijzonder in hun zwakheid en hun veerkracht, in hun hoop en hun teleurstellingen, in hun verlangen naar gemeenschap, en hun zoeken naar zingeving.
Onze taak is dus niet enkel deze realiteiten te interpreteren, maar ons erdoor te laten bevragen en onze pastorale verantwoordelijkheid erdoor te laten aanscherpen, omdat de kerk vernieuwde wegen mag vinden om het evangelie te verkondigen, de genade van de sacramenten aan te bieden, gezinnen te begeleiden en de tederheid zichtbaar te maken waarmee Christus te midden van zijn volk blijft meegaan.

0: Mogen onze onderlinge dialoog gedragen worden door de evangelische vrijheid die wij zien in de handelingen van de apostelen. Laten wij delen wat vreugde heeft gebracht in onze kerken, wat ons op de proef heeft gesteld en welke vragen door de ervaring duidelijker naar voren zijn gekomen. En bovendien kan de verscheidenheid van de situaties waaruit wij komen een geschenk worden voor de onderscheiding van de hele kerk. Het thematisch kader dat voor deze ontmoeting werd voorbereid wil de volle breedte van Amoris Laetitia voor ogen houden en de apostolische exhortatie in dialoog brengen met wat onze kerken de voorbije 10 jaar hebben beleefd. Laten wij inspiratie putten uit de rijkdom van het woord van Christus en uit de traditie van de kerk. Het programma is openbaar gemaakt, zodat het volk van God ons werk kan begeleiden met gebed en synodale reflectie. Van onze kant kunnen het luisteren naar elkaar, het laten doorklinken in ons van wat wij horen en de aandacht voor de ingevingen van de Heilige Geest de pastorale creativiteit wekken die wij nodig hebben tegenover de nieuwe vragen. Daarom staan onze gezamenlijke retraite van vanavond en het gebed waarmee wij elke dag zullen beginnen centraal in ons werk. Ik vraag de Heer ons te helpen de vruchten te verzamelen die Amoris Laetitia in onze lokale kerken heeft voortgebracht, opdat zij de hele kerk mogen voeden. Ik hoop dat uit de vele getuigenissen die u meebrengt uit uw kerken en uit verschillende culturele contexten, geleidelijk een gedeeld verhaal over deze 10 jaren mag groeien, gekenmerkt door vreugde en hoop, dat ons in staat stelt eerlijk de beproevingen en moeilijkheden onder ogen te zien die nog blijven bestaan. En dat zal de pastorale onderscheiding voeden van de bisschoppenconferenties en van de hiërarchische structuren van de Oosterse kerken. Het zal de lokale kerken ook helpen nieuwe wegen te herkennen en alle gedoopten dieper te betrekken bij de synodale weg van de kerk. Verder vraag ik dat wij allen de discretie en vertrouwelijkheid in acht nemen die deze tijd van luisteren en onderscheiden vraagt. Mogen de Heer ons de vrijheid schenken om naar elkaar te luisteren, de wijsheid om zijn werk te midden van zijn volk te herkennen en de moed om de weg te gaan die Hij ons wijst, opdat het evangelie elke dag vollediger een blijde boodschap mag worden voor de gezinnen over de hele wereld. Ik dank u. De toespraak van Paus Leo XIV aan de kardinalen en voorzitters van de bisschoppenconferenties, ook enkele gezinnen, die hebben deelgenomen aan deze ontmoetingen, die dus doorlopen, maar, zoals ik al zei, omwille van de gezondheidssituatie van Paus Leo XIV, toch er een beetje anders zullen uitzien dan gepland. Wel, laten we daar toch even blijven bij stilstaan. Het is namelijk zo dat de paus op het einde van het Angelus van zondag 11 oktober met die aankondiging kwam die iedereen verraste. We gaan luisteren even naar de woorden van de Heilige Vader op het einde van het Angelus.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: De woorden van Paus Leo XIV. En daarna volgde ook natuurlijk een applaus van de mensen die op deze wijze hem wilden steunen. De paus zei: dierbaren, onlangs hebben de artsen bij enkele controles een afgelijnd knobbeltje in mijn long gevonden. Het werd in een zeer vroeg stadium ontdekt en is goed afgebakend. De artsen achten het raadzaam in te grijpen en daarom heb ik op hun advies besloten mij te laten opereren om het te verwijderen. Deze ingreep staat reeds gepland in de komende dagen. Ik dank u voor uw geestelijke nabijheid en vertrouw mij toe aan uw gebed. Ja, het was even schrikken natuurlijk, wanneer de gezondheidssituatie van een geliefde, we mogen dat echt zeggen, wanneer daar ja, mogelijk iets gevonden wordt in de longen, waar een operatie moet komen zijn, dat is normaal dat men zich dan wat zorgen maakt, dat men wat bezorgd is. En het is ook goed, want het is een aanzet voor ons om zeker te bidden en ook mee te gaan in de vraag van de Heilige Vader. Nu, als we kijken naar de uitleg van longexperts en dergelijke meer, ook de berichtgeving die vanuit het Vaticaan komt, voor zover dat wij dat natuurlijk kunnen weten, is er niet onmiddellijk een reden tot paniek. Het is een aandoening die, waar veel mensen mee geconfronteerd worden. Een expert sprak zelfs over een 20% van de mensen die soms met iets dergelijks kunnen rondlopen in de longen. En heel vaak gaat het over een goedaardig iets, hè. Dus vaak is het niet kwaadaardig, alleen is op een scan bijvoorbeeld moeilijk te zien of het gaat over een goedaardig of een kwaadaardig knobbeltje. Voor alle zekerheid, en we kunnen ons zeker voorstellen voor de gezondheid van de Heilige Vader, heeft men dus besloten, en heeft de Heilige Vader ook besloten, om in te gaan op dat voorstel van de artsen om geopereerd te worden. Na verwachting dus op dinsdag 13 oktober, in de late ochtend, zo werd gezegd, zal hij worden opgenomen in het Gemelli Hospitaal in Rome. Voor een operatie waarbij dat plaatselijke knobbeltje in de long dus zal worden verwijderd. In reactie op vragen van journalisten over de gezondheid van de paus op maandag heeft de directeur van het persbureau van de Heilige Stoel, Matteo Bruni, verduidelijkt dat het dus om een routinecontrole ging. Hij bevestigde tevens dat het verblijf van de paus in het ziekenhuis na de operatie naar verwachting ongeveer een week zal duren, zoals de paus had aangegeven op zondag. De Heilige Vader heeft steunbetuigingen ontvangen van kerken en politieke leiders uit alle 5 continenten en heeft maandagochtend, zoals u kon horen, toch de geplande audienties gehouden, maar heeft niet deelgenomen aan de middagsessie van de bijeenkomst in de Paulus de Zesde zaal ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de publicatie van Amoris Laetitia. Dus dat is toch al een eerste wijziging, kunnen we zeggen, in de agenda van de Heilige Vader. Tijdens een persconferentie in de perszaal van de Heilige Stoel heeft de jezuïet pater Giacomo Costa uitgelegd. Hij is degene die toezicht houdt op de werkwijze van de bijeenkomst en als adviseur ook bij het algemeen secretariaat van de synode, dat de operatie en het daarop volgende ziekenhuisverblijf aanpassingen in het verloop van de bijeenkomst noodzakelijk zouden maken. Een van de wijzigingen betreft de heilige mis, die dus gepland stond voor woensdag 14 oktober op het Sint-Pietersplein in aanwezigheid van de deelnemers aan de bijeenkomst, waaronder ook hoofden van de Oosterse kerken, voorzitters van de bisschoppenconferenties, gehuwde paren en deskundigen. Daar zal dus een verandering in moeten komen. U hoort het, de Heilige Vader zal een weekje in het ziekenhuis moeten blijven als alles goed loopt. Wel, we gaan samen het Angelus bidden. We doen dat samen met de Heilige Vader, die dus in zeer korte tijd, binnen enkele uren, zal opgenomen worden in het Gemelli Hospitaal. Ook het hospitaal natuurlijk waar paus Franciscus werd opgenomen verschillende keren tijdens zijn pontificaat en ook voorgangers. Het is het hospitaal in Rome dat dus voorzien is voor de medische ingrepen van een paus te kunnen voltooien en afhandelen. We verenigen ons in gebed met de hele kerk voor paus Leo de 14e. We bidden samen het Angelus en komen daarna bij u terug voor het volgende deel van Radio Vaticaan.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: En dus die aankondiging over de aankomende operatie van paus Leo XIV kwam er nadat hij het Angelus had gebeden. En vlak daarvoor heeft hij een meditatie uitgesproken over de lezing uit het evangelie die wij mochten beluisteren tijdens de Heilige Mis, de 28e zondag door het jaar. We gaan luisteren naar deze meditatie gegeven door paus Leo XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla.
0: Vandaag spreekt Jezus in het Evangelie over het bruiloftsfeest dat een koning voor zijn zoon heeft voorbereid. Het huwelijk van een kind is voor elk gezin een bijzonder moment. En deze gelukkige vader wil zijn vreugde met iedereen delen. Hij richt een feestmaal aan en nodigt veel mensen uit. De heilige Thomas van Aquino zegt hierover dat het goede uit zijn aard geneigd is zich te verspreiden. Bonum dicitur, diffusivum sui. Ook het beeld uit ons verhaal spreekt ons in een bijzondere context van het geleefde leven over deze werkelijkheid. Wanneer er iets goeds gebeurt, gaat er een licht aan dat ons ertoe brengt anderen te laten delen in ons geluk. Tegenover zo'n mooi aanbod trekken de genodigden zich echter terug in plaats van zich bij het feest aan te sluiten en houden ze zich liever bezig met hun eigen zaken. Sommigen ergeren zichzelf, beledigen de boden van de koning en doden hen zelfs. Ook dat gebeurt helaas. Het goede dat wij aanbieden wordt niet altijd begrepen, erkend en gewaardeerd. Soms wordt het zelfs verkeerd begrepen en afgewezen. Maar dat mag ons niet ontmoedigen. Tegenover de weigering blaast de koning de bruiloft niet af en schrapt hij het feest niet. Integendeel, hij richt zijn uitnodiging tot nog veel meer mensen en stuurt zijn dienaren erop uit om hen op straat op te roepen, opdat de vreugde van het bruidspaar een geschenk voor een ieder zou zijn. En hier vragen wij ons af, wie stellen de hoofdpersonen van dit verhaal voor? De heilige Hieronymus ziet in de koning de hemelse vader, in de bruidegom Jezus en in de bruid de kerk. Onder de hoofdpersonen zijn dus ook wij, door de Heer uitgekozen om ons bestaan met hem te delen, samen met hem dragers van leven te zijn. Het bruiloftsfeest is het onze en de feestzaal zijn onze kerken, onze huizen, de plaatsen waar wij leven en waar de Zoon van de Koning, Jezus Christus, ons elke dag opnieuw zijn liefde verklaart en op ons ja wacht. Daar ontmoeten wij hem, net als de bruid, gekleed in het witte kleed van het doopsel, en getooid met de juwelen van de goede werken die ons dichter bij God en bij elkaar brengen. De vreugde die wij verkondigen is dus niet kunstmatig, maar diep, concreet en echt. Ze is mooi zoals de gezichten van de mensen die wij ontmoeten. En waar, zoals het werk, de glimlachen, de tranen, de handdrukken en de goede daden van onze dagen. En ze is een geschenk van God voor het heil van de wereld. Laten wij dan Maria, de moeder van de Heer, vragen ons te helpen groeien in deze vreugde en haar altijd en overal te verkondigen, ook daar waar ze niet begrepen wordt, met edelmoedigheid, met moed en met geloof. De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 11 oktober. U zal zo meteen kunnen horen dat er wel wat verschillende benoemingen gebeurd zijn de afgelopen dagen in het Vaticaan. En onder meer is er een nieuwe deken van het College der Kardinalen benoemd. Dat betekent dat, ja, we kunnen bijna de grootvader van de kardinalen noemen. Kardinaal Giovanni Battista Re zal voortaan door het leven gaan als de emeritus deken van het College der Kardinalen. U weet wel, dat is die meer dan 90-jarige kardinaal die ja, met zulke levendigheid altijd te zien is, met een kracht in zijn stem, met een stevast geloof en een grote liefde en sympathie voor de Heilige Vader. We hebben het allemaal kunnen aanschouwen reeds van in het begin van het pontificaat van Paus Leo XIV. De paus heeft dan ook een brief geschreven aan deze kardinaal. Eerbiedwaardige en dierbare broeder, nu ik uw ontslag heb aanvaard uit het ambt van deken van het College der Kardinalen, dat u meer dan 6 jaar voortreffelijk hebt vervuld, wil ik u mijn dankbaarheid betuigen voor de dienst die uw eminentie heeft verricht. Die dienst was voor mij en voor allen een stichtende getuigenis van liefde voor de kerk en voor de paus. Reeds als jonge priester werd u geroepen tot de dienst van de heilige stoel. Door de talrijke en delicate opdrachten in de Romeinse curie bent u een vertrouwde medewerker geworden van de opeenvolgende pausen, in het bijzonder van de heilige Johannes Paulus II. Hij benoemde u eerst tot assessor van het staatssecretariaat en daarna tot secretaris van de congregatie voor de bisschoppen, vervolgens tot substituut van het staatssecretariaat. Aan de zijde van de paus van het grote jubeljaar 2000 hebt u de vele diensten die te diensten stonden van zijn leergezag en zijn pastorale zending doeltreffend geleid en gecoördineerd. U vergezelde hem op een gedenkwaardige reeks apostolische reizen in Italië en over de hele wereld. Aan het begin van het nieuwe millennium plaatste de heilige paus u aan het hoofd van de congregatie voor de bisschoppen en creëerde hij u tot kardinaal. Deze lange weg heeft u in staat gesteld een buitengewone kennis van de universele kerk te verwerven, verrijkt door zeer veel persoonlijke contacten. Ik denk mij niet te vergissen als ik zeg dat uw eminentie een van de bekendste en meest gewaardeerde dienaren van de heilige stoel bent geweest en nog steeds bent. Daartoe hebben uw open, hartelijke en openhartige stijl in niet geringe mate bijgedragen, net als uw vermogen om situaties en problemen met wijsheid en zin voor het concrete aan te pakken. Altijd trouw aan de leer van de kerk en met grote liefde voor de opvolger van Petrus. In het ambt van deken van het College der Kardinalen werd uw persoon nog zichtbaarder. Velen, binnen het volk van God en daarbuiten, hebben uw priesterlijke getuigenis gewaardeerd in de Eucharistie waarin u voorging, het laatst bij de uitvaart van Paus Franciscus. Dierbare en eerbiedwaardige broeder, we hebben allen altijd in u de kracht van het geloof en de ijver in het ambt bewonderd, zo mooi verbonden met de werklust die u meekreeg uit uw familie en uw geliefde Val Camonica. Maar de wapenspreuk die u bij uw verkiezing tot bisschop koos, virtus ex alto, getuigt ervan hoezeer u altijd kracht hebt weten af te smeken en te ontvangen van de Heer en van zijn genade. Dat doet bij wie u kent de achting en de dankbaarheid enkel nog toenemen. Met deze gevoelens verzeker ik u van mijn gedachtenis in het gebed, dat ik toevertrouw aan de voorspraak van de heilige maagd Maria en van de heilige Johannes de Doper. Van harte verneem ik u mijn zegen, die ik graag uitbreid tot uw familieleden en dierbaren. Getekend in het Vaticaan, 11 oktober 2026, Paus Leo de 14e. Prachtige woorden en heel erg verdiend, denk ik, aan het adres van de nu emeritus deken van het College der Kardinalen, kardinaal Giovanni Battista Re. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er zijn dus heel wat benoemingen gebeurd. We geven ze u graag mee op de tonen van de Vaticaanse hymne.

Zo heeft de Heilige Vader dus het ontslag aanvaard, onder meer van de aartsbisschop Santo Domingo, Monsieur Francisco Ozzoria Acosta, en benoemde daarbij Monsieur Carlos Thomas Morel de Plan tot zijn opvolger. De paus heeft ook eerwaarde heer Milat Yagi benoemd tot eparchiaal bisschop van Nuestra Señora de los Mártires de Líbano en Mexico voor de Maronieten in Texas, de Verenigde Staten. Monsieur Vittorio Francesco Viola, tot nu toe secretaris van de Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten, is benoemd tot vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad, aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan en voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Pieter. Monsieur Aurelio Garcia Marcias is benoemd tot secretaris van de Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Monsieur Timothy Francis Menezes is benoemd tot bisschop van Brentwood in Engeland. En hij aanvaarde dus het ontslag van kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, en benoemde daarbij als zijn eerbiedwaardige opvolger kardinaal Luis Antonio Tagle, de huidige pro-prefect van de Dicasterie voor de Evangelisatie. We danken u van ganser harte voor het luisteren en wensen u nog een zeer fijne dag toe. We zijn in gebed verbonden voor het welslagen van de operatie van Paus Leo XIV in de komende uren. En zo, dierbare luisteraars, kon u dus luisteren naar een herhaling van Radio Vaticaan van maandag. U hoorde dus de toen beschikbare informatie over de gezondheidstoestand van Paus Leo XIV, die, zoals u deze ochtend kon vernemen, bij het net voor het stuk voor onze herhaling voor vandaag, dus werd bijgesteld, omwille van het feit dat we nu officieel de bevestiging hebben van het Vaticaan dat het wel degelijk ging over longkanker, dat men daarbij een deel van de long heeft verwijderd en dat daar in de komende dagen nog verder onderzoek zal op uitgevoerd worden. Maar u begrijpt dat we natuurlijk op die maandag nog niet over die informatie beschikten, daar de operatie nog diende plaats te vinden. Dat was op dinsdag 13 oktober. Dat is ook zeer goed verlopen. Heeft in totaal 90 minuten geduurd. De operatie zelf, in totaal het proces 3 uur. En de Heilige Vader is op een normale wijze wakker geworden. Hij is dan even onder observatie geweest en dan naar de kamer gebracht die voor de paus is gereserveerd, zeg maar, en verdieping, hè, want het gaat natuurlijk ook over veiligheid en privé natuurlijk, op de 10e verdieping van het Gemelli Hospitaal. De paus zal zeker al tot 20 oktober alle audiënties, inclusief de generale, moeten opschorten en moeten rusten. In de komende dagen zal het weggehaalde weefsel, ook de tumor, bekeken worden, onderzocht worden. En al afhankelijk van de resultaten daarvan zal bepaald worden of de Heilige Vader verdere behandeling nodig heeft of niet. Dat wordt toch wel even afwachten. Longexperten zeggen toch dat dit soort ingreep, hoewel dat dus door een met behulp van robot wordt gedaan en video mogelijkheden, dat het dus minder ingrijpend is, maar dat de paus toch waarschijnlijk 4 tot 6 weken zal moeten herstellen hiervan. Dat betekent ook dat mogelijk de apostolische reis naar Zuid-Amerika in het gedrang zou kunnen komen, die normaal gezien van 6 tot 17 november zou plaatsvinden. Maar dat is nog even afwachten, ook op de resultaten. Dat is ook zo voor de Heilige Vader zelf. Ook hij moet gewoon de resultaten afwachten van het onderzoek dat men in de komende tijd zal uitvoeren. Het Vaticaan zal daarover blijven communiceren. Wij gaan die informatie zo goed als het kan ook bij u brengen via de verschillende programma's op Radio Maria. Laten wij in het bijzonder zeker in de komende tijd bidden voor
paus Leo XIV voor een voorspoedig herstel en voor volledige genezing. Hopelijk kan hij heel snel zijn activiteiten, zijn belangrijke Petrusambt, hervatten. We zijn in gebed verbonden daartoe, dierbare luisteraars. Zometeen om 11:15 kan u luisteren naar de verhalen van Sint Jozef. Op deze woensdag, die in het bijzonder natuurlijk aan deze grote heilige is toegewijd. Ook op zijn voorspraak bidden wij voor paus Leo XIV. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Op zekere dag meldde zich een jonge vrouw, moeder van 3 kinderen, bij het klooster van de zusters van Sint-Jozef van Bessillon en vroeg hen met aandrang samen met haar te bidden. Zij verwachtte dan ook haar 4e kind en leed aan een ernstige ziekte. De dokters hadden haar al opgegeven en hadden haar gezegd dat de enige kans om zich te redden was zich te laten aborteren. Ze hadden zelfs gezegd dat het haar plicht was, omdat ze al 3 kinderen had die moesten worden grootgebracht. Daar deze raad voor haar onaanvaardbaar was, ging ze op zoek naar een priester, die haar zei: ga 9 dagen lang naar de heilige mis bij Sint-Jozef van Bessillon. Zij gehoorzaamde meteen en ondanks het feit dat ze erg ziek was, maakte ze 9 dagen lang de vreselijke tocht van 150 kilometer naar de plek waar Sint-Jozef verschenen was om er te bidden. Het kind werd zonder enig probleem op tijd geboren. Het is nu een prachtig jongetje van 11,5 jaar, heel intelligent en vol levenslust. Hij kreeg later nog 2 broertjes en met z'n 3 vormen ze een vrolijk groepje.

Een andere keer werden de kloosterzusters van Montbessillon opgebeeld door iemand die zich niet bekend maakte en hem deze mededeling deed. Ik sta op de rand van een financieel, moreel en geestelijk bankroet en bevind me midden in een depressie. Ik vraag u voor mij te bidden bij Sint-Jozef. 3 jaar later schreef genoemde heer het volgende: ik ben van mijn gedroefgeestigheid verlost. Ik heb een betrekking gevonden die mij bevalt. Mijn echtgenote is weer bij mij teruggekomen, verwacht een derde kind en samen ontdekken we hoeveel onze lieve Heer van ons houdt. Want toen we het erg moeilijk hadden, heeft Hij ons bezocht. Bedankt, Sint-Jozef, samen met ons.

Een zeldzaam verhaal dat zeker opmerkelijk genoemd kan worden. Een kunstschilder liep door de straten van München op zoek naar een mannenkop, want hij had een model nodig voor een schilderij van de heilige Jozef. Het was niet voor het eerst dat hij hiernaar op zoek was, want voor een Jozefkop is een goede gelijkenis niet voldoende. Hij zal ook iets weg moeten hebben van een heilige, en zowel het heilige vuur als ootmoed en mildheid moeten uitstralen. Het zag er naar uit dat het zoeken weer te vergeefs zou zijn. Ontstemd was hij alweer op weg naar huis, toen hij een marskramer tegenkwam. Iemand van een uitstervend beroep, die met zijn twee koffertjes vol handel langs de deuren gaat, met schoenveters, scheerzeep, kammen, knopen en spelden en nog veel meer. Hij prijst zijn waren aan en hoort meestal onwillig, nee dank u, we zijn al voorzien. En dan komt plots bij hem op, die man is als geboren voor mijn Jozefschilderij. De man zal ook niet veel bezwaren hebben. Als model kan hij zijn schoenzolen sparen en er bovendien meer mee verdienen dan met het leuren langs de deur. Zou u niet een dag of drie enkele uren voor model kunnen staan? Ik kan uw kop gebruiken voor mijn Jozefschilderij. Verrast keek de aangesprokene de vragensteller aan. Hem, een oude marskramer, in een Jozef omtoveren? Dat was nog nooit bij hem opgekomen en hij aarzelde met antwoorden. U verliest er niets bij, u wordt er goed voor betaald. Nee, meneer, dat kan ik beslist niet doen. Maar vergeet niet dat het schilderij waarvoor uw model heeft gestaan in een kerk komt te hangen. Dat is een hele eer die weinigen te beurt valt. Ja, daarom juist kan ik het niet en mag ik het niet. Teleurgesteld hield de kunstenaar op met argumenteren en met een goede avond liep hij door. De volgende dag kwam hij hem weer tegen. Hij wilde hem eerst voorbij lopen, doch nu kwam de man zelf op hem af en zei: meneer, nu kan ik wel voor model staan. Hoezo? Gisteren was u er voor geen prijs toe bereid. Ja, weet u meneer, wanneer ik uitgebeeld als de heilige Jozef in een kerk kom te hangen, dan vond ik dat ik mij eerst daarop goed moest voorbereiden. En daarom heb ik vanmorgen vroeg gebiecht en ben ik daarna de communie gegaan. De kunstenaar moest hem feitelijk wel gelijk geven. Deze eenvoudige mens was bang om met zijn afbeelding het godshuis te ontheiligen, zoals zo vaak christenen God beledigen door te zondigen.

Een kloosterzuster bericht ons: als zieke zuster ontmoet ik naast materiële armoede vaak ook zielenood. En deze weegt dikwijls zwaarder dan de uiterlijke ellende. Zo trof ik op een dag in februari een arme vrouw aan die ernstig ziek was en daarbij nog zonder hulp. Van haar 4 kinderen was het oudste in de leer en verdiende weinig. Het tweede was niet gezond en het derde nog heel klein. En het vierde vroeg ik: zuster, dat is mijn dochter, die mij de bitterste kommer veroorzaakt. Toen ze 12 was, heeft ze me verlaten. Nu is ze 22 jaar en leeft in zonde. Ze is moeder van 4 kinderen die nog niet gedoopt zijn en haar huwelijk is niet kerkelijk gesloten. En de volgende dagen ging ik meermalen op weg om die verdwaalde dochter in haar woning te bezoeken, doch tevergeefs. Ik klopte vaak aan, maar de deur bleef gesloten. Eerst was ik ontgoocheld, maar toch hoopte ik een andere maal meer geluk te hebben. Met gebed en vertrouwen op de heilige Jozef deed ik in het begin van maart nog eens een poging. En werkelijk, nauwelijks had ik op de huisdeur van deze ongelukkige vrouw geklopt, of een man van middelbare leeftijd opende en vroeg wat ik wenste. Ik zou graag uw vrouw inspreken. Hij haalde haar en daar naderde een kleine, tengere vrouw en vroeg schuchter: wat wilt u, zuster? Met een schietgebed tot de heilige Jozef vertelde ik zonder omhaal wat ik van haar wist, dat de zorg om het zielenheil van haar en haar gezin mij hierheen gebracht had. Ik wil jullie naar God terugleiden, zei ik haar. Ze scheen onder duidelijke invloed van deze woorden. Ze verbleekte en stond daar als verlamd. Toen ze zich geleidelijk aan weer hersteld had, antwoordde ze: als dat zo is, bent u welkom, zuster. Het is waar wat u over mij weet. Ikzelf had reeds vaak de wens uit deze zielenood bevrijd te worden en wachtte met verlangen op een helpende hand, omdat ik niet wist hoe ik ermee beginnen moest. Dagelijks bad ik: Sint Jozef, beschermer der echtgenoten, red mij uit mijn ongelukkige toestand. De heilige Jozef heeft u zeker gezonden. Wat moet ik u nog verder vertellen? Waar de heilige Jozef zo goed begonnen is, kon het gelukkig slot toch niet ver meer zijn. De man gaf zijn toestemming tot het kerkelijk huwelijk. De vrouw, die nog nooit gebiecht had, ontving na het onderricht van 3 weken de heilige sacramenten van boete en communie. Een 8-jarig kind werd na het nodige onderricht gedoopt. Nog eer de maand van de heilige Jozef ten einde liep, was een hopeloos ongelukkige familie op de weg van het heil teruggekeerd om voortaan christelijk te leven. Verhaal van zuster Antonia uit Buenos Aires.

Pater Marc Piret van de Tiberiade, La Vaux Saint-Anne, verhaalt in zijn boek over Sint-Jozef. Op een zekere dag komen Erik en Isabel naar Tiberiade. Ze vertellen me dat ze op zoek zijn naar een huis. Al enige maanden lezen ze de aanbiedingen in de kranten en zijn ze op zoek in de omgeving van hun werk. Maar tevergeefs. Dit ontmoedigt hen een beetje. De aankoop van een huis is belangrijk, zowel voor henzelf en hun kinderen als wat de buren en het integreren in de parochie betreft. Ze wilden de Heer Jezus betrekken in hun zoektocht naar een huis om hem beter te kunnen ontvangen. In afwachting daarvan stelde ik hun voor deze zorg af te geven aan Sint-Jozef. Ik geef hun een icoon van Sint-Jozef met deze woorden: Sint-Jozef is de beschermer van de heilige familie en dat willen jullie ook worden. Wel nu, laat Sint-Jozef de taak op zich nemen om een geschikt onderkomen voor jullie te vinden. Enkele dagen later bellen ze me op en vertellen dat ze een huis gevonden hebben. Niet zo ver van hun werk en zeer naar hun smaak. Toch aarzelden ze nog vooraleer de koopakte te ondertekenen. Maar wanneer de makelaar hun het juiste adres doorgeeft, zijn ze overtuigd. Het adres is Sint-Jozefsstraat nummer 1. Dat was een knipoog van de heilige, een antwoord op hun gebed. En zij wonen nu, sedert 1988, daar en ontvangen er regelmatig een gebedsgroep.

Vorige eeuw schreef een persoon uit Chambéry: in verscheidene kerken in Savoie, waar het beeld van de echtgenoot van Maria een ereplaats bezit, wordt de maand van Sint-Jozef plechtig gevierd. De mooiste bloemen van het seizoen versieren het beeld. Meestal ziet men arme lui van het platteland die er enkele kaarsen voor laten branden als teken van hun vurig geloof. Stellig behaagde het de Zoon Gods de hulde die aan zijn pleegvader bewezen was te belonen. En zo herinneren wij ons hier een wonder van bescherming dat een geweldige indruk in de omtrek maakte. Gedurende de winter van 1862 teisterde een epidemische ziekte de stad Chambéry, waardoor een groot aantal slachtoffers viel. Tegenover deze plaag riep de pastoor van de parochie Sint-Pieter de gelovigen bijeen en moedigde hen sterk aan zich onder de bescherming van Sint-Jozef en van Maria te plaatsen. Gedurende 7 achtereenvolgende zondagen werden gebedsoefeningen gedaan ter ere van Maria en Sint-Jozef. Voor hun altaren brandden talrijke kaarsen in het midden van een drukke biddende bevolking. Door de vurige smeekbeden tot hem gericht, via de machtige bemiddeling van zijn goddelijke moeder en zijn pleegvader, werd onze lieve Heer getroffen. Tijdens de 3 maanden dat deze plaag bleef duren, was er geen enkel sterfgeval in deze parochie, die meer dan 3000 zielen telde, te betreuren. En terwijl de klokken van andere kerken de dood luiden, onderbroken die van Sint-Pieter hun stilte alleen om doopsels en huwelijken vrolijk te vieren. De verering van Sint-Jozef, reeds bewonderenswaardig bij dit goede volk, dankzij de godsdienstijver van waardige, door de voorzienigheid gegeven priesters, is algemeen gegroeid en in alle belangrijke omstandigheden roept iedereen met grenzeloos vertrouwen tot Maria en Jozef.

ziel prijst de Heer en vergeet het goede niet dat Hij haar heeft gedaan. Aan dit lievelingsvers van de kleine heilige Theresia uit Psalm 102 moet ik denken als ik de volgende geschiedenis neerschrijf. De goede landbouwersfamilie L uit G heeft me ze zelf verteld ter gelegenheid van een bezoek dat ik hen bracht als zielzorger. Het was in het begin van 1947. Vele mannen waren nog in krijgsgevangenschap. Onder hen ook nog de jonge echtgenoot van mevrouw L. Ze had hem eerst in de laatste oorlogsjaren gehuwd. Als zoveel moest ook deze vrouw als heel alleen het boerenbedrijf leiden. Een zware taak. Hoe verlangend wachtte ze op de terugkeer van haar man. Maar spoedig na het einde van de oorlog vernam ze dat hij in Russische gevangenschap was geraakt en in een concentratiekamp in Siberië vertoefde. Het Rode Kruis had haar zelf de groeten van haar man kunnen doorgeven. Maar toen kwam er in lange, lange tijd geen teken van leven meer. De vrouw maakte er zich grote zorgen over of haar man ooit nog naar huis zou komen, of hij misschien daar ziek geworden was. Haar zorg was terecht, want haar man had intussen in het Siberische kamp, als zoveel van zijn kameraden, een zware dubbele longontsteking opgelopen. En zonder daarvan een vermoeden te hebben, begon mevrouw L. in haar nood een novene tot de heilige Jozef. Ze begon een tweede. Wat een vreugde toen op de laatste dag van deze novene, op 1 maart 1947, haar man heel onverwacht uit gevangenschap terugkeerde. Hij was met andere gevangenen wegens zijn ziekte ontslagen. Velen hadden dit transport niet overleefd. De jonge man doorstond echter alle vermoeienissen goed. Spoedig was hij thuis, totaal genezen, kwam op krachten en kon weer voor zijn gezin zorgen. Vol dankbaarheid werden mij vandaag deze feiten uit de goede herinneringen meegedeeld.

Een jonge vrouw had de gelofte van kuisheid afgelegd. Toen zij het ongeluk had daaraan ontrouw te zijn, had ze niet de moed om te biechten. Vanaf dan, met de ontheiliging der sacramenten, begon voor haar een leven van wroeging en kwellingen. De gedachte kwam bij haar op haar toevlucht te nemen tot Sint-Jozef. Gedurende 9 dagen zei ze godsvruchtig de hymne en het gebed van de heilige op. Na beëindiging van de novene verdween de valse schaamte en in plaats van dat het haar zwaar viel, was de biecht voor haar een waar geluk. Zoals zij zelf schreef aan pater de Barry, hem vragend deze gunst van Sint-Jozef te publiceren. Door deze ervaring overtuigd van de macht en de goedheid van Sint-Jozef, voegde zij eraan toe, heb ik me zijn beeltenis op mij gedragen met het voornemen er niet meer van te scheiden, dag nog nacht. Van dat ogenblik af heb ik de onzuivere bekoringen kunnen overwinningen. Heb ze overwonnen en ik heb zoveel genade ontvangen dat ik niet kan zeggen hoe dankbaar ik ervoor ben.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, bidden wij samen het middaggebed van de kerk op deze woensdag in de 28e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. De psalmen op bladzijde 1150. 1150 voor de psalmen en bladzijde 1153 voor de korte schriftlezing. Bladzijde 1153. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
2: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid.
2: Ik roep tot u, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
2: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent zal ik steeds doen.
1: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
2: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
1: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
2: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
1: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
2: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep tot u, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
2: De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
1: Heer God van vergelding, wrekende God, treed op.
2: Verhef u rechter der aarde. Geef de verwaande hun loon.
1: Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven?
2: Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon en gaan nog groot op hun onrecht.
1: Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
2: Vreemden en weduwen slaan ze neer. Wezen brengen ze om.
1: Zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God.
2: Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt gij wijs?
1: Zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien?
2: Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst?
1: Jazeker, de Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer kent het denken der mensen, het is maar armzalig gedoe.
2: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots.
1: Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer, die gij in uw wet onderwijst.
2: Na kwade dagen geeft gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.
1: Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op.
2: Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij.
1: Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft?
2: Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn.
1: Wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker, dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
2: Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op.
1: Of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet?
2: Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonnissen hen die onschuldig zijn.
1: Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots.
2: Het kwaad dat zij doen, zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots.
2: Uit de brief van Paulus aan de christenen van Colosse. Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem. Heer, een lofoffer zal ik u brengen.
1: Aanroepen zal ik de naam van de Heer. En laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goedemiddag. Welkom bij de gemeenschap Moeder van Vrede en dit vanuit de Abdijkerk in Gistel. Wij zullen samen met u de rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen. Morgen vieren wij in onze kerk de gedachtenis van de heilige Teresa van Avila. En wij laten ons door haar inspireren om deze rozenkrans te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Laat door niets u verstoren, door niets u beangstigen. Alles gaat immers voorbij. Alleen God verandert nooit. Het geduld brengt alles terecht. Wie God bezit, heeft niets tekort, want God alleen voldoet. Heer, leer ons elk moment met u te leven, uit u te leven en voor u te leven. Hoewel alles rondom ons zo kan veranderen, ons zo in de war kan brengen of angstig kan maken. Nee, gij verandert nooit. Gij blijft liefde, vrede, mijn alles. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons ieder ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving,
3: maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef
1: ons onze zonden. Vergoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zin naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Wanneer onze droefheid voortspruit uit een ware nederigheid, is ze verbonden met zoveel zoetheid en vreugde dat we ze niet verlangen te missen. Zij veroorzaakt geen onrust of benauwdheid in de ziel. Integendeel, ze verruimt haar en maakt haar bekwaam God beter te dienen. Jezus, leg de ware nederigheid in ons hart, zodat ons hart ruimer wordt, zodat er meer plaats is voor u. Zend ook uw Heilige Geest, opdat we kunnen onderscheiden op welke manier gij in onze ziel werkzaam zijt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aard als in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, vrouw Gods, bid voor het van ons arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is

0: met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. In uw
0: Heer, wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Derde droevige mysterie, de doornkroning van Jezus, vrucht het versterven van onze eigen liefde. Vermits beschouwing, meditatie of het beoefenen van het mondgebed, ziekenverzorging, huishoudelijk werk en het verrichten van de nederigste karweitjes altijd het dienen van de goddelijke gast is die bij ons zijn intrek komt nemen, er komt eten en er zich komt vergenoegen, wat voor belang heeft het of we het ene of het andere doen? Heer, schenk ons de genade voortdurend met u in contact te zijn. De genade om u geen minuut alleen te laten in onze kleine innerlijke cel. Nee, zo zijn we nooit eenzaam, want gij zijt er mijn koninklijke gast. Doe met mij wat gij goed vindt. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Nu is gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
3: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
4: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus. Vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Het is van zeer groot belang dat men niet angstig wordt of bedroefd over dorheid, onrust en verstrooidheid van gedachten. Wie de vrijheid van geest wil verwerven en niet altijd bekommerd wil zijn, moet beginnen geen vrees te koesteren voor het kruis. Hij zal zien dat de Heer het zal helpen dragen, dat men daarin grote voldoening zal vinden, dat men uit alles groot voordeel kan halen. Heer, hoe vaak ben ik opstandig voor een kruis dat op mijn weg komt? Hoe weinig denk ik aan uw lijden? Leer mij alles los te laten en te aanvaarden dat er kruisen te dragen zijn in mijn leven. Leer mij, Heer, zoals u, mijn kruis met liefde te dragen. Dat is ware vreugde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons nu onze dagelijkse brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
3: nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, verhoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel,
4: vooral voor degenen
3: die
4: in de
3: barmhartigheid het meest nodig.
5: Vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis, vrucht de liefde tot Jezus en Maria. Kijk naar Jezus, beladen met het kruis, waarvan het gewicht hem het ademhalen belette. Hij zal naar jou kijken, hij met zijn mooie ogen vol tranen en vol medelijden. Hij zal zijn eigen leed vergeten om jou te troosten. Dit doet hij alleen opdat je vertroosting zou zoeken bij hem en je je hoofd zou wenden om naar hem te kijken. Heer Jezus, wij bidden bijzonder voor allen die zwaar te lijden hebben. Voor hen die ziek zijn van ellende. Leer ons naar u te kijken. En leer ons, te midden van ons eigen leed, het leed van anderen te verzachten. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods,
1: Bid voor ons, arme zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaar. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin. Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn goede Jezus, verrijk ons onze zonden. Begoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van vrede.
1: Bid voor ons.
0: Heilige God de Lieve.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Donatianus.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Calixtus.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Theresia van Avila.
1: Bid voor ons.
0: Bij het overwegen van de droevige mysteries gebruikten wij gedachten van de heilige Theresia van Avila. Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: Namen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

0: Radio Maria.
1: Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Don Zeeman.
2: Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde. Dit is Anna. En dit is de mama van Anna.
3: Ja, heb je alweer honger?
2: Anna is niet de reden voor deze aflevering. Maar ze is wel de reden dat haar mama even in België is.
3: Ja, babytjes, ja. Die hebben de ene keer veel, de andere keer weinig honger. Soms snel, soms niet snel na elkaar. Maar ja, gelukkig is de voeding altijd dichtbij.
2: Een mooi moment om kennis te maken.
4: Ik ben Astrid de Vink en ik ben opgegroeid hier in West-Vlaanderen. Ik kom uit een christelijk gezin. Ik heb die waarden ook altijd wel heel actief meegekregen van thuis uit.
3: En ik heb een zoontje van 3 en een dochtertje van 3 maanden.
4: Ik heb algemeen kindergeneeskunde gedaan. Ik heb dan ook in het Tropisch Instituut van Antwerpen postgraduaat tropische geneeskunde gevolgd om mij nog meer voor te bereiden op tropische ziektes. Ik heb dan ook een deel van mijn opleiding al in een tropisch eiland gedaan, omdat ik het belangrijk vond om mij zo goed mogelijk voor te bereiden. Als tiener wist ik helemaal niet dat ik zo in zo'n soort leven zou belanden. En dan via dan toch de eerste keer in Afrika beland. Om gewoon vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. En dat sprak mij wel aan. Om zo vrijwilligerswerk te doen en een keer een andere cultuur te leren kennen. Ja, en de eerste keer daar geweest zijn, dan heb ik daar echt mijn hart verloren. Ik heb echt beseft van wow. Er bestaat een heel andere wereld rondom ons. En wij zitten in een heel geprivilegeerd Europa. En dat is zeker niet voor iedereen zo. En hoe kan ik mij dienstbaar opstellen eigenlijk?
5: Voor 5, de IC-trein naar Luikina via Gent-Sint-Pieters komt zo dadelijk aan op spoor 5. Deze trein stopt in Aalter, Gent-Sint-Pieters, Brussel-Zuid, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussels Airport Zaventem.
2: Een vroege morgen op een doordeweekse dag. In het station van Brugge vullen pendelaars de trein om naar de hoofdstad te sporen. Een van hen stelt zich voor.
6: Ik ben Benjamin van Balenbergen, nu toch al 36 jaar. Ik kom uit West-Vlaanderen, zoals je misschien wel kan horen tijdens het gesprek. Ik ben opgegroeid in een familie die vrij natuurgericht bezig was altijd. En daarbij heb ik ook mijn studies, heb ik tuinbouw gedaan, natuur- en landschapsbeheer. Dus ben ik altijd meer bezig geweest met natuur en natuurbehoud. Daarbij ook in verschillende landen geweest voor natuuronderzoeken. Het is begonnen in Portugal, wat dichter was. En dan ben ik richting Kenia gegaan, dan richting Zuid-Afrika. En dan in Mayotte, nu in Guinea. Dus altijd wel verder van huis weg. En nu vooral gericht op duurzame landbouw.
7: Goedemiddag en welkom in deze IC-trein met bestemming Brussel Airport Zaventem en Guimont. Volgende auto, Alter.
6: Ik ben iemand die heel gemakkelijk stil zit. Dus mijn eerste 2 jaar van mijn middelbaar waren een stuk moeilijker. Ik had de ASO geprobeerd en dat was dan toch wel... Ik denk wel dat ik het kon, maar niet de attentiespan had om de moeilijkere dingen te doen. En dan heb ik de overstap kunnen maken naar de tuinbouwschool, of de landbouwschool, de Fabi. En daar heb ik dan mijn middelbare studies als in TSO tuinbouw afgewerkt. Dat was al heel fijn, een stuk ook meer met je handen bezig, maar ook in de natuur waar je dingen ziet groeien of niet ziet groeien en dat kan nadenken van wat is het probleem hier rond. En dan daarna heb ik een bachelor, een professionele bachelor agro- en biotechnologie, recht op groenmanagement gedaan. En dan daarna nog een bachelor natuur- en landschapsbeheer.
3: Na de eerste keer dat ik in Kenia een visum ben gaan helpen, ben ik eigenlijk blijven op zoek gaan naar ook stageplekken in Afrika om te kijken, ja, geneeskunde combineren met Afrika. En dan ben ik in Oeganda geweest, ben dan ook in Mozambique geweest. Dat heb ik echt gemerkt van ja, dat is het. Dat is wat God mij toe roept, dat is mijn passie. Daar kan ik echt alles in kwijt. 2 jaar geleden voelden wij als dat God ons daar riep naar Guinea. Ik werk daar als kinderarts in een kinderziekenhuis. Dat is iets dat helemaal nieuw gestart is, enkele jaren geleden. Omdat de kinderzorg in Guinea echt wel heel, heel erbarmelijk is. Mensen in Guinea kunnen niks specialiseren richting pediatrie, nog verpleegkundigen, nog artsen. En dat is ook hetgeen waar ik enorm door gepassioneerd ben zelf. Om te kunnen hetgeen wat ik gekregen heb van talent en mogelijkheden hier in België om te studeren, om te mogen kinderarts worden, dat ik dat mag uitdragen en dat ik dat mag andere artsen opleiden. En dat is fantastisch.
5: De volgende halte is Brussel-Zuid.
6: Studies zijn voor mij wel altijd heel fijn geweest met het idee van ik wil iets blijven doen in de natuur of met duurzame landbouw. Ik heb altijd het gevoel dat daar de energie kwam daar altijd wel goed naar boven bij mij. Steek mij achter een computer continu en dan verveel ik mij dood. Weet ik niet wat te doen. Maar als ik de combinatie van de twee kan doen. Ik heb een periode een stage gedaan waarbij stukken polder in kaart werden gebracht. En dat vond ik fantastisch, omdat dan je ziet dan ook op kaart wat je aan het doen was. Ik heb heel veel verschillende jobs gedaan. Het meest recente heb ik gewerkt bij een bioboerderij. Maar ook heb ik een periode gewerkt als begeleider in een sociale werkplaats. Waar er gewerkt werd met mensen die uit sociaal moeilijke situaties kwamen. Langdurige werkloosheid, drugsproblematiek, uit de gevangenis kwamen. Om eigenlijk terug die introductie in de maatschappij toch. En ook het terug beginnen werken, terug te wennen aan die uren. En toen deden we werk in de natuursector. Dus gingen wij bijvoorbeeld voor een stad die geen grote groendienst had, gingen wij dan in periodes gaan helpen om de hagen te scheren langs de weg, onkruidbeheer te doen. En het is fijn om verschillende dingen te doen.
2: Zo snel als Benjamin in Brussel gekomen is, vertrekt hij ook weer naar zijn bestemming net ten noorden van de hoofdstad.
0: Station de Alta, station Vilvoorde.
2: Benjamin, je bent bezig achter je laptop.
6: Ja.
2: Is dat jouw gebruikelijke activiteit? Of?
6: Nee. Dat niet, maar de laatste tijd is dat wel wat vaker mijn job geweest. We zitten nu op dit moment in het kantoor van Tier van België. De laatste 5-6 maanden ben ik hier wekelijks gekomen om hier te helpen en te ondersteunen. En binnen Tier van België is de focus vooral op de meest kwetsbare mensen, hoe dat we die kunnen helpen in ontwikkelingslanden. En dat wordt gedaan ook met specifieke projecten die ondersteund worden in Afrika, in Azië, in Zuid-Amerika, waarbij via landbouw, geneeskunde, sociale projecten de kwetsbaarsten in de gemeenschap kunnen ondersteund worden. We kunnen wel wat hulp gebruiken op kantoor, zeiden ze. En dan heb ik gezegd, dan wil ik wel mij op die manier dienstbaar opstellen en meehelpen met de dingen die nodig zijn gedaan te worden op kantoor. En dat ging van ondersteunen binnen de projecten naar het opfrissen van de vergaderzaal, opfrissen van wat van de ruimtes, naar ook het organiseren van het archief en ook het organiseren van evenementen en dergelijke.
2: Een bureau is zeker niet de natuurlijke habitat van Benjamin. Om hem wat beter te leren kennen, trekken we samen de natuur in. In dit geval het Bergjesbos, een oase van rust dicht bij de stad.
6: Het is hier wel een rundstukje lag aan de rand van Brugge. Dus het is altijd fijn om hier te komen lopen of ja, te komen zitten. En het is wel altijd ja, zeer aangenaam. Een stukje bos, altijd de friste als het warm is. Dus ja, is zeker fijn.
8: Ja. Wat zegt jou eigenlijk, de natuur?
6: De natuur, dat is Gods geschenk aan ons. Voor mij is dat ja, een plek ook om tot rust te komen, om verwonderd te zijn van hoe mooi alles gemaakt is, hoe mooi alles gevormd is, hoe speciaal alles is, van het kleinste bloemetje tot de vogels, tot de reetjes of de koeien, of alles, de bomen.
8: Is dit een waardevol stukje natuur of is dit een beetje doorsnee bos?
6: Dit is een doorsnee bosje, maar eigenlijk waardevol. Ik denk dat elk stukje natuur tegenwoordig waardevoller en waardevoller mag zijn, omdat er vermindert veel. Er wordt ingepalmd door steden of door intensieve landbouw. En dan is het goed om de stukjes natuur, zeker dicht bij de stad die er zijn, te koesteren. Maar een bosje zoals dit, ja, een rustplaats voor veel vogels, de insecten, is een stuk beter dan een stuk beton. Naar soorten of natuur is dit misschien niet het waardevolste, maar voor de mensen emotioneel en tot rust te komen, psychologisch, is het een heel waardevol stukje.
8: Ja.
6: Als je hier op zondag komt, zie je heel veel mensen ook gewoon rustig wandelen. Jongere koppels, oudere mensen, kinderen die spelen. Dus het is waardevol op die manier zeker.
8: Ben je ook in een groene omgeving opgegroeid?
6: Ja, in de eerste 6 jaar woonden we tussen Oosteunkerk en Nieuwpoortbad, eigenlijk heel dicht in de duinen. En dan wel wat meer opgegroeid erna in Nieuwpoort stad. En dan toen ik 12 was verhuisd naar Handsamen. Een beetje meer in de echte industrieboeren, laat ik het zo zeggen. Dus de boeren die kweken voor de diepvriesindustrie vooral. Maar van thuis uit ben ik wel opgeroeid met het idee van zuinig zijn, opletten met wat je doet. Geen verspilling, dus zorgen dat je ja, gewoon het eten die er is, dat je het opeet, dat je het niet verspilt, ook water niet verspillen, je elektriciteit niet verspillen. En ik denk, op een moment kwam dat ook uit het financiële noodzaak, maar ik denk dat daar ook echt wel een natuur- en eco-noodzaak heel hard aan vastging. En dat ik zo kon meenemen en altijd heb blijven dragen in mijn hart en in mijn verstand eigenlijk, om zo verder te gaan en te doen.
8: Ben je bezorgd om de natuur? Of om het klimaat, de klimaatverandering? Dat...
6: Ja, ik ben wel bezorgd om natuur. Als je ziet wat er gebeurt, hoe de mens zich alles ja, toe-eigent op zijn manier, dan ben ik wel bezorgd om toekomstige generaties, van hoe de dingen zullen lopen en hoe zal de toekomst eruit zien. Zal het eruit zien zoals in een soort science fiction films, dat je ziet dat er amper nog natuur is en iedereen in steden woont en dat alles buiten de steden een soort van woestenij is? Of ja, zal er toch een grote omkeer en besef komen van we moeten toch wel nog meer investeren in de toekomst en de natuur zo?
8: Overschat je de rol van de mens niet? Want ik zou kunnen zeggen, als God dit allemaal gemaakt heeft, kan hij ook zorgen dat het goed blijft.
6: Ik denk, alles op deze aarde heeft hij gegeven in een manier van we hebben de verantwoordelijkheid gekregen, we hebben vrije wil gekregen om zelf te beslissen. En hij heeft ons die kans om op een goede manier mee om te gaan. En dan denk ik dat het belangrijk is om daar zorg voor te dragen. Toen hij de wereld geschapen heeft, heeft hij gezegd tegen Adam van nu is het aan jou om een goed rentmeesterschap te doen over de schepping die ik u heb gegeven. En dan, als je kijkt naar de wereld om ons heen, hebben wij als nageslacht een goede rentmeester geweest over de zaken. En dan denk ik dat je globaal kan zien dat er daar toch een serieuze scheve schaats is gereden.

0: Ik heb altijd geloofd. Mijn ouders hebben dat altijd meegegeven. We zijn naar de kerk geweest als we klein waren. We zijn mee op kamp geweest. Op christelijke kampen bijvoorbeeld. We hebben vaak samen gelezen uit de Bijbel en stukken Bijbeltekst uitgelegd gekregen. En daarover gepraat, over hey, wie is God, wat betekent dat voor ons, wat betekent Jezus ook voor ons. Want binnen het christelijk geloof is dat wel heel belangrijk. Maar de vraag van geloof jij, ja, dat komt op een bepaald moment. En dat moet je ook zelf beantwoorden. Dat is niet je ouders die dat voor jou kunnen beantwoorden. Je moet zelf voelen van, ik geloof dit echt. Ik geloof echt dat er een God is. En ik geloof echt dat Jezus de Zoon van God is. En dat hij op deze aarde geweest is. En wat hij gedaan heeft voor mij, gestorven is aan het kruis voor mijn zonden. Zodat ik nu terug een vrije relatie met God kan hebben. Dat is iets waar je persoonlijk moet van overtuigd zijn. Anders kan je dat niet uitdragen. Iets dat op jou geforceerd raakt, ga je anders niet vanuit je hart kunnen uitdragen. En mijn ouders hebben dat ook mij daar vrij in gelaten.
1: En dan was men dus plots tot die overtuiging gekomen?
0: Ja, dat groeit geleidelijk aan. In je tienerjaren, dan ga je heel veel vragen stellen. Dat is logisch. Heel veel tieners gaan ook op zoek naar zingeving, naar wat is het einde van het leven, hoe is de wereld ontstaan en zo. Dus ik was ook zo'n tiener die dan naar van alles is op zoek gegaan. Ik was ook wel redelijk wetenschappelijk, maar ik had wel gezien, door ook wel mee te gaan naar de kerk, door ook wel christelijke vrienden te hebben, wat dat betekent om te kunnen leven samen met God. En om te kunnen leven in die vrijheid. Dat je mag weten dat je zonden eigenlijk vergeven en vergeten zijn. En door wat ik gezien heb rondom mij, door wat ik in mijn hart voelde, was ik overtuigd. Ja.
2: Ik ben opgegroeid in een christelijke zin. Mijn ouders zijn evangelisch christen geworden toen ze midden de 20 waren. Dus toen ik geboren werd, waren ze al een paar jaar christen. En dan zo opgegroeid in een gezin. Ouders die op zoek waren van wat betekent het echt om christen te zijn. En zo heel veel kunnen leren van hen.
1: Dus kon je eigenlijk niet anders dan zelf ook christen worden?
2: Nee, je maakt altijd zelf de keuze. Dus je groeit ermee op en je leert er veel van. Maar het is nog altijd zelf een persoonlijke keuze die je maakt. Mm-hmm. Het is niet omdat je ouders christen zijn dat je het zelf moet zijn. Maar het is een persoonlijke keuze die jij maakt om te geloven. En te geloven in God en daarmee verder op pad te gaan.
1: Is geloven zo belangrijk voor je?
2: Voor mij is dat hetgeen die mij dagelijks drijft. Om toch zo dicht mogelijk bij God te kunnen zijn. En te kunnen dagelijks focussen op hem. Te leven in die hoop dat er heel veel meer is. Dat er goede dingen zijn. En mijn leven zo te leiden als een christen die het voorbeeld van Christus Jezus volgt.
1: Astrid, je had al vrij jong, dacht ik, een theologische interesse, opleiding zelfs?
0: Eigenlijk toen ik klaar was met mijn middelbare opleiding, toen heb ik ervoor gekozen om een tussenjaar te nemen en eigenlijk theologie te studeren. En tegelijkertijd een beetje te reflecteren en na te denken over wat de toekomst kan brengen en hoe dat ik mijn leven verder wil leiden.
1: Wat heb je aan theologiestudie?
0: Wat heb je daaraan? Ja. Persoonlijke vorming? Mm-hmm. Ja.
1: Heb je daar veel in ontdekt?
0: Je hebt de tijd en je gaat uitgebreid ons handboek gaan bestuderen. Nee, voor ons is het handboek om God te leren kennen, ons geloof te leren kennen, dat is de Bijbel. Mm-hmm. De Bijbel is zo prachtig, maar complex samengesteld, dat dat soms wat tijd nodig heeft om daar een keer in te verdiepen. Om dan bepaalde elementen tot leven te laten komen. En dat heb ik toen wel voor een stukje geleerd. Zeker niet alles.
1: Ik neem aan dat er nog wat in aan het ontdekken valt, ja. Zijn mensen uiteindelijk wezens die op zoek gaan naar zin?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen op een bepaald moment zich wel die vraag stelt. Waarom ben ik op de wereld? Wat is de zin van het leven? Waar eindigt het? Waar begint het? Ik denk dat dat van nature uit in ons ligt als mens. Om daar wel met die vragen, ik ga niet zeggen te worstelen, maar die vragen te stellen en op zoek te gaan naar wat dat antwoorden voor die persoon zijn.
3: Geloven en natuurbehoud, de twee zijn voor Benjamin nauw met elkaar verbonden. Zeker toen hij in het buitenland een organisatie ontdekte met dezelfde idealen.
2: Ja, ik was al lang op zoek naar iets van... Oh, ik wil meer natuurbescherming doen, maar ik zou dat graag doen met ook andere christenen. Via een connectie die had mij verteld over... Oh, er is een christelijke natuurorganisatie. En het was super fijn om dan Arusha te ontdekken. En Arusha is ontstaan uit een Engels koppel die ook iets had van... Ja, als christenen, we willen... Ons liefde uitdragen naar onze naasten, maar we willen inderdaad ook wel zorgen dragen voor de natuur. En er waren mensen die heel intensief al bezig waren met ornithologie, dus vogelonderzoek. En ja, zij hebben dan in Portugal eigenlijk een organisatie gestart en gezegd van ja, kijk, we willen ons focussen op de gemeenschap als christen, op natuurbescherming. Onder elkaar willen we eigenlijk tonen dat we ook als christen het belangrijk vinden om voor de natuur te zorgen. En dat kan door als kerk te zeggen, we zorgen voor onze omgeving, maar ook om echt wel intensief te zeggen van, we doen natuuronderzoek, doctoraatsgewijs, op die manier. En nu is de organisatie uitgegroeid tot een 30-tal locaties wereldwijd. Denk ik ook een 15-tal echt ook bezoekerscentra hebben, waar je kan meewerken als vrijwilliger, maar ook gewoon op bezoek gaan, deel van zijn. En zo willen ze ook wel tonen aan de mensen, kijk, als christen zijn we ook echt wel bezorgd om de natuur en willen we onze focus daar ook op leggen en op die manier ook evangelie verder brengen. Ik ben dan in Portugal geweest voor toch ongeveer meer dan een half jaar. En dan ben ik ook nog naar Kenia geweest om mee te kunnen werken. En als vrijwilliger mee onderzoek doen, maar ook mee uit te stappen naar de lokale gemeenschap om ons heen. Om te tonen van ja, kijk, het is belangrijk om zorg te dragen voor je omgeving. Zodat toekomstige generaties er ook vrucht van kunnen dragen.

0: heb je eigenlijk ooit Astrid leren kennen? Want die zat ergens in de geneeskundige richting en jij in de... Het klimaat,
1: ja, de andere, ja, achtergrond, om het zo te zeggen. Maar ja, wat mensen vaak samenbrengt, is, of verschillende soorten mensen samenbrengt, is de kerk. En we gingen beide naar een kerk in Gent, Every Nation Internationale Kerk. We gingen al eigenlijk een periode in dezelfde tijd naar de kerk, maar altijd elkaar gemist, waarbij zij in het buitenland was wanneer ik in België was, of omgekeerd. En ja, daar hebben we elkaar leren kennen. De vonk is daar dan overgeslaan. We werkten samen in de kinderkerk, zo samen ze voorbereiden voor de kinderen. En zo, ja, toch aan de praat geraakt, hele goede vrienden geworden. En dan ja, toch beginnen daten, de volgende stappen gezet.

0: Toen ik afgestudeerd was als kinderarts en wij waren ongeveer dik jaar getrouwd, toen hebben we ook wel gewoon gevraagd aan de heer van waar wil je ons heen, waar wil je ons naartoe brengen? En we hadden beide wel het gevoel dat er nog iets in het buitenland op ons te wachten stond. En in die periode zijn we eigenlijk online op zoek gegaan naar een project waar dat zowel ik als mijn man beide konden aan de slag gaan. En toen zagen we van Stichting Bootvluchteling, dat is een Nederlandse organisatie, een advertentie staan. Dat ze zowel op zoek waren naar artsen om te komen meehelpen op vrijwillige basis, als ook vrijwilligers ondersteuner eigenlijk. Ze noemden dat de host. Daar heeft Benjamin dan op gesolliciteerd en ik dan als arts. En dan zijn wij zo op Lesbos terechtgekomen.
1: Puur ontspannen met zon, zee en all-inclusive luxe in Griekenland.
2: Welcome to an island where time slows down.
3: Als mensen aan Griekse eilanden denken, stellen ze zich witte
2: This
3: huizen.
2: This island is full of surprises.
4: Griekse eilanden zijn leuk voor het toerisme, maar dat was jullie doel niet, hè?
5: Nee. Dus we zijn daar terechtgekomen midden van de coronaperiode, maar corona stopte de vluchtelingenstroom niet. Die verergerde die zelf voor een stuk. En op Lesbos is er een groot vluchtelingenkamp. Er was nog een groter kamp, het kamp Moria, die afgebrand was het jaar voor wij toekwamen. En we hadden echt zoiets van, we willen daar zeker gaan helpen. En ze zochten medisch personeel, maar ook andere mensen. En ik kon helpen in een vrijwilligersorganisatie om daar voor de vrijwilligers te zorgen. Eigenlijk. Dus niet direct op het eerste moment in het kamp, maar wel eigenlijk de vrijwilligers die er zijn, mee te helpen om te koken, te zorgen dat eigenlijk alles in het huis waar alle vrijwilligers verbleven, alles in orde was. En dat is dan verder uitgegroeid om echt wel actief in het kamp te gaan werken.
0: Lesbos heeft toen heel veel vluchtelingen ontvangen. Er was heel veel tekort aan hulp. En als je dan ziet in welke omstandigheden dat je terechtkwam, dan, dan raakt je dat wel. En zoals je hier ook wel een beetje eigenlijk kan zien op die foto's dat ik hier heb om te tonen. Je ziet dat het dus een kamp is die volledig uit tenten bestaat. Mm-hmm. Geen aangelegde wegen, geen aangelegde riolering. Er zijn niet genoeg hygiënische faciliteiten ter beschikking. Mensen moeten koken op de vloer. Het worden vaak aan alle elementen van het weer ook blootgesteld. Forse zon, forse regen, forse wind op zo'n eiland. Dus dat waren wel erbarmelijke situaties voor die mensen om in terecht te komen. En Stichting Bootvluchteling heeft dan eigenlijk voor gekozen om de medische richting uit te gaan en eigenlijk een soort van een mobiele kliniek op te starten. We verzorgden toen op dat moment de urgente medische hulp in het kamp tijdens de uren dat de Griekse overheid niet kon aanwezig zijn. Dat was vooral in de avond, in de nachturen en in de weekenduren.
5: Eigenlijk is dat de taak van de overheid daar ter plaatse, maar die kon dat niet aan of die lieten het door andere organisaties doen. En het was echt kijken van als er families komen, dat zijn UN-tenten, United Nations-tenten, die je zowel op televisie ziet als je een vluchtelingenkamp ziet. En daar moesten ze soms met drie families in één tent wonen. En dat waren soms 10 mensen op een 4-5 vierkante meter dat je moet wonen. Dus dat is wel heel moeilijk. En dus was het ook kijken van hoe kunnen we verschillende nationaliteiten op dezelfde omgeving in het kamp laten verblijven, zodat je zoveel mogelijk inderdaad conflicten kan vermijden.
6: People are arriving very exhausted. We are trying to meet their basic needs and assist as much as possible.
7: You wait here until they call your name.

0: alles organiseren. Hè? Van zorgen dat je kliniek in orde is, tot je medicatievoorziening, tot het begeleiden van je teams, die soms wel voor heel stressvolle situaties komen te staan. En er dan ook zijn voor hen. Dus dan heb ik dat voor meer dan een jaar gedaan. En Benjamin heeft dan, nadat hij bij Stichting Bootvluchteling zijn vrijwillige positie vervuld heeft, is hij dan bij een andere NGO, Eurolief, gaan werken. En dat is een christelijke NGO die ook in het kamp werkt en die alles van logistieke ondersteuning doet.
1: Eurolief heeft ook een infopoint, noemden we het. En dat was een plek waar iedereen kon komen met gelijk welke vraag. En dan kwamen er mensen met de vraag, oh, ik ben hier pas, waar kan ik water, waar kan ik eten vinden? Of ik heb geen matras meer, of mijn schoenen zijn gestolen. Of mensen die kwamen die heel boos waren van, ja, dit kan niet dat wij zo worden behandeld, jullie moeten iets doen. En dan konden we kijken van, kunnen we überhaupt iets doen? Wat er ook gebeurd is toen ik daar was, er waren ook een paar hele grote tenten. Massieve tenten die onderverdeeld waren in allemaal kleine kamertjes. En de periode die ik daar was, zijn er twee van die tenten afgebrand. En dat was ook kijken van, oké, hoe kunnen we de mensen die die nacht daar staan, die alles kwijt zijn, toch terug kledij geven, een rugzak geven, de zaak geven. Het is wel verschrikkelijk, want die mensen hebben al bijna niks. Ze zijn opnieuw alles kwijt. En dan was het wel, ja, even goed doordraaien om te kijken, hoe kunnen we die mensen een slaapplaats geven? Kunnen we die mensen nieuwe dekens geven, nieuwe kledij? En zo menselijk mogelijk en met liefde behandelen.
2: Wat heeft dat hele avontuur met je geloof te maken?
1: Omdat de Heer vraagt, heb je naast de lief? En dat is, voor mij was het hetgene te doen, heb je naast de lief. Die mensen zijn mijn naasten. En liefhebben betekent voor elkaar er te kunnen zijn en te luisteren naar elkaar. En dat was voor mij, werd dagelijks opnieuw geconfronteerd om ook op momenten als mensen boos en gefrustreerd naar je toe komen en kwaad op mij zijn terwijl ik niks kan doen aan een situatie, om dan ook nog op een liefdevolle manier te reageren, dat werd wel uitgedaagd.
0: Ja, laten zien dat ze geliefd zijn. Dat er mensen zijn die hen wel willen in deze bijzonder harde wereld. Tonen dat er ook nog een toekomst bestaat voor hen. En dat God wel ergens een plan heeft met hen. Er is lijden in deze wereld. Er zijn heel erge dingen waar dat mensen doorheen moeten. Maar ik geloof dat er een God is die jouw lijden wilt mee helpen dragen en bepaalde zaken wilt verzachten voor jou.
1: Voor mij was dat een periode die dat ik daar heel veel heb kunnen doen en ook kunnen zijn en veel heb geleerd en boos ben geweest op de situaties dat mensen terecht zijn gekomen, maar ook toch altijd een stukje van mijn hart er heb verloren, dat ik denk van ja, ik wil die mensen blijven helpen en ook te kunnen luisteren en te zijn. En als je ziet, ook op de medische manier, maar ook op het gewoon het luisteren, maakt een grote invloed. Op dat moment komen de mensen toe met een, soms letterlijk geen schoenen, plastic zakken in de handen. En dat is alles dat ze hebben. En dan kan je die mensen opvangen en kijken van, oké, wat kan ik jou op dit moment geven? De Heer zegt ons bijna letterlijk, als je twee jassen in je kast hangen hebt, heeft de ene weg aan de ander die het nodig heeft. Je hebt zelf geen twee jassen nodig, om het cru te zeggen. En dat zeg ik niet dat iedereen dat nu moet doen. Maar voor mij is dat dan wel een overtuiging geweest van, kijk, ik wil die mensen echt gaan helpen.
2: Je bent van jassen kwijtgeraakt.
1: Figuurlijk, ja, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het blijft ook moeilijk als je 20 slaapzakken hebt. Je hebt 50 mensen die het nodig hebben. En wie geef je het? Dus dat zijn allemaal vraagstukken die dan op je pad terechtkomen. Waarbij we zelf denken van, overheden moeten het zo doen of organisaties moeten het zo doen. Maar als je daar ter plekke staat, dan zie je hoe dat de dingen vaak veel complexer zijn dan hoe ze horen in de media of zo op die manier.
2: Heeft het jullie veel veranderd?
0: Zeker. Het heeft mij ook mijn ogen opengetrokken voor wat het is om een vluchteling te zijn. Over die grote psychologische rugzak die je meedraagt. En wat een invloed dat heeft op de rest van je lichaam. Welke trauma's dat bij mensen eigenlijk teweeg brengt en littekens nalaat.
2: Een jaar ben je daar geweest?
0: Ja, een beetje langer dan
2: een jaar. Maar je had niet het idee van ik ga dit blijven doen daar?
0: Nee. Het is sowieso een plek waar dat mensen heel veel hulpverleners heel veel komen gaan. Omdat het een heel intense plek is. Het is een plek waar dat je ook soms

Als hulpverlener met je rug tegen de muur geduwd wordt, doordat er heel veel hulpvraag op je afkomt, maar dat je beperkt bent ook door de politieke beslissingen die genomen worden. En dus het is constant eigenlijk het opnemen voor de vluchteling. En op een bepaald moment voel je dat wel van, oh, ik heb ergens nood aan een pauze. Even aan wat rust of aan iets anders. En op een bepaald moment hebben Benjamin en ik dat ook wel gevoeld. Van oké, het is tijd om de fakkel door te geven aan iemand anders. Wij gaan eventjes iets anders doen en dan zien we wel weer. Komen we terug of doen we iets anders met vluchtelingen op een andere plek in de wereld? Of was het één keer en is het gedaan? Maar we wisten wel op een bepaald moment van oké, het is eventjes goed geweest. Ja.

0: Het leven is lang niet altijd een effen pad. Soms kom je midden in de storm terecht. De vluchtelingen op Lesbos merken dat, maar zelf ervoor Benjamin het door de zware ziekte van zijn broer.
1: Ik ben opgegroeid met een jongere broer. Toen hij 5-6 jaar was, hebben de dokters ontdekt dat hij een ongeneeslijke spierziekte had. De ziekte van Duchenne, waarbij eigenlijk je spieren beginnen af te takelen en afsterven. En ja, mijn jongere broer is 3 jaar jonger dan mij. Dus als tiener, als broer daar dichtbij, was dat altijd wel heel bepalend met de dingen die ik kon doen als gezin, als familie. Ja, ik heb op die manier het vaak moeilijk gehad met de situatie waar we in waren.
0: Ja, want het is een erge ziekte, hè?
1: Het is een erge ziekte, ja. Mijn broer kon toen hij 9 was niet meer stappen in de rollenwagen. En dan zie je hoe het lichaam aan echt aan het aftakelen is van bepaalde functies die minder en minder werken, moeilijker en moeilijk gaan. Niet meer kunnen eten, waarbij je zonder voeding moet hebben, niet meer kunnen spreken, altijd hulp nodig hebben via beademing, lange periodes in het ziekenhuis doorbrengen. Ja, dus als broer zie je dat. Ja, dus heel moeilijk om je jongere broer zo te zien afzien en daar mee te zien ook worstelen. Ook iedereen in het gezin daarmee te zien worstelen. En iedereen geeft op zijn manier daar een plaats aan.
0: Vraagt heel wat van het gezin.
1: Ja, voor iedereen. Ja, je moet continu helpen met wat er moet gebeuren. En mijn broer kon nooit zelfstandig naar zijn bed. Mijn broer kon niet zelfstandig naar het toilet. En mijn ouders waren daar heel veel mee bezig. Maar ook, het proeft in een gezin waar het normaal is dat iedereen helpt met alles. Dus ik heb ook als broer geholpen met mijn broer op die manier. Het is moeilijk als je van jezelf weet van, ik kan gaan lopen, ik kan gaan op reis gaan, ik kan al die dingen doen. En dat je dan weet dat je jongere broer eigenlijk vast zit in dat lichaam. Want mentaal is hij altijd goed gebleven. Je kon die frustratie vaak zien bij hem.
0: En welke gevoelens maakt dat bij jou los?
1: Ja, ook heel veel frustratie. Hoe ik als tiener aandacht wou thuis, maar dan dat er geen, niet zo heel veel tijd voor mij was, omdat heel veel voor mijn broer nodig was, wat ook verstaanbaar was, maar als tiener, opgroeiende tiener, toen versta je dat niet altijd. Ik heb toen ook wel zeker een haat-liefdeverhouding gehad naar mijn broer, maar ook met God in mijn geloof had ik het ook wel heel moeilijk. Heb ik daar ook serieus mee geworsteld van, waarom spreekt de Bijbel zoveel over genezing en geneest mijn broer niet? Een vraag, de waarom-vraag, of dat is een die voor heel veel mensen realistisch is, maar dat we niet altijd een antwoord op krijgen.
2: Soms geneest hij ons van ziekte, soms laat hij het lijden toe.
1: Mijn broer is nu 2 jaar geleden overleden. En ja, het is toch wel, als christen zijnde, voor mij was het ook wel een, het blijft pijnlijk om afscheid te nemen van mensen, maar om te weten dat die pijn en het verdriet voor hem voorbij was, en te weten dat hij in de hemel is en genezen is op die manier, was dat voor mij wel iets heel rustgevends om te weten. Maar om op te groeien en als puberende tiener was het inderdaad een grote uitdaging.

0: Is het dan in jouw ogen makkelijker voor een christen of voor een niet-christen om daarmee om te gaan?
1: Ik denk dat iedereen daar voor een stuk op zijn manier mee omgaat. Maar voor mij als christen zijnde te geloven dat dit leven hier niet het einde is, dat er meer nakomt, dat als we sterven, dat er een hemel is waar we naartoe kunnen gaan, gaf heel veel vrede daarin. En ik heb ook, ja, ik kan je zorgen brengen naar de, kunnen we in gebed gaan, kunnen we die tijd nemen, en dat geeft wel rust. En ook, ja, door tijd door te brengen met andere christenen om je heen en te kunnen delen en mensen die naar je luisteren, dat geeft een gevoel van rust op die manier. Vrede komt er op een moment wel. Ik heb lang geworsteld, maar er is echt wel een moment geweest waar dat ik echt wel die rust en die vrede heb mogen ervaren.
0: Zoals je zegt, de Bijbel zegt veel over genezing, dat gebeurt niet. En waarom geneest God jouw broer dan niet? Zou God er iets kwalijk kunnen nemen?
1: Ja, dat kan je zeker. En er zijn zeker mensen die dat pad opgaan, wat heel verstaanbaar is. Ik denk dat ik echt op het kruispunt stond om ook dat pad op te gaan. En ik heb nog altijd de vraag van waarom is mijn broer niet genezen, maar die vraag is veel kleiner dan toen. En ik weet dat, en ik geloof dat mijn broer nu bij de Vader is in de hemel, en dat hij daar mag rusten en genieten van hoe het daar is. En dat brengt heel veel rust en vrede. En ik verlang ook dat ik daar op een dag mag zijn.
0: En wat heeft je dan overtuigd om niet dat pad van vaarwel God te gaan?
1: Ja, zoals ik zei, ik had heel veel christenvrienden die er voor mij waren. En ik heb momenten gehad dat ik heel moeilijk had, maar ik wist van binnen was er iets in mij die altijd wist van ja, maar u bent God, u bent de schepper van hemel en aarde. U bent de Vader die om ons geeft. En wij zullen het niet snappen, maar ik weet dat ik zonder geloof het niet kan. En daarom ben ik dan ook wel, ja, ik ben altijd blijven geloven. Ja, het is soms moeilijk om uit te leggen waarom, maar is, ja.
0: Kun je leven zonder antwoorden?
1: Ja, ik kan leven zonder antwoorden. Ja. Ik kan geloven dat er sommige mensen zijn die dat niet kunnen, maar ik ben op die manier misschien redelijk allez, gemakkelijk dat ik zeg van, als ik het niet weet, zal ik het op een dag wel weten.

0: vanuit Lesbos heeft God ons de plek Guinea getoond om naartoe te gaan. Ja.
1: Toen we naar Guinea wouden gaan, beseften we van oké, dit is geen betaalde functie. We gaan dit als vrijwilligers doen. En op die manier zijn wij bij Tearfund terechtgekomen. En zo hebben we kunnen samen beginnen eigenlijk mensen zoeken die ons maandelijks financieel ondersteunen. Die ervoor zorgen dat wij daar kunnen werken en leven. En dus wij worden niet betaald door het geld dat Tearfund heeft. Wij worden ondersteund door mensen die zeggen van wat jullie doen is een fantastisch project en we willen jullie graag daarbij helpen. En zo hebben we mensen die ons maandelijks een bedrag via Tearfund naar ons overschrijven.
0: Het mooie aan Tearfund is dat zij ons ook ondersteunen met de administratieve kant. Dat zij helpen dat wij ook in orde kunnen blijven hier binnen België met onze sociale zekerheid. Maar dat zij ook eigenlijk gaan kijken naar hoe stellen jullie het als zendelingen in het buitenland. Hoe gaat het met jullie als gezin, als koppel? En zij helpen ons eigenlijk financieel en psychologisch gezonde zendelingen te zijn.
2: Welkom to Guinea Conakry, my brother, Gambia, Conakry, West Africa, one people, you know.
0: Er was daar plek voor ons twee om alle twee onze passie te kunnen uitleven. En ze hadden nood aan extra helpende handen. Dus dan zijn we naar daar verhuisd. Toen met één kleine baby. En op dit moment is het zeker de plek waar we weten dat God ons wil hebben.
1: Guinea is een land met meer dan 50% mensen onder de 18. En er is amper medische voorzieningen aanwezig voor kinderen. Er zijn mensen die een project hebben opgestart die gericht is op een kinderziekenhuis. En daarnaast is het idee om toch wel iets te doen rond landbouw, omdat er toch ook een groot probleem is van ondervoeding. Om te zien, van kunnen we aan duurzame landbouw doen? Kunnen we mensen ook dit tonen en opleiden om die landbouw te doen, zodat er ook meer nutritionele voeding, duurzame voeding aanwezig is voor de kinderen, de jongsten.
3: Zijn de methoden daar dan verkeerd? Of?
1: De methode waar wij zijn, waar we wonen, durf ik wel zeggen dat het verkeerd is. Ik denk gewoon dat de kennis er niet is. We moeten starten bij de fundatie en dat is je grond. En daar moeten we direct al een groot stuk aan toebrengen naar organische stof en andere zaken. Zoals dat je hier zit, als de boeren elk jaar ook land bemesten en zo, is het daar ook heel belangrijk om dat te kunnen doen.
4: Terwijl Benjamin de plaatselijke problemen ten gronde aanpakt, staat Astrid voor een heel andere uitdaging, de sikkelcelziekte. Een aandoening die bij ons vrijwel onbekend is, maar in Afrika heel wat mensen treft.
0: Sikkelcelziekte is een overdraagbare ziekte die heel veel voorkomt in bepaalde delen in Afrika. En dat zorgt eigenlijk voor dat je rode bloedcellen aangetast zijn, waardoor dat je vaak bloedarmoede hebt, pijncrisissen kan krijgen, als kind ook heel veel infecties kan doormaken. En dat is een chronische ziekte waarmee dat je leeft. Het grote probleem is, omdat die ziekte net zoveel voorkomt in Afrika en de zorg daar zo beperkter is, dat er ook heel veel kinderen aan sterven op vroege leeftijd. Mm-hmm. En wij hebben in ons ziekenhuis ook heel veel sikkelcelkinderen. Chronische ziektes behandelen en opvolgen, dat is iets wat voor heel veel van onze patiëntenpopulatie iets nieuws is. En je gaat naar de arts als je echt ziek bent, maar als je goed voelt, dan ga je niet naar een dokter. En we proberen toch aandacht te hebben voor die ziekte, omdat het zo belangrijk is om op tijd de zorg te voorzien, om ook preventief te gaan werken, omdat je daardoor ook heel veel mortaliteit kan gaan voorkomen. En dus dan zijn we op pad gaan in het ziekenhuis om een soort gespecialiseerd centrum te worden voor sikkelcel. En zo proberen die kinderen goed op te volgen.
3: Ben je daar nu vooral dokter of zorg je meer voor opleiding van mensen?
0: Ik doe beide. We merkten in het begin, als het ziekenhuis open was, dat onze artsen nog heel veel ondersteuning nodig hadden. Dus dan moesten wij zelf heel veel echt als arts te werk gaan en onze lokale artsen en verpleegkundigen mee op sleeptouw nemen. En nu merk ik meer en meer dat de artsen zelfstandigheid krijgen, beter op de hoogte al zijn van heel wat van onze specialistische problematieken. Waardoor dat ik meer op de achtergrond kan komen en mij meer kan beginnen focussen op effectief de opleiding beter organiseren. Meerdere programma's in onze kliniek krijgen. Uitbreiding van onze diensten.
3: In verband met die sickle-cellziekte, is dat te genezen?
0: Je kunt het alleen genezen als je een beenmergtransplantatie krijgt. Maar dat is heel uitzonderlijk. Dat kan al zeker niet gebeuren in een land zoals Guinea. En zelfs hier in Europa is dat iets dat niet bij alle sikkelcelkinderen gebeurt. Nee.
1: We zijn daar nu 2,5 jaar geweest. En we hebben wel gezien dat de nood aan voedzame voeding wel heel belangrijk is en dat het een groot tekort is. En om zo te kijken van wat kunnen we kweken en hoe kunnen we de families, de moeder, de zussen of wie dat er ook kookt of dingen klaarmaakt, tonen van hoe kan je goede voedzame maaltijden rijden. Hoe kan je dat op een goede manier doen zodat de kinderen die al nu ondervoed zijn, daaruit kunnen gaan, maar ook om het tegen te gaan dat kinderen ondervoed zouden worden. In de regio waar wij zijn is er een moeilijkheid rond voeding. Maar als je naar het binnenland gaat, is het echt wel een mooie groene zone waar heel veel groeit. En heel veel van de groenten en fruit die wij eten komt wel vandaar. Wij kunnen daarvoor betalen, maar heel veel mensen kunnen niet betalen voor de wortelen of de aubergine of de courgette tomaten die je kan gebruiken in je maaltijd. En dan zien we dat er maaltijden worden gemaakt waarbij er een grote pot rijst is met wat saus. En die saus is gemaakt van 1 of 2 stukken groente en dat is alles. En daar eet een gezin van 7, 8 mensen van. Dus heel veel voeding zit daar niet in. En als je dan de jongste en de kleinste bent, dan heb je nog het minst binnen van allemaal ook. Het is nood aan om ook kennis door te geven aan de mensen daar. Maar het is niet de bedoeling dat ik daar kom als blanke en zeg, je moet het zo doen. Nee, we gaan echt samenwerken met de lokale staf die al in ons ziekenhuis werkt. Om samen te kijken, hoe kunnen we dit overbrengen naar de bevolking om ons heen. Of naar de families die nu al komen naar het ziekenhuis met ondervoede kinderen. Want ik kan komen en zeggen, je moet nu pompoen beginnen eten, terwijl dat mensen nog nooit pompoen hebben gegeten. Dan gaan ze zeggen, ja, nee, dat gaat niet. Maar als we kunnen samenwerken met de lokale mensen en die kunnen ook naar mij toe vertellen van cultureel gezien dit zo en zo, kunnen we kijken van hoe kunnen we op de juiste manier dit overbrengen en helpen.
3: Je bent speciaal voor de bevalling naar België teruggekomen?
0: Ja, dat wel. Ja. Doordat je zelf in het vak staat, besef je natuurlijk ook wat de risico's zijn van bevallen in een land zoals Guinea. Wat ook de risico's zijn als je bijvoorbeeld te vroeg zou bevallen. Of als er vlak na de geboorte iets scheelt met je kindje. Jammer genoeg zien we dat van op de eerste rij. En dan hebben we wel beseft als gezin en beslist als gezin van de risico's. Ja, zijn wel heel groot. Er bestaat geen mogelijkheid om op kwalitatieve manier gecompliceerd of zorg te bieden voor complicaties. En wij hadden dan de mogelijkheid om terug te keren naar België. Dan hebben we dat ook wel beslist om dat zo te doen. En daarbij is het ook een mooie manier om eventjes familie terug te zien natuurlijk. Ja.
4: Terwijl ze de weken tot een terugkeer naar Guinea aftellen, genieten Astrid, Benjamin en de kinderen van de tijd die ze hebben voor de familie en voor elkaar. En springen ze regelmatig binnen in de kinderboerderij vlakbij.
1: Kom, hè. Heb je de heetjes tonen? Er zijn heel veel heetjes, hoor. Hé, boas? We gaan een keer kijken, hè. We gaan een keer hallo zeggen. Nee, aan de heetjes. Daar zijn de heetjes! Oh, en de kalkoenen. Dat ze heeft grote horens, die heet. Dat is een nieuwe heet, nee. Zo'n mooie heetje, hè. En daar ligt er ook eentje tussen. Kijk hoe dat hij in de zon aan het rusten is. Wauw.
3: Jullie zijn een christelijk gezin?
0: Mm-hmm. Zeker.
3: Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, voor ons is dat echt... wij proberen zo nauw mogelijk te leven naar de Bijbel toe. De Bijbelse principes na te jagen, te handhaven, te implementeren in ons leven. Voor ons is het echt... Het is iets waar we alle twee mee opgegroeid zijn, maar dat we ook alle twee wel bewust een keuze voor gemaakt hebben op een bepaald moment, dat we willen leven met God. Ja. Omdat we geloven dat Jezus voor ons de prijs betaald heeft om te kunnen een vrije relatie hebben met onze papa in de hemel. En dat we nu mogen, ja, als zoon en dochter leven. En dat is ook iets waar we willen meegeven aan onze kinderen.
3: Bidden jullie dan de hele tijd?
0: Er zijn momenten dat we naar de kerk gaan. Nee, dat we elkaar versterken en aanmoedigen. Dat is iets wat voor ons belangrijk is. We gaan naar een evangelische kerk. Mm-hmm. Dat is een moment waarop je ook bijbelkennis en onderricht mag krijgen. Kan je verdiepen in je geloof. Het is een moment om God te eren en te aanbidden. En het is een moment om samen ook te bidden en voor elkaar te bidden. Ja? Maar dan heb je ook je dagelijks leven. En voor mij is bidden... Er zijn momenten waarop je gaat stilzitten en waarop je gaat een tijdje met God in gesprek gaan. Maar er zijn ook doorheen de dag kleine momentjes dat je gewoon bijzonder verwonderd bent bijvoorbeeld over iets en hem dankt daarvoor. Of als er iets op je pad komt en dat je denkt, ach, Heer, wat moet ik daar nu mee? Of help mij hierin, of ik heb het even moeilijk. Dus het is voor mij iets dat verschillende bidden heeft verschillende vormen. Maar het is wel iets waar je elke dag mee bezig bent.
1: Een plein?
5: Ja.
1: Wow. En daar zijn de schaapjes dan.
5: Waar?
1: Daar zijn de schaapjes. Gaan we naar de schaapjes gaan kijken?
5: Nee. Wat is dat? Schaapjes.
1: Ja, in de volgende weide zitten de schaapjes. We gaan naar daar. We gaan door de weide wandelen eerst. Papa, ben je blijven? Je moet niet bang zijn. Je moet niet bang zijn. Papa is bij jou. Kijk, papa gaat aaien. Papa is bij jou. Hey, stoere jongen.
3: Is je opvoeding die je geeft anders?
0: Anders dan mensen die niet geloven?
3: Dan als je niet zou geloven?
0: Dat denk ik wel. Mm-hmm. Denk ik wel. Omdat wij geloven, geloven wij ook dat het goed is om dat mee te geven met onze kinderen. Op een bepaald moment gaan ze moeten de keuze maken. Geloof ik dat er een God is en wil ik zo op pad gaan met de Heer of niet? Maar ik ga wel er alles aan doen om het aan mee te geven. Om hen te tonen in hoe ik leef, hoe ik in het leven sta. Als voorbeeld, tijd nemen met hen om over waarden te praten. Daar ga ik zeker mijn best voor doen. Dus ik denk wel op dat opzicht dat wij wel een ander soort opvoeding hebben. We gaan bepaalde... Later nog, denk ik, als de kinderen groot zijn, ja, gaan er gespreksonderwerpen, discussies op tafel komen waar we zekere christelijke waarden gaan bespreken.
3: En, ja. En wat zijn de belangrijkste dingen die je wilt meegeven? Want ouders zullen het altijd het beste met een kind voor hebben, neem ik aan.
0: Tuurlijk.
3: Ja.
0: Tuurlijk, elke ouder heeft het beste. En als je niet gelooft daarin, dan kun je dat ook niet meegeven met je kind. Want je geeft altijd door waarin je zelf gelooft. Mm-hmm. Dat is gewoon, je bent daarvan overtuigd. En dat is gewoon hetgeen wat je opvoeding meegeeft met je kind. En dat is ook wat wij gaan doen. Of wat wij ook nu al willen doen. En ik denk dat er... Ja, dat wij geloven in een God. Dat wij geloven in Jezus die de prijs betaald heeft om bij God te kunnen zijn. We willen ze meedragen dat de wereld inderdaad soms heel moeilijk en uitdagend gaat zijn. Maar dat God een aantal principes met ons mee wil meegeven via de Bijbel. Hoe dat hij graag wil dat wij op aarde leven. En dat gaat van zorg dragen voor je naasten. Tijd maken voor je relatie met God. Zorg dragen voor de wereld waarin dat we leven. De natuur. Ja, dat zijn een beetje zo principes. Oprechtheid. Ja.
3: Wanneer begin je dan daar over geloof te spreken?
0: Oh, Boaz is zich daar al sterk van bewust. Dat wij geloven.
3: Zo jong?
0: Ja. Ja. Dat begint al met bijbelverhaaltjes voorlezen. Van het moment dat je samen boekjes leest.
1: En, samen bidden?
0: Wel, ja, we bidden elke avond samen. En dan vragen we, zijn er dingetjes waarvoor hij God wil danken of God wil vragen? Of soms hoort hij ons bidden voor bepaalde zaken.
3: Met zo'n opvoeding kan het dan bijna niet anders dat ze naar de hand ook gaan geloven?
0: Dat weet ik niet. Ik denk dat iedereen op een bepaald moment, zeker in je tiener, dan ga je wel op zoek naar, is dat wel echt? Of wat zijn mijn ouders meer aan het voorliegen? Ik en Benjamin, denk ik, zijn ook door zo'n fases gegaan. En ik denk dat dat goed is. Dat je op zoek gaat als tiener, als je of jong volwassene, en gaat kijken, is dat hier nu een leugen wat mijn ouders mee altijd getoond hebben? Of is dit echt? En ik zou ook willen dat ze daar naartoe op zoek gaan. Want ik wil dat dat vanuit hun eigen hart komt. Dat ze daar zelf van overtuigd zijn. Ik wil niet dat ze volgen omdat mama en papa dat zo geleerd heeft.
1: Wow. Dat kindje mag ook. Het is oké. Kijk hier. Kijk.
3: Het is een typische vakantiegevoel. Of? Nou, je bent in verlof, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Hè. Moederschapsverlof. Hè? Ja. Niet echt vakantiegevoel. Eigenlijk heeft dat bij ons toekomstgevoel. Omdat we het wel heel leuk zouden vinden om in de toekomst te kunnen een boerderij hebben. Dieren rondom ons. Groentjes kweken. Een rustplek creëren. En ook een rustplek creëren niet alleen voor onszelf als familie, maar eigenlijk ook wel voor mensen die het nodig hebben. Dat is nog een droom die we hebben. Ja. Of we zo ergens zouden kunnen werken met mensen die misschien vluchteling zijn of moeilijk gehad hebben en eventjes moeten tot rust kunnen komen. Ja. Mensen die opnieuw willen integreren in de maatschappij.
3: Dus hier en niet in Afrika dan?
0: Waarschijnlijk niet in Afrika. Waarschijnlijk gaat dat ergens in Europa zijn, denk ik. Dat zien we wel waar God ons leidt. Maar mijn passie voor ontwikkelingssamenwerking en geneeskunde voor kinderen of gezondheid creëren voor kinderen zal er altijd blijven. God heeft die passie in mij gelegd. Hij weet dat dat voor mij een levensproject is. En hij heeft ook een passie en een droom aan Benjamin gegeven. En hij heeft ons samengebracht in een huwelijk. Ik weet niet wat de toekomst mee gaat brengen. Het enige dat ik weet is dat ik met God op pad ben. En ik heb al ontdekt uit het verleden, als ik in zijn pad wandel, als ik weet dat ik op de plek ben waar God wil dat ik ben, dan leidt hij mij steeds naar het volgende, maar dan ben ik het gelukkigst. Weet ik dat ik veilig ben en dat kan gelijk waar in de wereld zijn.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar, waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen op 1 jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 44 en wij lezen Exodus hoofdstukken 27 en 28, Leviticus hoofdstuk 20 en Psalm 119, versen 57 tot en met 120. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. En alle uitzendingen die al gepasseerd zijn, kan u vinden op onze website www.radiomaria.be. U kunt ze daar dus herbeluisteren of inhalen. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog altijd in de tijdsperiode Egypte en Exodus. En wij zijn in het boek Exodus aan het lezen over het belangrijke moment waar Mozes de berg Sinaï opgaat en tijd spendeert met God. En God geeft instructies aan Mozes over hoe het volk van Israël hem moet aanbidden. Beste luisteraars, laten wij aan onze Bijbellezing beginnen. Maar eerst bidden wij samen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 27. Het altaar moet u maken van acaciahout. Het moet 5 el lang en 5 el breed zijn, dus vierkant, en 3 el hoog. Op de 4 hoeken moet u horens aanbrengen, die er 1 geheel mee vormen. U moet het bekleden met brons. Maak er bakken voor de as bij. Scheppen, schalen, vorken en wierookschalen. Al deze benodigdheden moeten van brons zijn. Breng om het altaar als afrastering een bronzen hek aan. En op de 4 hoeken van dit hek 4 bronzen ringen. Plaats dit hek om de benedenrand van het altaar, zodat het tot halverwege het altaar komt. Maak voor het altaar ook draagstokken van acaciahout en bedek die met brons. Om het altaar op te tillen, steekt men de stokken in de ringen aan weerszijden van het altaar. Maak het altaar van planken en laat het van binnen hol. Maak alles volgens het model dat u op de berg is getoond. Dan moet u voor de verblijfplaats nog een voorhof maken. De kleden voor de eerste zijde van de voorhof, de zuidkant, moeten van getwijnd linnen zijn en 100 el lang. De 20 bijbehorende palen en voetstukken moeten van brons zijn. De haken aan de palen en de stangen van zilver. Ook voor de noordkant zijn kleden nodig, over een lengte van 100 el. 20 palen en voetstukken van brons en haken en stangen van zilver. Voor de korte zijde van de voorhof, de westkant, zijn kleden nodig, over een lengte van 50 el en 10 palen en voetstukken. Ook de korte zijde van de voorhof aan de oostkant is 50 el lang. Daar moeten aan de ene kant kleden komen over een lengte van 15 el, met 3 bijbehorende palen en voetstukken. Ook aan de andere kant moeten kleden komen over een lengte van 15 el, met 3 bijbehorende palen en voetstukken. Aan de ingang van de voorhof komt een 20 el metend voorhangsel van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en getwijnd linnen, rijk geborduurd, en 4 palen en voetstukken. Aan alle palen van de voorhof moeten zilveren stangen en haken zitten. De voetstukken moeten van brons zijn. De voorhof moet 100 el lang zijn, 50 el breed, 5 el hoog. De kleden moeten van getwijnd linnen zijn, de voetstukken van brons. De benodigdheden voor de verblijfplaats, welke bestemming ze ook hebben, ook de tentpinnen en de tentpinnen van de voorhof moeten van brons zijn. Geef de Israëlieten opdracht om zuivere olie uit gestoten olijven te brengen voor de verlichting, zodat er altijd een lamp kan branden. Aaron en zijn zonen moeten deze van de avond tot de ochtend brandend houden voor de Heer, in de tent van samenkomst, buiten het voorhangsel waarachter de verbondsakte ligt. Dit is een altijd durend voorschrift voor de Israëlieten, voor alle generaties. Hoofdstuk 28. De priesterlijke gewaden. Van de Israëlieten moet u, uw broer Aaron en zijn zonen bij u ontbieden. Aaron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar moeten mij als priester dienen. Laat voor uw broer Aaron heilige gewaden maken, die hem waardigheid en aanzien verlenen. Geef bekwame vaklieden, aan wie ik kundigheid geschonken heb, de opdracht om de gewaden voor Aaron te maken. Dan kan hij gewijd worden en mij als priester dienen. De volgende gewaden moeten zij maken: een orakeltas, een efod,
een mantel, een bewerkte tuniek, een hoofddeksel en een gordel. Zij moeten voor uw broer Aaron en zijn zonen heilige gewaden maken, want zij moeten mij als priester dienen. Zij moeten goud gebruiken, paarse, karmijnrode en scharlakenwol en linnen. De efod moet door een kunstenaar gemaakt worden, van goud, paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Aan de beide uiteinden moeten schouderbanden zitten om hem vast te maken. Van dezelfde stoffen moet ook de gordel gemaakt worden, die er één geheel mee vormt. Graveer dan op 2 kornalijnstenen de namen van de zonen van Israël. 6 namen op de ene steen en 6 op de andere, naar de volgorde van hun geboorte. U moet de namen van de zonen van Israël in de 2 stenen graveren, zoals men zegels snijdt, en de stenen vervolgens in gouden zettingen vatten. Bevestig dan de beide stenen aan de schouderbanden van de efod. Zij herinneren de Heer aan de Israëlieten, omdat Aaron hun namen voor de Heer op zijn schouderbanden draagt. De zettingen moeten van goud zijn. Maak ook 2 kettingjes van zuiver goud, in de vorm van gevlochten snoeren, en bevestig die aan de zettingen. Laat een kunstenaar een orakeltas vervaardigen. Evenals de efod moet deze gemaakt worden van goud, van paarse, karmijnrode en scharlakenwol en van getwijnd linnen. Ze moet vierkant zijn, een span lang en een span breed, en uit 2 stukken bestaan. Bezet ze met 4 rijen edelstenen, een robijn, een topaas en een smaragd vormen de eerste rij, een karbonkel, een saffier en een jaspis de tweede, een hyacint, een agaat en een amethyst de derde, een chrysoliet, een kornalijn en een onyx de vierde rij. Zij moeten in gouden zettingen gevat zijn. Er moeten 12 stenen zijn, zoals er 12 namen zijn van de zonen van Israël. Op iedere steen moet de naam van 1 van de 12 stammen gegraveerd worden, zoals men zegels snijdt. Maak voor de orakeltas kettingjes van zuiver goud in de vorm van gevlochten snoeren. En ook 2 gouden ringen, die je moet bevestigen aan de beide uiteinden van de orakeltas. Maak de 2 gouden snoeren vast aan deze ringen. Het andere uiteinde van de snoeren moet vastgemaakt worden aan de 2 zettingen en van voren aan de schouderbanden van de efod. Maak dan nog 2 gouden ringen en bevestig deze aan de uiteinden van de orakeltas, aan de binnenkant, tegen de efod aan. 2 andere gouden ringen moeten onderaan de voorkant van de beide schouderbanden van de efod bevestigd worden, vlak bij de band boven de gordel.

draagt in de tegenwoordigheid van de Heer. In de tegenwoordigheid van de Heer moet Aaron het orakel van Israël altijd op zijn hart dragen. De efodmantel moet geheel gemaakt zijn van paarse wol. In het midden moet een opening zijn om het hoofd door te steken, met een geweven rand als bij een wapenrok, om inscheuren te voorkomen. Aan de hele zoom moeten granaatappels bevestigd worden, van paarse, karmijnrode en scharlakenwol. En tussen die granaatappels gouden klokjes, om en om. Aaron moet deze mantel dragen als hij dienst doet, zodat men hem hoort wanneer hij het heiligdom binnenkomt. Om voor de Heer te verschijnen en hem ook weer naar buiten hoort gaan. Dan zal hij niet sterven. Maak ook een bloem van zuiver goud en graveer daarin als een zegel de woorden: gewijd aan de Heer. Maak haar met een paars koord vast op de voorzijde van het hoofddeksel. Doordat Aaron haar op zijn voorhoofd draagt, zal hij de ongerechtigheden wegnemen die aan de gewijde gaven van de Israëlieten zouden kunnen kleven. Hij moet de bloem steeds op zijn voorhoofd dragen. Dan zullen ze door de Heer aanvaard worden. Weef een tuniek en een hoofddeksel, beide van linnen, en maak een rijk geborduurde gordel. Laat voor de zonen van Aaron tunieken, gordels en hoofddeksels maken, die hun aanzien en roem schenken. Hiermee moet u uw broer Aaron en zijn zonen bekleden. U moet hen zalven, hun macht verlenen en hen wijden om mij als priester te dienen. Maak voor hen ook lendenschorten van linnen om hun naaktheid te bedekken. Zij moeten reiken van de heupen tot de dijen. Aaron en zijn zonen moeten ze dragen als ze de tent van samenkomst binnengaan of het altaar naderen, om in het heiligdom dienst te doen. Dan laden ze geen schuld op zich en zullen ze niet sterven. Dit is een blijvend voorschrift voor hem en zijn nakomelingen. Leviticus hoofdstuk 20. Strafwetten. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: iedere Israëliet of vreemdeling in Israël die een van zijn kinderen ter beschikking stelt van de Moloch, moet sterven. Het volk van het land moet hem stenigen. Ik treed persoonlijk op tegen zo iemand en verwijder hem uit zijn volk. Door een van zijn kinderen ter beschikking te stellen van de Moloch, heeft hij mijn heiligdom verontreinigd en mijn heilige naam ontwijd. Mocht het volk van het land zijn ogen sluiten voor het feit dat die man een van zijn kinderen ter beschikking heeft gesteld van de Moloch, en mocht het hem niet ter dood brengen, dan keer ik mij tegen hem en tegen zijn geslacht. Ik zal hem en alle anderen die ontuchtig de Moloch nalopen uit hun volk verwijderen. Tegen degene die contact zoekt met geesten en die orakels raadpleegt en deze ontuchtig achterna loopt, treed ik persoonlijk op en verwijder hem uit zijn volk. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, want ik ben de Heer uw God. Onderhoud mijn wetten. Ik ben de Heer, degene die u heiligt. Ieder die zijn vader en zijn moeder vervloekt, moet ter dood worden gebracht. Hij heeft zijn vader en zijn moeder vervloekt. Hij heeft zijn dood aan zichzelf te wijten. Hij die overspel pleegt met de vrouw van een ander, met de vrouw van zijn naaste, moet ter dood worden gebracht. Hij zelf en de vrouw met wie hij overspel heeft gepleegd. Als een man gemeenschap heeft met een vrouw

van zijn vader ontbloot hij de schaamte van zijn vader. Beiden moeten ter dood worden gebracht. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man gemeenschap heeft met zijn schoondochter, moeten beiden ter dood gebracht worden. Zij hebben een schanddaad begaan. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man met een andere man omgang heeft, zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man met een vrouw trouwt, en tegelijk met haar moeder, dan is dat een schande. Zowel de man als de beide vrouwen moeten worden verbrand. Zoiets schandaligs mag bij u niet voorkomen. Een man die geslachtsgemeenschap heeft met een dier, moet gedood worden. Het dier moet afgemaakt worden. Als een vrouw zich inlaat met een dier, moet men zowel de vrouw als het dier doden. Zij moeten ter dood gebracht worden. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man trouwt met zijn zuster, een dochter van zijn vader of zijn moeder, en zij zien elkaars schaamte, dan is dit een schande. Voor de ogen van hun volksgenoten moeten zij verwijderd worden. Hij heeft de schaamte van zijn zuster ontbloot. Hij moet voor zijn misdaad boeten. Als een man gemeenschap heeft met een vrouw tijdens de menstruatie en haar schaamte, de bron van haar bloeding, ontbloot, en zij stemt daarmee in, dan moeten beiden uit hun volk worden verwijderd. De schaamte van een zuster van uw vader of uw moeder mag u niet ontbloten. Wie zoiets doet, heeft zijn eigen bloedverwant ontbloot. Hij moet voor zijn misdaad boeten. Een man die gemeenschap heeft met zijn tante, ontbloot de schaamte van zijn oom. Zij moeten voor hun zonde boeten en zullen kinderloos sterven. Als een man met de vrouw van zijn broer trouwt, is dat een schande. Hij heeft de schaamte van zijn broer ontbloot. Zij zullen kinderloos blijven. Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Dan zal het land waar ik u heen breng om er te wonen, u niet uitspuwen. Leef niet naar de gebruiken van de volken die ik voor u verjaag. Omdat zij dergelijke dingen deden, walgde ik van hen. Toen sprak ik tot u. U zult hun land in bezit nemen. Ik geef het u in bezit. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u van de andere volken onderscheiden. Maak dan onderscheid tussen reine en onreine landdieren, tussen reine en onreine vogels. Besmet u niet met die landdieren, vogels en kruipende dieren, die ik onrein heb verklaard en als zodanig heb aangewezen. Wees heilig voor mij, want ik, de Heer, ben heilig. Ik heb u van de andere volken onderscheiden om mij toe te behoren. Mannen of vrouwen in wie de geest van een dode is, of die aan waarzeggerij doen, moeten ter dood worden gebracht. Zij moeten worden gestenigd. Zij hebben een dood aan zichzelf te wijten. Psalm 119, versen 57 tot en met 120. Ik prijs mij gelukkig, Heer, dat ik uw woord mag onderhouden. Ik vraag om uw gunst met heel mijn hart. Schenk mij genade, zoals u beloofd hebt. Ik overdenk de weg die ik ga en richt mijn voeten naar uw geboden. Ik haast mij en aarzel niet om te onderhouden wat u gebiedt. Al spannen de bozen hun strikken rond mij. Uw wet vergeet ik nooit. Zelfs in het holst van de nacht sta ik op om uw rechtvaardig bestel te loven. Ik weet mij verbonden met iedereen die u eert.
met iedereen die onderhoudt wat u bepaalt. Heel de aarde is vol van uw liefde. Breng mij de kennis van uw wetten bij. Uw dienaar hebt u goed behandeld, Heer, zoals u hebt beloofd. Leer mij uw geboden proeven en doorgronden. Zij zijn mijn enig houvast. Voor ik door lijden werd gekweld, was ik het voetspoor kwijt. Maar nu houd ik mij aan uw woord. Ach, u bent goed en u doet goed. Breng mij uw wetten bij. Al klagen trotsen mij lasterlijk aan. Ik volg uw voorschriften met heel mijn hart. Hun hart is lomp en gevoelloos. Maar ik schep vreugde in uw wet. Het was goed voor mij dat ik moest lijden. Zo heb ik uw wetten geleerd. De wet uit uw mond is mijn geluk. Meer waard dan een schat aan zilver en goud. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. Geef mij inzicht en ik ken uw geboden. Iedereen die u eert, ziet mij met vreugde. Naar uw woord zie ik met verlangen uit. Ik weet, Heer, uw bestel is rechtvaardig. U bent trouw, ook als u op de proef stelt. Uw liefde is mijn troost, zoals u uw dienaar hebt beloofd. Als u zich over mij ontfermt, kom ik opnieuw tot leven. En welk een vreugd is uw wet voor mij. Maak degene die zich trots gedragen en mij bedriegen en kwellen te schande. Slechts op uw voorschriften blijf ik bedacht. Maar welkom zijn voor mij degenen die u eren en die uw geboden erkennen. Laat mij in alles trouw zijn aan uw wetten, dan sta ik nooit te schande. Mijn ziel smacht naar uw weldaad, naar uw woord zie ik met verlangen uit. Mijn ogen smachten naar uw woorden. Wanneer, o wanneer brengt u troost? Al verschrompel ik als een wijnzak in de rook. Uw wetten vergeet ik nooit. De dagen van uw dienaar zijn zo kortstondig. Wanneer valt uw vonnis over mijn achtervolgers? De trotsen, zij die zich niet storen aan uw wet, hebben een kuil gegraven. Uw geboden zijn betrouwbaar, allemaal. Maar mijn achtervolgers zijn niet te vertrouwen. Ach, help mij. Zij hebben mij bijna neergekregen. Maar uw voorschriften laat ik niet los. U die zo goed bent, laat mij leven. Wat uw mond mij zegt, zal ik onderhouden. Voor eeuwig, Heer, staat uw woord in de hemel bereid. Van generatie op generatie duurt uw trouw. U hebt de aarde gesticht en zij houdt stand. Zij blijven overeind zoals u beschikt, tot op de dag van vandaag. Want alles staat u ten dienste. Als ik mijn vreugde niet vond in uw wet, dan was ik allang van ellende bezweken. Nooit meer vergeet ik uw voorschriften, want daardoor schenkt u mij leven. Ik ben van u. Ach, red mij toch. Ik geef mij over aan wat u beveelt. De bozen zijn belust op mijn ondergang. Maar ik blijf bedacht op uw geboden. Van alles wat volmaakt is, zie ik de grenzen. Alleen uw gebod is onbegrensd. Ik heb uw wet zo lief. Zij is geen ogenblik uit mijn gedachten. Ik bezit meer wijsheid dan al mijn vijanden. Uw gebod is voorgoed mijn rijkdom. Ik heb meer kennis dan al mijn meesters,
omdat ik over uw geboden nadenk. Ik heb meer inzicht dan alle oudsten, omdat ik volgens uw voorschriften leef. Ik vermijd alle paden van het kwaad, om enkel en alleen uw woord te onderhouden. Van uw voorschriften wijk ik niet af. Want u zelf wilt mij onderwijzen. Hoe kostelijk streelt uw woord mijn gehemelte, kostelijker dan honing mijn mond. Door uw voorschriften heb ik inzicht verworven. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Uw woord is een licht op mijn weg. Ik zwoer een eed en ik doe hem gestand. Uw rechtsorde zal ik bewaren. Zoveel kwellingen heb ik doorstaan. Schenk mij leven, Heer, zoals u beloofd hebt. Aanvaard, Heer, een loflied uit mijn mond en leer mij uw voorschriften kennen. Mijn leven staat elk moment op het spel, maar uw wet vergeet ik nooit. Al zetten de bozen een valstrik voor mij op, ik wijk niet af van uw voorschriften. Uw geboden zijn voor mij een rijkdom die blijft, de opperste vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart aan uw wetten verpand. Ik zal er naar leven, voor altijd en eeuwig. Van halfslachtigheid heb ik een afkeer, en uw wet heb ik lief. U bent mijn beschermer, mijn schild. Ik zie met verlangen naar uw woorden uit. Ga weg van mij, jullie verleiders. Ik houd mij aan wat God gebiedt. Wees voor mij een steun, zoals u beloofd hebt, en ik zal blijven leven. Beschaam mijn vertrouwen niet. Ach, sta mij bij, en ik ben gered. Dan houd ik uw wetten altijd voor ogen. U veracht iedereen die uw geboden ontloopt. Hun streven leidt tot niets. Alle bozen van de aarde verwerpt u als uitschot. Eens te meer heb ik uw voorschriften lief. Mijn lijf huivert van vrees voor u, van diep ontzag voor uw geboden.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 44. En we hebben zo net Exodus hoofdstukken 27 en 28, Leviticus hoofdstuk 20 en Psalm 119, versen 57 tot en met 120 gelezen. En om deze lezing af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Ambrosius van Milaan. De bezitting van God is voor diegenen die, zoals Jesaja zeggen, dit is de erfenis van diegenen die in de Heer geloven. Zeer toepasselijk zegt hij, dit is de erfenis. Want dat alleen is de erfenis. Er is geen andere. De erfenis is geen schat die mensen blindelings tegenkomen. En vergankelijke dingen hebben niet de kwaliteit van een erfenis. De enige erfenis is die waarin God het deel is. Zoals de heilige van de Heer zegt, God is mijn erfenis. En opnieuw, ik ben een erfgenaam van uw geboden. Je ziet wat de bezittingen van de rechtvaardigen zijn. Gods geboden, zijn woorden, zijn voorschriften. In deze is hij rijk. Op deze voedt hij zich. Met deze is hij verheugd. Alsof het alle rijkdommen zijn. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons de Bijbel te lezen. Morgen gaan wij verder, dan is het dag 45. En dan lezen wij Exodus hoofdstuk 29, Leviticus hoofdstuk 21 en het laatste deel van Psalm 119, namelijk versen 121 tot en met 176. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het vandaag in deze uitzending van Elke Dag Telt hebben over iemand uit ons land. Adèle Brise. Ze was een lid van de derde orde van Sint Franciscus en was geboren in 1831 en samen met haar ouders verhuisd naar Amerika. Dat was in 1855. Een zeer bijzonder levensverhaal dat we graag met jullie delen. Maar laten we eerst starten met muziek, beste luisteraars. We gaan starten met het lied Let It Be a Hallelujah. Laat het een Alleluia zijn. Een lied van Lauren Daigle.

En we hebben het reeds gezegd, beste luisteraars, deze uitzending gaat over Adèle Brisa. Het is zo dat Amerikaanse pelgrims België gaan bezoeken om Adèle Brisa te eren, wier geloof een groen eiland in een zee van as naliet na een fatale brand. En de Amerikaanse pelgrims, een honderdtal bedevaarders, zijn van 10 tot 20 oktober in ons land, vergezeld door Monseigneur David Ricken, bisschop van Green Bay in Wisconsin, de Verenigde Staten. Een pelgrimstocht naar België. Zij bezoeken in deze dagen verschillende steden en onder andere Leuven. Natuurlijk is hun belangrijkste bestemming Dion-le-Val, een dorp dat 22 kilometer ten zuiden van Leuven ligt en het geboortedorp is van de Belgische immigrante Adèle Brisa. Vorige week in het programma De Rots in de Branding heeft u al meer te weten gekomen over het leven van deze Belgische zuster op weg naar zaligverklaring. En we gaan in deze uitzending in gesprek gaan. In gesprek met Henri Meulemans, die zelf afgereisd is een hele tijd geleden naar de Verenigde Staten, naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Champion. En hij vertelt ons meer over Adèle en over deze reis. Dat is voor zo dadelijk na de muziek.

0: En beste luisteraars, zoals beloofd gaan we nu luisteren naar een eerste deel van het lang gesprek over Adèle Brice en Onze Lieve Vrouw van Champion. Van een hele tijd geleden, een gesprek met een luisteraar van Radio Maria die tot in Wisconsin is geweest om het verhaal van Adèle te ontdekken. We spraken met Henri. Ja, vertel ons eens. Ik ben heel benieuwd. Onze Lieve Vrouw van Champion, ik had er nog nooit van gehoord. Een link met ons land. Het klinkt boeiend.
1: Ja, om eerlijk te zijn, Marianne, ik had er ook nog nooit van gehoord. Hè. Het is inderdaad een wat oud verhaal, maar ook een hedendaags verhaal. Een verhaal van dichtbij en een verhaal van ver weg. Een verhaal met een heel mooie inhoud en een heel mooie boodschap. Een boodschap die toen heel belangrijk was. En als ik het zo mag zeggen, een boodschap die misschien vandaag de dag nog belangrijker is als toen.
0: Gaat het over een verschijning van Onze Lieve Vrouw? Of hoe zit het eigenlijk zo over... Ja, het noemt hier, ik heb de website voor mij, beste luisteraars, The National Shrine of Our Lady of Champion.
1: Marianne, ik zal misschien eerst beginnen met het begin. Het begin van het verhaal... Speelt zich af in ons land. Er is een echtpaar, Lambert Brice, een timmerman uit Dionneval. Dionneval situeert zich bij Jaumont-Gistoux, dus vlak hierbij, Leuven. Die is getrouwd met Marie-Catherine Piron en die is uit Bonlay, ook daar in de buurt. In die tijd dat zij daar leefden, is ons land en zeker dit gedeelte van het land wordt getroffen door een aantal plagen. De graanoogsten mislukken. Zeker tussen 1844 en 1845. In 1845 komt er een parasiet op de aardappelen. 90% van de oogst gaat verloren. In juli 1846 komt er een nieuwe ziekte. Op 2-3 weken is heel de aardappeloogst ook verloren. Er is hongersnood in ons land, tyfus, cholera. En zoals we ook nu zien, in landen waar er gevaar is, waar er hongersnood heerst, gaan mensen emigreren. Dus de laatste grote hongersnood hier was tussen 1845 en 1854. En dan hebben we nog de hongersnoden tijdens de twee wereldoorlogen, als we die willen meerekenen. De familie Lambert en zijn vrouw Marie-Catherine hebben 3 dochters. Espérance, Adèle en Isabelle. En zij besluiten met die 3 dochters en nemen ook een neefje mee, Vital, om te emigreren naar de Verenigde Staten van Amerika. U moet weten, er waren al heel wat Belgen geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Dus zij gaan mee in een bijna lange rij. Om even een getal te zeggen, tussen 1871 en 1930 emigreerden zomaar 137.000 Belgen naar de Verenigde Staten, meestal via Antwerpen. Dus ook dit gezin, bestaande dus uit vader, moeder, 3 kinderen en een neefje, vertrekken op 9 juni 1855... via Antwerpen met de bekende Red Star Line naar New York. Ze komen in New York aan op 23 juli 1855. Dus ze hebben een hele tijd op zee gezeten. Een zee, want we moeten ons dat toch een beetje ook voorstellen, die zij nooit hadden gezien. Ze hadden nooit een immense hoeveelheid water gezien. Dat waren echt boerenmensen die niet van hun erf kwamen, elke zondag naar de kerk gingen en misschien ook in de week en misschien eens na een kermis in het dorp daarnaast gingen. En voor de rest bleven die, zoals onze voorouders meestal, mooi thuis. Dus niet gelijk nu dat we reizen naar alle delen van de wereld. Eens aangekomen in New York gaan die mensen op weg naar Wisconsin. Naar het noordoosten van Wisconsin, naar de streek van Green Bay, waar ze aankomen in augustus 1855 in Red River. Ook dat moet je je niet voorstellen dat dat met een trein was, of met een binnenlandse vlucht. Dat was met paard en kar. Dat waren hele groepen. En wat heel normaal is, meestal trokken mensen van dezelfde streek, van hetzelfde land, naar dezelfde streek in de Verenigde Staten. Dus je kunt daar nu nog heel wat gebieden, zeker op het platteland, ontdekken waar Belgische afstammelingen hebben gewoond, of Zweedse afstammelingen wonen, of mensen die afkomstig zijn uit Duitsland. Zo in de streek waar ik ben dan geweest, heb je een aantal steden, zoals Namur, Luxemburg, Brussels, Champion. Dus ook namen die wij hier kennen, en die zij daar gewoon aan hun gebied, aan hun dorp hebben gegeven. Een ander belangrijke factor, voordat we naar het verhaal komen, is dat in die gebieden er nog natuurlijk heel wat afstammelingen van Belgen leven, en dat nog een aantal oudere of zeer oude Amerikanen daar een soort Waals spreken. Ze hebben geprobeerd dat met mij te spreken. Ik heb daar eigenlijk niets van verstaan. maar dat was een vrouw die haar familie van generaties geleden afkomstig was uit Great Oiseau. En die begreep niet dat ik van Leuven dat niet verstond. Maar ja, we zijn dan verder gegaan in het Engels. Dus die afstammelingen uit België, die hangen nog heel goed aan elkaar. Die hebben ook elk jaar een kermis. Ze noemen dat ook zo, kermis, op zijn Vlaams. Met oude Waalse gerechten, heel veel volk. Ze hebben daar ook een heel mooi historisch centrum opgericht, Heritage Center, met heel veel informatie over hoe de Belgen naar hun streek gekomen zijn. Dus dat is een beetje de inleiding waarom die familie van Adèle Bries uiteindelijk ook in 1855 geëmigreerd is naar de Verenigde Staten en dan weliswaar naar Wisconsin.
0: Dus je zei het al, een koppel met drie kinderen. Je hebt al een paar keer de naam Adèle vernoemd, dus ik vermoed dat het over haar gaat.
1: Het zal inderdaad over Adèle Bries gaan. Een heel eenvoudig meisje dat, zoals ik al gezegd heb, afkomstig is uit Dierlaval, een 20-tal kilometer van Leuven verwijderd. Een meisje dat eigenlijk amper kon lezen en schrijven, maar bij haar eerste communie had ze met een aantal vriendinnen beloofd religieuze te worden. Ze wou religieuze worden in een onderwijscongregatie. En toevallig, in die Dierlaval, waren een aantal zusters van de congregatie die een huis had in Champion. Champion moet ik dan bijna zeggen, in het Frans. Dat is in de buurt van Namen hier. Natuurlijk, de ouders beslissen om naar Amerika te verhuizen. Een aantal van haar vriendinnen treden inderdaad hierin. Zij gaat raad vragen bij de priester van de parochie, die haar aanraadt om mee te gaan met haar ouders. Hij zegt, uw eerste plicht is bij uw ouders te zijn, want dat is een zeer gevaarlijke onderneming, dus die hebben alle hulp nodig. En als God het wil, zult je wel religieuze worden in Amerika. Maar je moet je daar nu niet te veel van aantrekken. Dus zij is, het is een moeilijk woord, de gehoorzaamheid in deze tijd, maar zij is gehoorzaam geweest aan haar ouders en zij is dus mee vertrokken, de oceaan over, een groot deel van Amerika doorkruist om dan uiteindelijk toe te komen in Red River in Wisconsin.

0: En welkom terug, beste luisteraars. We gaan verder luisteren naar het gesprek van een tijd geleden, van oktober 2023, met Henri over Adèle Brice en onze lieve vrouw van Champion. Ja, Henri, ze wou zo graag zuster worden, maar ze is dan gehoorzaam geweest aan haar ouders. Is ze uiteindelijk zuster geworden daar in Amerika?
1: Dat is iets voor straks. Belangrijk is inderdaad dat ze de eerste jaren van haar leven daar heel hard heeft gewerkt, gelijk alle immigranten. Er was eigenlijk op de plaats waar ze aankwamen niets voorzien. Dus het was al begonnen met bomen kappen, het land vruchtbaar maken, huizen bouwen, die ze dan bouwden met de bomen die zij kapten. Dus het was een zeer hard leven, hè. Het was een zeer hard leven geweest in Dion-le-Val. Het leven was misschien nog harder. Ook de winters in Wisconsin kunnen zeer zwaar zijn. Die waren toen misschien in België ook zwaar, maar er waren allerlei dingen die zij niet hadden kunnen voorzien of voorspellen. Hè. U moet weten, er was ook in die tijd er waren maatschappijen die zich richtten om mensen te laten emigreren, en die stelden dat in hun pamfletten allemaal zeer rooskleurig voor, om mensen eigenlijk naar Amerika te lokken. Amerika was toen nog, zeker die gebieden, zeer onbewoond, buiten dat er wat men nu noemt Native Americans woonden. Maar er waren heel de streken waar nog heel wat mensen konden komen wonen. Dus het was niet alleen zo dat er mensen uit België kwamen, er kwamen ook mensen uit Duitsland, uit Zweden, uit Noorwegen, uit Frankrijk. Dus die zijn zich allemaal dan in die periode gaan settelen in de Verenigde Staten. Zij heeft de eerste jaren trouw haar ouders geholpen in het huishouden, op het land, tot er een bepaald ogenblik komt, een bepaalde dag, en dat is de dag van vandaag, 9 oktober, maar het is niet 9 oktober 2023, het is 9 oktober 1859. Dat is dus een datum die de luisteraars een klein beetje moeten onthouden. Ik zal u nu even vertellen, hè, we hebben gehoord dat Adèle haar gezin heel goed geholpen heeft. Hoe is Adèle dan in contact gekomen met onze lieve vrouw, of onze lieve vrouw met Adèle? Het is begin oktober 1859 en die datum is niet goed gekend. Op weg naar een molen waar zij graan ging laten malen, Adèle een vrouw ziet. Een vrouw gekleed in het wit en schitterend. Zij herinnert zich dat het tussen een esdoorn en een scheerling is, twee bomen. Ze gaat naar huis, vertelt haar vader en moeder, ik heb dus een dame gezien in het wit, en de ouders zeggen dat is een ziel van het vage vuur die komt vragen om te bidden. Zij doet dat en een paar dagen later is het zondag 9 oktober 1859 en zoals elke zondag gaat Adèle, maar deze keer vergezeld van haar zus en een vriendin, naar de kerk. Ze moet daarvoor 16 kilometer stappen. En onderweg ziet zij terug diezelfde dame in het wit. Alleen zij ziet die dame. Zoals de eerste keer zegt die dame niets. Ze is een beetje bang en ze loopt door, want ze wil naar de mis gaan en ze wil niet te laat komen. Na de mis vraagt ze aan de priester om te biechten. Tijdens de biecht vertelt ze wat ze gezien heeft en de priester zegt, dat is niet biechten. Je moet spreken met mij daarover buiten de biechtstoel. De priester zegt, ja, kijk, hij neemt dat vrij serieus en hij zegt, kijk Adèle, als je die dame nog eens ziet, dan moet je vragen, in Gods naam, wie zijt gij? En Adèle zegt, oké, ik zal dat vragen. Dus met haar zus en haar vriendin vertrekt ze terug naar Robinsonville. Nog eens 16 kilometer, natuurlijk, hè, want ze moest terug naar huis. En ze ziet opnieuw die dame in het wit. Die dame is in het wit. Die heeft een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Die heeft een gele sjerp rond haar midden. En die heeft blond haar. En zoals de priester haar gezegd heeft, vraagt Adèle, heel beleefd waarschijnlijk, in Gods naam, wie zijt gij? En wat antwoordt de dame? Ik ben de koningin van de hemel. Ik bid voor de bekering van de zondaars en ik wil dat gij hetzelfde doet. Je hebt de heilige communie ontvangen deze morgen en dat is zeer goed. Maar je moet meer doen. Maak een algemene biecht en offer je communie op voor de bekering van de zondaars. Als de zondaars zich niet bekeren en boete doen, is mijn zoon verplicht ze te straffen. De twee anderen die bij haar zijn en eigenlijk onze lieve vrouw niet zien, vragen dan aan Adèle, wie is het? Want wij kunnen haar niet zien en niet horen zoals jij. En dan antwoordt Adèle aan haar metgezellinnen, knielt. De vrouw zegt dat zij de koningin is van de hemel. Dan heeft onze lieve vrouw zich naar hen vriendelijk gekeerd, naar de twee kinderen die niet konden zien en niet konden horen, en eigenlijk een woord gesproken dat door haar zoon zelf gesproken heeft. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Onze lieve vrouw vervolgde dan tot Adèle, wat doet gij hier in ijdelheid, terwijl uw metgezellen werken in de wijngaard van de Heer? Daar ga ik straks op terugkomen, op die zin. Waarop Adèle antwoordt al wenend, wat kan ik meer voor u doen, vrouw? Een andere belangrijke zin, het antwoord van onze lieve vrouw, verzamel de kinderen in dit wilde land en leer hen al wat zij moeten weten voor hun redding. Adèle antwoordt, hoe kan ik dat doen? Ik weet zelf zo weinig. Onze lieve vrouw antwoordt, leer hen.

Ze is naar huis gegaan en de vader en de moeder hebben onmiddellijk geloof gehecht aan die verschijning. De vader heeft vrij vlug ook een kleine kapel gebouwd. De priesters, de paar priesters die zij kon ontmoeten, omdat er zeer weinig waren, hebben ook heel vlug de echtheid eigenlijk erkend, omdat zij Adèle Brice heel goed kende. Ze kende haar als een zeer oprechte vrouw. Ondertussen was Adèle ook 28 jaar, als een zeer harde werkster, als iemand die ja, niet veel of niet geen kwaad over iemand vertelde, dus ook zeer stil was, zeer vroom was, ook naar Maria toe zeer vroom. Dus heel wat mensen zijn vrij vlug ook naar die plaats gekomen waar die vader, zoals ik zei, een kleine kapel had gebouwd. En die groep van Belgen die daar woonden, die hebben die boodschap wel goed gehoord en begrepen. Nu moet je ook begrijpen dat door het feit dat dat een zeer moeilijk leven was in die nederzettingen, dat daar ook soms wel wat losse praktijken waren. Ik bedoel, daar werd nogal, dat gebeurt nu ook nog natuurlijk, nogal wat gedronken door de mannen. Men keek zo niet, ja, men was getrouwd, maar men keek zo niet naar de huwelijkstrouw. Vanaf het begin heeft men op bepaalde momenten ook rond wat ik het heiligdom noem, maar dat was gewoon een kleine kapel. Op bepaalde momenten verkocht men daar drank, waren daar kaartspelen en kansspelen, waar Adèle zich altijd tegen verzet heeft. Maar ja, dat was moeilijk. Dus dat was voor de toenmalige bisschoppen soms wel een doorn in het oog. Adèle, omdat haar de vraag was gesteld van de kinderen te onderwijzen, heeft dat zo opgevat. Zij is een derde ordelinge van Sint-Franciscus geworden. Dat betekent, zij was gekleed als een religieuze, maar ze was geen echte religieuze. Zij kon dus van de ene dag op de andere zeggen, ik stop met dit. Hè. En ze heeft een paar volgelingen, een paar zusters hebben haar gevolgd, maar die groep heeft niet zo heel lang bestaan. Toen Adèle overleden was, was er denk ik nog één zuster, en daarna zijn andere zusters gekomen om de taken over te nemen.

0: En we gaan, beste luisteraars, luisteren naar een laatste deel over Adèle Brees en Onze Lieve Vrouw van Champion. We gaan het verder hebben over Adèle. We hebben daar juist gehoord voor de muziekpauze. Ze was gekleed als zuster, maar ze was een derde ordeling van Franciscus. Wat heeft ze als in die periode, toen ze gekozen heeft om zich in te zetten en te antwoorden op die oproep van Onze Lieve Vrouw, heeft ze dan nog iets bijzonders gedaan? Had ze een bepaalde missie verder?
1: Haar missie was catechese en ze heeft dat eerst helemaal alleen gedaan. Dus ze ging van boerderij tot boerderij. Ze vroeg of dat ze daar mocht werken en als betaling vroeg ze of ze de kinderen de catechismus mocht leren. Ze heeft dat lang gedaan, totdat een van de priesters zei dat dat veel te zwaar werd voor haar, zeker in de hete zomers en de koude winters in Wisconsin. En dan heeft men een kleine school gebouwd aan de kapel die haar vader had gebouwd, waar ze dan met een paar van haar medezusters, derde ordelingen, eigenlijk een school heeft gebouwd voor kinderen in moeilijkheden. Ik bedoel, heel wat kinderen werden ook verwaarloosd. Het is echt een heel ander leven dan wij ons dat kunnen voorstellen. Het was eigenlijk, Onze Lieve Vrouw zegt, in this wild country. Ik denk dat ze met Adèle Brees Waals heeft gesproken, want Adèle Brees sprak ook geen Engels. Dus in dit wilde gebied, daar in die school heeft zij dus die kinderen opgevangen. Daar zijn ook moeilijkheden geweest, want op een bepaald moment heeft een van de bisschoppen de school gesloten. Op een bepaald moment is ook Adèle, mocht ze in de kapel niet meer. Ze heeft heel veel geleden ook. Ging ze naar een nabijgelegen kerk, weer zoveel kilometer verder natuurlijk, in Bayside. Ik ben in die kerk geweest. Dat is niet meer de kerk die er stond. Dat is een andere kerk. Maar ik was al verbaasd hoe ver het met de auto was. Dus zij deed dat aan te voet. Maar het is altijd goed gekomen. Er is ook een invasie, tussen haakjes, invasie van oud-katholieken geweest, die zij uiteindelijk de kop heeft kunnen indrukken. Dat is geen mooi woord, maar zij heeft die mensen op hun plaats kunnen zetten. Dus oud-katholieken erkenden niet de paus en begonnen ook met gehuwde priesters en de mis in de volkstaal. Bepaalde dingen hebben wij nu ook. Die bisschoppen die werden ook onderling gewijd. Een deel van die Belgische katholieken die zeer weinig religieuze vorming hadden gekregen, heeft die kunnen meetrekken. Dat is daarna, is hij helemaal alleen achtergebleven. Er is op een bepaald moment waren er ook spiritisten aanwezig die mirakels deden, zogezegd mirakels. Ze heeft zich daar ook heel sterk tegen verweerd. Maar ik wil de luisteraars toch even de aandacht optrekken op het grote mirakel dat er gebeurd is. In 1871, en toevallig op 8 oktober 1871, heb je de Groot Peshtigo Fire. Dus de Groot Peshtigo Fire is eigenlijk de grootste brand die er tot nu toe ooit in Amerika is geweest. Dus ook een link met de Chicago Fire. Chicago is toen ook plat gebrand. In de Peshtigo Fire, dat in de buurt van Champion is, daar zijn tussen de 1200 en 2400 doden gevallen. En er is 1,2 miljoen hectare grond in de vlammen opgegaan. Men heeft, de overlevenden hebben het beschreven als de hel. Mm-hmm. Dus het vuur was zo intens en zo heet dat bijna de mensen veraste waar ze stonden. Dus wat is er gebeurd? Een deel van de mensen zijn gevlucht, omdat men in het begin dacht men dat dat niet zo erg ging zijn. Maar een keer dat men die vlammenzee, zo spreekt men het ook in de annalen, het was een vlammenzee die razendsnel, omwille van tornado's, vuurtornado's, daarbij kwam. Een deel van de mensen zijn in de rivier gegaan, hebben zich daar dan de ganse nacht schuil gehouden. Maar Adèle had de mensen gevraagd om binnen het domein van de kapel te komen. En haar vader had daar een omheining rondgezet. Dus een groot deel van de mensen is naar de kapel gegaan, met de omheiningen rond. En ze heeft aan de mensen gezegd, we gaan het beeld van Maria naar buiten brengen. En we gaan, zolang dat het brandt, het rozenhoedje bidden. Dus er zullen heel wat rozenhoedjes gebeden zijn geweest die nacht. Ook het vee was daar binnen. En op een bepaald moment tijdens de vroege morgen, de morgen van 9 oktober, is het beginnen regenen. Nu, er zijn heel wat discussies, heb ik gehoord. Hè. Sommigen zeggen, ja, dat is heel normaal. Naar zo'n hevige brand, die zo extreem is, dat er dan naar regen valt. Hè. Die willen dat dan wetenschappelijk verklaren. Voor Adèle was dat het antwoord van Maria. Omwille van het feit dat de mensen zo vurig hebben gebeden, dat ze op 9 oktober, een paar jaar na de verschijning van 1859, het gebed had verhoord. Men heeft kunnen vaststellen dat de omheining aan de binnenkant bruin was, hè, de kleur van de omheining, en aan de buitenkant zwart. En al wat aan de buitenkant was, was zwart. Dus de waterput van het heiligdom is gespaard gebleven, daar was water in. Alle waterputten in de omgeving die veel dieper waren, waren droog. Het moet dus een hevige vure zee geweest zijn. En het tweede mirakel is het tabernakel van de kerk van Peshtigo. De priester is nog het heilig sacrament gaan halen. Dat tabernakel is dan in de rivier terechtgekomen en dat tabernakel stond 's morgens, was wit geschilderd, heel mooi wit, op een klein eilandje in de rivier. Dus dat tabernakel is nog altijd te zien in Peshtigo. In de zomer is dat spijtig genoeg, vind ik, in een museum, in de winter is dat in de kerk. Dus dat zijn de twee grote mirakels. Als je naar het heiligdom gaat in Champion, dat ligt op de boerenbuiten, dat is zeer, zeer sober. Er zijn geen restaurants, geen hotels, niks is daar rond. Ik denk dat het nu de vierde kapel is, een stenen kapel die ondertussen staat. Een kleine kapel met de school die nu gebruikt wordt voor andere doeleinden. Een klein winkeltje, maar een klein winkeltje. En men heeft een gebouw bijgezet om mensen de kans te geven om met grote groepen daar de Eucharistie te kunnen vieren. Dus dat hebben wij op 15 augustus was ik daar. Samen met duizenden mensen hebben we daar de Eucharistie gevierd. En daarna was er een sacramentsprocessie. Heel indrukwekkend, want er waren heel veel mensen, heel veel jonge mensen ook, die dan van heinde en ver komen. Wat ik zeg, het is eigenlijk in een heel verlaten gebied. Hè. Heel ontroerend was ook toen, want ik ben daar met een kameraad van mij geweest, John Steffen, en dat wij toevallig ook de graaf hebben ontdekt van de ouders van Adèle Brice. Dus Adèle Brice is op het heiligdom begraven. Mm-hmm. En de ouders wat verder op een kerkhof, een Sint-Josefskerkhof. Dus een kerkhof verbonden aan de Sint-Josefskerk. Dat was wel heel ontroerend dat we daar, ja. We zagen dan ook op dat kerkhof heel wat, bijna allemaal, Franstalige namen. Ik wou al zeggen Waalse namen, Franstalige namen, Vlaamse namen. Vaak nog, hè, Nea. Zij die voor 1900 daar begraven zijn. Dus de link met Dion Leval via de ouders na Adèle Brice was zeer ontroerend. De verschijning, want ja, dat is dan toch voor de kerk belangrijk. De verschijning is dan erkend 151 jaar na de verschijning. In 2009 is er een officieel onderzoek gestart door de bisschop van Green Bay, Monsignor David Ricken, die we hebben ontmoet. In 2010 worden de verschijningen als geloofwaardig erkend. Mm-hmm. In 2016 zal de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten het Champion uitroepen tot een nationaal heiligdom. De titel was het heiligdom van Our Lady of Good Help. Opdat op de oorspronkelijke kapel stond Notre-Dame de Bon Secours. Mm-hmm. Maar dan heeft men de titel veranderd. Men heeft gezegd, ja, men spreekt ook van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, van Fatima, van Banneux, van Borin. We gaan dus het heiligdom vernoemen naar het dorp. Dus Our Lady of Champion. Het is ook Adèle Brice, want het dorp noemde als zij toekwam Robinsonville. Het is ook Adèle Brice die gevraagd heeft en verkregen heeft dat de naam nog tijdens haar leven zou veranderd worden naar Champion.
0: Okay.
1: Dus als herinnering aan het feit dat zij daar wou intreden. Dus vandaag wordt voor de eerste keer in het heiligdom een solemnity, zeggen ze in het Engels, een hoogfeest gevierd, dus van Onze Lieve Vrouw van Champion. Voorlopig mag dat alleen gevierd worden in het heiligdom. Dus niet in het bisdom, niet in de wereldkerk. Men is bezig om dat misschien binnen een paar jaar wel mogelijk te maken. En een ander belangrijk gegeven is, dat heeft de bisschop ons verteld, toen we bij hem op bezoek waren, dat het proces is gestart voor de heiligverklaring, maar dat gaat dan via een lange weg. Hè. Men wordt eerst dienares Gods, men wordt dan zalig, men wordt heilig. Maar bisschop Rikken is er vast van overtuigd dat Adèle Brice ooit heilig zal verklaard worden. Dat betekent dat België er een heilige bij heeft. Hè?
0: Ja,
1: naast onze grote pater Damiaan en onze andere heiligen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dat we dus een heilige Adèle Brice te verwachten hebben binnen x aantal jaar. En dat wij kunnen zeggen, heilige Adèle Brice van Dion le Val bidt voor ons. Hè. Dus de bisschop heeft ook een mooi gebed geschreven. Men mag op voorspraak van haar bidden, heeft hij gezegd. Men mag dus haar vragen om in bepaalde omstandigheden te helpen. Ook in de kapel van Champion zit je heel veel krukken. In de crypte kunt je bidden, de twee bomen zijn weg, hè. Dus al dat bos is in de omgeving weg. Men gaat wel terug bomen aanleggen. Maar men weet nog 100% zeker waar Onze Lieve Vrouw heeft gestaan. En daar staat een knielbank met een Mariabeeld. En dus daar komen heel veel mensen met hun vragen, met hun gunsten, ook veel met hun dankbaarheid. Bidden tot Onze Lieve Vrouw van Champion. Op voorspraak dan van Adèle Brice uit ons land.
0: Dat is toch zot, hè?
1: Dat is een, het is, ik moet zeggen, ik weet niet veel. Hè. Ik ben de Vlaming die niet veel weent. Ik heb toch geweend als ik alleen bij haar graf was.
0: Mm-hmm.
1: Want het belangrijkste van de boodschap is de catechese.
0: Mm-hmm.
1: Onze Lieve Vrouw heeft heel veel nadruk gelegd op de catechese, op het kruisteken en op het naderen van de sacramenten. Er is iemand die mij gezegd heeft, ze heeft niet gesproken over de kennis van de sacramenten, maar hoe genaderd tot de sacramenten, de voorbereiding, hoe genaderd tot de biecht, hoe genaderd tot de eucharistie, hoe genaderd als je gevormd wordt, daar is een vorming voor nodig, maar ook innerlijk. Want je kunt gevormd worden en het in je hoofd allemaal wel begrijpen. En zeggen ja, maar het is ook innerlijk hoe dat je dus nadert tot.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het haar laatste zin heel belangrijk is. Vrees niet, ik help u. En dat is misschien ook voor de luisteraars, ook voor de kerk in Vlaanderen, ook voor de catechisten in Vlaanderen. Vrees niet, ik help u. Dat wij misschien toch af en toe, als we catechese geven, in stilte of luid op met de catechisten, een wees gegroet bidden. En misschien dat we dan even ook Onze Lieve Vrouw van Champion mogen benoemen. Hè. Mocht jij van mij ook Onze Lieve Vrouw van Banneu zeggen, hoor, dat is mij geen probleem. Omdat zij daar specifiek over deze boodschap heeft gesproken. Het was toen belangrijk. Hè. De kinderen, zij spreekt van een wild land, waren toen ongeletterd. Zelfs Adèle Brice kon dit lezen en schrijven. Daarom haar vraag, hoe ga ik dat moeten doen?
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben nu toch ook in ons land, ondanks alle media die we hebben, dat de catechesen, we horen dat vaak zeggen, hè, onze kinderen en de catechesen, dat is, dat lukt niet goed, of we weten niet goed hoe we het moeten doen, of we zien dat na de eerste communie in het vormsel de kinderen niet meer komen. Dus ik denk dat er buiten de creativiteit, hè, programma's die je opstelt, ook wel gebed nodig is bij de catechisten, om inderdaad de boodschap van Jezus naar kinderen toe goed kunnen overbrengen, zodat het beklijft, zodat het diep in hen blijft en zij mooie christenen kunnen worden, mooie jonge christenen. In deze moeilijke tijd, ook op de school is dat moeilijk, in de jeugdbeweging is dat moeilijk. Nu dat we toch ons Adèle Brice hebben, om ook haar even daarbij te betrekken en zeggen, Adèle Brice, wat ik daar gedaan heb voor haar graf. Ik heb het dan in het Frans tegen haar gezegd. Ik heb gezegd, misschien begrijpt je me dan beter als ik het in het Frans zeg. Maar bid voor de catechisten in Vlaanderen. Bid voor vele catechisten. En dat de boodschap blijft beklijven bij de ouders en bij de kinderen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Nog een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek het kaartje. Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk. Het komt uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 52, vers 9. Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond, gewenst beste luisteraars van Radio Maria. Voor ons is het tijd geworden om samen de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 28e week door het jaar. De hymne kan u terugvinden op bladzijde 710. Bladzijde 710. Gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 1154. Bladzijde 1154. En dat wordt gevolgd door de korte schriftlezing die u kan terugvinden op bladzijde 1156, onderaan. Bladzijde 1156. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden, maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij regeert in eeuwigheid. Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent Gij mijn gedachten, Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen. Heer, voor het woord nog op mijn tong is, weet Gij reeds wat ik zeggen ga. Waar ik mij wend, Gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder. Uw kennis is voor mij te wonderbaar. Zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten. Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen? Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Al leen ik ook de vleugels van de dageraad, en strijk ik neer aan gene zijde van de zee. Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast. En zeg ik, laat het duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht. Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank u voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt. Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is u niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden, toen zagen reeds uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds beschreven in uw boek. Mijn dagen waren al door u geteld, voordat de eerste nog was aangebroken. Maar hoe onpeilbaar zijn voor mij uw plannen, God? Hoe onafzienbaar in hun menigvuldigheid? Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen. Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht? Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs, dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Bescherm ons in de schaduw van uw vleugels, als de appel van uw oog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog. Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot de lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Bidden wij vol vreugde tot de eeuwige Vader, want zijn medelijden met de mensen is wijd als de hemel. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Heer, gij hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden, niet om haar te oordelen. Laat zijn kruisdood overvloedig vruchten in ons voorbrengen. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Uw priesters hebt gij aangesteld tot bedienaren van Christus en beheerders van uw geheimen. Laat hen trouw zijn met heel hun hart en schenk hun wijsheid en liefde. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Je hebt gewild dat er onhuwbaren zijn omwille van het Rijk der Hemelen. Help allen die gij roept om met onverdeelde trouw uw Zoon te volgen. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. In het begin hebt gij de mens als man en vrouw geschapen. Bevestig de gehuwden in hun onderlinge liefde. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Door het offer van Christus hebt gij de zonden van de mensen vergeven. Schenk aan de doden vergiffenis van zonden. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. Heer, wij bidden u voor het volledige herstel en de genezing van Paus Leo XIV, voor kracht en sterkte in deze tijd. Heer, verblijd allen die op u vertrouwen. En laten wij dan allen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, aan behoeftigen schenk gij overvloed. Wees uw milde erbarming indachtig en lenig onze armoede met de rijkdom van uw gaven. Door onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Dag beste luisteraars, mijn naam is David Tessin, directeur van Kerk en Nood, België en Luxemburg. Deze keer heb ik mijn collega Dorin meegebracht, die jullie nog kennen van vorige edities. Met wie is toch altijd wat gezelliger. Bovendien gaan we het hebben vandaag over iets dat je prima met meerdere mensen kunt doen. We gaan het hebben over de rozenkrans. Oktober is de rozenkransmaand en bij Kerk en Nood hebben we daar dit jaar iets bijzonders mee gedaan, samen met kinderen uit de hele wereld.
1: Precies. De meeste van onze luisteraars kennen dat ongetwijfeld nog. Maar misschien toch nog eens uitleggen waar het over gaat.
0: Wel, het heet 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans. En het betekent exact dat. Kinderen die over heel de wereld bidden voor vrede en eenheid. Het is iets dat begonnen is in 2005 in Caracas, in Venezuela. Met een kleine groep kinderen die de rozenkrans bad. Een kerk in nood heeft dat toen meegedragen. Ruim 20 jaar later is het een wereldwijde gebedsbeweging. De inspiratie komt van een uitspraak die aan Pater Pio wordt toegeschreven: wanneer 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen.
1: En waarom eigenlijk kinderen?
0: Wel, de rozenkrans is eigenlijk een beetje een kindergebed. Pater Wilfried noemde het ook het gebed van de eenvoudige mensen en de kinderen. We bidden vaak voor kinderen, maar kinderen kunnen ook zelf bidden voor anderen.
1: Dit jaar was het toch een beetje anders dan anders.
0: Ja, inderdaad. Het was een hele week van 1 tot 7 oktober. Het eindigde op 7 oktober het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En het werd ook georganiseerd met het heiligdom van Fatima, het wereldapostolaat van Fatima, het wereldwijd gebedsnetwerk van de paus en voor het eerst deed ook World Rosary Day mee. Bovendien hadden we dit jaar ook een bijzondere deelnemer.
1: Een bijzondere deelnemer? En wie was dat dan?
0: Dat was niet minder dan de paus zelf die dit jaar heeft meegebeden. Op zondag 27 september was hij in Lourdes. Bij het Angelus vroeg hij aan heel de kerk om de hele maand oktober de rozenkrans te bidden. Zodat, in zijn woorden, de oorlogen ophouden en de vrede gevestigd wordt. En hij vroeg er ook concrete werken van barmhartigheid bij. 20 jaar lang hebben we met Kerk en Nood die oproep gedaan en nu klonk ze uit de mond van de paus voor de hele wereldkerk.
1: Ja, en op 1 oktober zat de paus zelf tussen de kinderen.
0: Inderdaad, donderdagavond was er een speciaal evenement in de Lourdesgrot in de Vaticaanse tuinen en honderden kinderen uit scholen en parochies van Rome waren daar aanwezig. Er was een voorprogramma met muziek en getuigenissen en dan kwam de paus. En hij zei tegen de kinderen, jullie bidden hier niet alleen. Over heel de wereld bidden 1 miljoen kinderen met jullie mee. Beeld u in, zei hij, 50 miljoen wees gegroetjes in alle talen als één grote rozenkrans rond de aardbol. En hij heeft Kerk en Nood ook bedankt voor het initiatief en voor het grote werk dat wij doen. En dat is ook een bedanking natuurlijk voor iedereen die ons steunt en dan vooral onze weldoeners die dit alles mee mogelijk maken. Aan het einde zei hij nog, gebeden moeten altijd samengaan met goede daden, met daden van liefde. Enkel zo groeit de vrede.
1: Weten we al hoeveel kinderen er uiteindelijk meededen?
0: Het is nog te vroeg voor een finaalcijfer, houdt zeker onze communicatie in de gaten, maar op de eerste dag, rond 2 uur 's middags, stonden er al meer dan 300.000 gebeden genoteerd uit 94 landen. Van Finland tot Sierra Leone, van Japan tot Bangladesh, het lijstje landen leest als een atlas. Er is ook heel veel deelname in Brazilië, Polen, Oekraïne, India en de Filipijnen. En wat de Filipijnen betreft, enkele weken geleden was mijn Filipijnse collega Max Ventura, de directeur van Kerk en Nood in de Filipijnen, bij ons op bezoek. En hij vertelde ons dat er in de Filipijnen alleen al vorig jaar 800.000 kinderen mee waren. Dus dat miljoen halen dit jaar zeker.
1: En voor wie nieuwsgierig is naar de Filipijnen, luisteren we even naar Abba Ginung Maria. Dat is het weesgegroet in het Tagalog.

0: Laat ons even inzoomen op de rozenkrans zelf. Bij elk tientje stond een land en een verhaal centraal. Welke waren dat dit jaar?
1: Wel, inderdaad, 5 tientjes, 5 landen. En bij elk land stond ook altijd een mens centraal. Een thema. Oorlog in Oekraïne. Ontheemding in het Heilig Land. Vervolging in Pakistan. Eenheid in Zuid-Soedan. En hoop in Cuba en Venezuela. De kinderen kregen vooraf filmpjes en getuigenissen te zien. Zo wisten ze voor wie ze baden. Niet voor de vrede in het algemeen, maar voor een jongen in Oekraïne, een pastoor in het Heilige Land. Laten we ze samen even overlopen.
0: Het eerste tientje ging over een jongen in Oekraïne.
1: Klopt, Jaroslav. Hij is 14 jaar oud. Hij is geboren met een vergroeide ruggengraat, maar hij redt zich wel. Hij komt uit een orthodox gezin. Zijn grootmoeder vertelde hem over God en hij kende het Onze Vader. En toen de oorlog begon, is hij met zijn moeder een tijd naar Polen gevlucht. En daar is hij voor het eerst in zijn leven een kerk binnengestapt. Terug in Oekraïne is hij zelf op zoek gegaan. Hij luisterde naar preken van katholieke en protestantse priesters en predikers. En niemand heeft hem gedwongen, maar met de toestemming van zijn moeder en zijn grootmoeder, bij wie hij nu woont, ging hij naar catechese en ontving hij de sacramenten. Een jongen van 14 jaar, die door de oorlog voor het eerst een kerk binnenstapt. En die nu zegt, en ik citeer: "Nu bid ik voortdurend en denk ik aan God. Ik bid telkens als ik het kans krijg en ik spreek openlijk over de Heer."
0: En dan het Heilig Land. Daar ging het over een dorp, het dorp Taibe.
1: Inderdaad, en Taibe ligt op de westelijke Jordaanover, een eind ten oosten van Ramallah. Het is het laatste dorp daar waar alleen christenen wonen, een kleine 1400 mensen. Pater Bashar is er de pastoor. Ze leven van hun olijven en de oogst is in oktober, net in de week dat de kinderen voor hen baren. Kolonisten hebben er vorig jaar vuur gestoken naast hun kerk. De Sint-Joriskerk uit de 5e eeuw. Een 20-tal jongeren heeft het samen met de pastoor geblust. Ze belden de autoriteiten, maar er kwam helaas niemand. Daarna zetten de kolonisten een bord bij het dorp. "Er is hier geen toekomst voor jullie," stond daarop. En begin dit jaar kwam er nog een militaire poort bij aan de ingang van het dorp. En kolonisten stalen hun paard met een veulen van een familie. Sinds 2023 zijn er 16 families vertrokken. Pater Bashar zegt dat hij begrijpt dat de mensen bang zijn. Vertrekken, zegt hij, is soms een menselijke noodzaak. Maar blijven is vaak een daad van geloof en hoop. En hij vraagt niet alleen maar om gebed. Hij vraagt ook: help ons ervoor te zorgen dat de christenen van het land een levende gemeenschap blijven en geen herinnering uit het verleden.
0: Ja, recent zijn er ook enkele christenen omgekomen in het Heilig Land.
1: Ja, begin deze maand kwamen bij een Israëlische luchtaanval op een flatgebouw in de Gazastad 's nachts 5 mensen om, onder wie een christelijke moeder en haar dochter, Maisa en Mary. Ze zetten zich tijdens de oorlog als vrijwilligers in voor wie getroffen was en ze werden begraven vanuit de Grieks-Orthodoxe Sint Porphyriuskerk, waarbij ook de katholieke parochie van de heilige familie rouwde. Van de ongeveer 1000 christenen in Gaza zijn er sinds het begin van de oorlog al 62 omgekomen. En we bidden voor hen en voor alle slachtoffers in het Heilig Land.
0: Ja, de situatie voor christenen in het Midden-Oosten is niet eenvoudig.
1: Inderdaad, en helaas, ook in het naburige land Syrië hebben de voorbije weken verontrustende signalen ontvangen. In Al-Suka Laibiyah, een christelijk stadje bij Hama in het midden van Syrië, wonen vooral Grieks-Orthodoxe christenen. Er wonen er nog zo'n 16.000. Maar eind 2024 waren het er nog 20.000. En recent, in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober, was er ruzie tussen jongeren uit het stadje en uit een Soenitisch buurdorp, enkele kilometers verder. Daarna kwamen er gewapende mannen uit het buurdorp het stadje binnen. Ze schoten op huizen en vernielden eigendommen. Een vrouw raakte gewond, maar er vielen geen doden. Een orthodoxe priester, met wie kerkenood vaak samenwerkt, werd beschoten, samen met zijn auto. Een kogel miste hem op een haar na. Zijn naam noemen we niet om veiligheidsredenen. De veiligheidsdiensten grepen in en arresteerden meerdere mensen bij de dorpen. De overheid sprak van een vechtpartij tussen jongeren. En dit is helaas niet de eerste keer. Eind maart gebeurde er bijna precies hetzelfde. In hetzelfde dorp, Al-Suka Laibiyah, toen mannen uit het buurdorp binnenvielen. Er winkels vernietigden, auto's en een Mariakapel beschadigden en in het rond schoten. Vorige maand, halverwege september, op de vooravond van het feest van de kruisverheffing, lieten 2 gemaskerde mannen een bom ontploffen aan de Grieks-Orthodoxe Sint-Joris-kathedraal in Hama, met veel schade, maar geen gewonden. We zien helaas een patroon waarbij kwetsbare minderheden zoals christenen in het nieuwe Syrië niet veilig zijn, omdat de overheid niet in staat is hen te beschermen.
0: We blijven even in het Heilig Land met het wees gegroet in de taal van Maria's eigen volk, het Hebreeuws. Shalom lak Miriam betekent letterlijk vrede zij u, Maria. Een gebed om vrede voor Gaza, voor Taipei en voor iedereen in het Heilig Land die onder het geweld leidt.

0: Het derde verhaal is dat van een jonge man die er niet meer is.
1: Inderdaad, Akash Bashir was 20. Hij had school gelopen bij de Salesianen bij Don Bosco in Lahore, Pakistan. Op een zondag in maart 2015 stond hij als vrijwilliger aan de poort van zijn parochiekerk, de Sint-Janskerk, tijdens de mis. Een man wou naar binnen en Akash zag dat hij een bomgordel droeg. Hij heeft hem vastgegrepen. De bom is ontploft aan de poort, niet in de kerk. En Akash en de man zijn omgekomen. Sinds 2022 loopt zijn zaligverklaringsproces. Hij is de eerste Pakistaan die dit naar gods genoemd wordt. Maar Akash staat niet alleen. 4 jaar eerder werd Shabazz Bhatti vermoord, de christelijke minister voor minderheden. Die zei kort voordien: ik weet wat het kruis betekent en wat het betekent om het kruis te volgen. Akash wist dat ook. Vorige week heb ik toevallig nog de voormalige rechterhand van Shabazz Bhatti ontmoet, die nu in Europa woont. Na de moord op Bhatti zijn vele Pakistaanse christenen het land uitgevlucht. De situatie is er voor de christenen in Pakistan helaas niet beter op geworden.
0: Ja, en dan Zuid-Soedan, met een bisschop die beschoten werd.
1: Inderdaad, Christian Carlassere is een Italiaanse missionaris, een Comboniaan, die al sinds 2008 in Zuid-Soedan woont. In 2021 wordt hij benoemd tot de bisschop van Rumbek, een bisdom dat toen al 10 jaar zonder bisschop zat. Kort na zijn aankomst komen er 's nachts 2 gewapende mannen in zijn huis binnen. En ze schieten hem in de benen. Naderhand heeft hij de daders publiek vergeven. En een jaar later werd hij alsnog gewijd. Vandaag is hij bisschop van Bentiu, een nieuw bisdom in het noorden van het land. Zuid-Soedan is het jongste land ter wereld. Meer dan de helft christenen en toch blijven gemeenschappen elkaar bevechten. En dankzij onze weldoeners kon het bisdom Rumbek al 25 jaar lang op kerkennood rekenen. Meer dan 100 projecten van misintenties en vervoer tot kapellen en noodhulp bij hongersnood hebben we kunnen realiseren.
0: Ja, we blijven even in Afrika, maar trekken naar Congo, een land waar de kerk veel te verduren heeft. Toch behouden we de hoop. Niantende, Rukulamu, Maria. Een vreugdevolle hymne aan Maria.

0: Het laatste tientje gaat over hoop, met een bisschop die deze zomer overleed.
1: Ja, Monsignor Silvano Pedroso was de bisschop van Guantanamo, in het oosten van Cuba. Hij is in juni gestorven, 73 jaar oud. Hij was de eerste Afro-Cubaanse bisschop in 5 eeuwen in de Cubaanse kerk. Hij kwam zelf niet uit een gelovige gezin. Hij was eerst geograaf in de bergen en valleien van Cuba. En met kerstmis is hij als jongeman een kerk binnengestapt. Misschien voor de kerstversiering, want die zag je in Cuba nergens anders. En dan kwam hij terug, zondag na zondag. En niemand die hem aansprak. Dat is hem altijd bijgebleven. Later zei hij, de kerk moet mensen ontvangen, ook wie niets van het geloof weet. Dankzij onze weldoeners liep er de voorbije 5 jaar meer dan 13 projecten in zijn bisdom.
0: We blijven in Latijns-Amerika en eindigen in Bolivie, waar ook de Tsimane-kinderen meebaden. Een lied uit de Inca-mis, Canto a la Virgen, een lied tot Maria. Het geloof van de kerk met de muziek uit de Andes.

0: Was dat nu alleen bidden of zit er ook iets concreets aan vast?
1: Wel, er zijn ook concrete elementen. Neem bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, Malawi, het smalle land in het zuidoosten van Afrika, tussen Tanzania, Zambia en Mozambique. Het wordt wel eens het warme hart van Afrika genoemd, omdat de mensen er zo gastvrij zijn. Maar het is ook een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de mensen leeft onder de armoedegrens. Ongeveer 1 op de 3 Malawiërs is katholiek. De kerk is er groot en springlevend, maar er zijn weinig priesters. Het geloof leeft van catechisten, van moeders, van kinderen die samen bidden. In Malawi maakten onze weldoeners het mogelijk om het gebedsboekje te drukken voor kinderen in heel het land. En waar de priester maar 1 keer of een paar keer per jaar langskomt en waar kinderen thuis geen enkel boek hebben, maakt zo'n boekje wel een groot verschil. De katholieke kerk heeft in Malawi meer dan 1,5 miljoen kinderen op haar lagere scholen. En via die scholen en parochies raakte het boekje tot in de verste dorpen verspreid. En dat is ook wat de paus bedoelde. Gebed en goede daden horen bij elkaar.
0: Wat wil je de luisteraars nog meegeven?
1: De paus heeft gevraagd om heel oktober de rozenkrans te bidden. Maar eigenlijk is elke maand goed. 'S Avonds of 's ochtends voor Jaroslav, voor de mensen in Tabiech, voor de christenen in Pakistan en Zuid-Soedan, voor de kinderen in Malawi. Als 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, verandert de wereld. Maar ook bij volwassenen maakt het een groot verschil. Deze zaterdag bijvoorbeeld kwamen de jongvolwassenen van de Rabodo samen in ons gebouw in dat Dijvan Park. Rabodo is een jonge groep, een groep jonge christenen die soms van heel ver komen. Er was er een bij uit Brugge. En ik heb ze uitgelegd wat kerk in nood deed. En daarna hebben we in de kapel de rozenkrans gebeden en daarna samen gegeten. Het was een hele fijne middag. En fijn om te zien dat ook jonge mensen, jonge generatie, met de rozenkrans aan de slag gaat.
0: Beste luisteraars, daarmee besluiten we deze uitzending. Dank aan al onze luisteraars en weldoeners voor jullie steun en aandacht. We horen jullie graag terug over 2 weken met meer nieuws uit de Wereldkerk.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: zijn op deze woensdagavond opnieuw met een moeder verbonden om samen het rozenhoedje te bidden, waarbij we de glorierijke mysteries zullen overwegen. Zoals steeds bidden wij voor alle intenties van alle moeders en grootmoeders die meeluisteren, voor hun kinderen en kleinkinderen, voor de medewerkers van Radio Maria. Maar deze avond willen we natuurlijk ook heel in het bijzonder bidden voor Paus Leo XIV, die gisteren een operatie heeft ondergaan aan de longen en waarbij jammer genoeg longkanker is vastgesteld. In de komende dagen wachten we dus nog op meer nieuws betreffende het weefsel dat men zal onderzoeken of dat er dus sprake is van uitzaaiingen of niet. We willen ons heel in het bijzonder verenigen in het gebed met zeer veel mensen om te bidden voor het volledige herstel van de paus, voor een volledige genezing en voor kracht en sterkte in deze tijd. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorierijke mysterie. Onze Heer Jezus Christus verrijst uit de dood. Toen sprak Jezus tot hen: Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij mij zien. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht.

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede glorievolle mysterie. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Zij aanbaden hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Petrus sprak: Bekeert u, en ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorievolle mysterie. De heilige maagd Maria wordt in de hemel gekroond. Als een ceder van de Libanon zijt gij opgerezen, als een cypres op de berg Sion, heilige moeder van God. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Onze Lieve Vrouw van Smarten.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd Maria, Heil van de Zieken.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Peregrinus Laziosi, patroonheilige voor kankerpatiënten.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het rozenhoedje bidden. Heel in het bijzonder dus voor alle moeders en grootmoeders, de medewerkers van Radio Maria, maar ook zeer zeker voor Paus Leo de XIV, die momenteel herstellende is van de ingreep die hij gisteren heeft ondergaan en ook na het vernemen van zijn kankerdiagnose. We volgen het samen met u op, biddend en via Radio Maria. Van harte dank voor uw gebed en we wensen u nog een zeer fijne avond toe.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

uit de brief aan de Galaten. Broeders en zusters, zie met wat voor grote letters ik u nu eigenhandig heb geschreven. De lieden die u zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden om daar trots op te kunnen zijn. Wat mij betreft, ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over alle die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Woord van God.

Broers en zussen, het woord van God elke dag brengt ons bij het einde van de brief van Paulus aan de Galaten. En we lazen het slot van deze brief met zijn klare en duidelijke aanmaningen. In het derde hoofdstuk richtte Paulus zich tot de gemeenschap van de Galaten met de woorden: domme Galaten. Wie heeft u behekst? Hoe kunt u zo dom zijn? Waar ging het om? Nadat de Galaten het woord van de Heer hadden aangenomen en op het getuigenis van Paulus hadden ze zich toch laten stilaan overtuigen door andere predikers die hen probeerden te overhalen om de besnijdenis ook bij de christenen die uit de heidense traditie kwamen in te voeren. En de besnijdenis is, zoals wij weten, bij de eerste christenen een belangrijk discussiepunt geweest. En het fundament van de discussie gaat niet om de ingreep zelf, maar om waar die voor staat, namelijk de onderwerping aan de wet. Maar overal in Paulus' prediking weerklinkt het dat het niet de wet is die vrijmaakt, maar het kruis van Christus. Niet de wet kan iemand redden, maar wel de liefde. De totale liefde die zo ver gaat dat iemand zijn eigen leven geeft voor zijn vrienden. Daarom zegt Paulus eerder in zijn Galatenbrief: als de wet ons kon rechtvaardigen, dan zou Christus voor niets gestorven zijn. En daarom schrijft hij aan die gemeenschap die begint te twijfelen, die toegeeft aan de verleiding om te kiezen voor de gemakkelijke weg van een leven dat begrensd wordt door de wet, dat kleurt binnen de lijntjes van de wet en zijn beperkingen niet laat opheffen door de wetten van de liefde. Daarom schrijft hij met felle woorden: hoe kunt u zo dom zijn? U bent begonnen in de geest, wilt u nu eindigen met het vlees? Tot die gemeenschap die voor de veilige weg kiest, voor de berusting, voor die gemeenschap die haar oor ook gaandeweg te luisteren legt naar verkondigers die met het evangelie weinig te maken hebben, zegt Paulus met spijt in het hart: wilt u opnieuw slaven worden? Ik ben bang dat ik me te vergeefs voor u heb afgetopt. Christus heeft ons voor de vrijheid vrijgemaakt, schrijft hij. Dus houd stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Dat is de kern van de zaak, de keuze voor de vrijheid. En de vrijheid is die van Jezus die ervoor gekozen heeft om geen enkele beperking aan de liefde te accepteren. Die op de Sabbat genas, omdat wanneer zijn liefde voor de mens in conflict kwam met zijn liefde voor de wet, hij er onvoorwaardelijk voor koos om een mens te redden. Jezus' vrijheid die ervoor kiest om zelfs als zijn vrienden hem in de steek laten en zijn vijanden hem uitlachen, de keuze voor de liefde zo ver doordrijft dat hij sterft aan een kruis om zijn leven te geven voor alle mensen. Wel, deze vrijheid, zegt Paulus, mag niet op het spel gezet worden. Ook al is de verleiding groot, ook al is dat kruis voor de heidenen een dwaasheid en moeten zij dus leren hun wijsheid af te leggen en zich plooien naar de dwaasheid van de liefde. En dan hoorden we Paulus' woorden tot slot: ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben. Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Met Jezus' dood aan het kruis en met de gave van zijn geest ontstaat inderdaad een nieuwe schepping. Een schepping waar het kruis het teken van de overwinning is en niet langer van de nederlaag. Want in die nieuwe, definitieve schepping is het kruis de triomf van de liefde geworden. Maar het vergt dus moeite, een inspanning van het verstand en van het hart. Het vergt uiteindelijk geloof en liefde om in de geest van deze nieuwe schepping te komen. Broers en zussen, laten wij naar onszelf kijken. De discussie over de besnijdenis en de wet lijken op het eerste gezicht fossielen uit een ver verleden. Maar toch zijn de woorden van Paulus tot de Galaten ook voor ons nog een oproep. Paulus noemt de Galaten dom
omdat zij niet de inspanning leveren om die nieuwe schepping ten volle te begrijpen. En als ze dan een ander woord horen, dus ze zeggen een makkelijker woord, dan beginnen ze te twijfelen en gaan ze achter andere meesters aan. Ja, dan zijn zij als het goede zaad dat met de distels opgroeit en er uiteindelijk door verstikt wordt. Maar het goede zaad en het onkruid zijn iets van alle tijden en van alle harten en dus ook van dat van ons. De verleiding om niet te leven in de nieuwe schepping die geregeerd wordt door de liefde en de geest, maar om ons leven te laten beperken door wat dan ook, door grenzen te stellen en een evangelie op eigen maat te snijden. Het zijn allemaal vormen van onkruid die ook ons hart vandaag kunnen verstikken. Laten wij die leven in die nieuwe schepping die Christus heeft ingesteld door zijn immense liefde aan het kruis. Laten wij sterker worden in die liefde. Laten wij geen grenzen trekken. Laten wij ons niet opnieuw als slaven knechten. Maar laten wij kiezen voor een leven in de vrijheid van de liefde. Want zoals Paulus schrijft, voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.

Heer, wij danken u voor de vrijheid die gij ons gegeven hebt, omdat gij ons hebt vrijgekocht. En wij bidden u, Heer, dat wij niet zouden hervallen in slavernij door ons te conformeren aan de wereld. Maak ons sterke getuigen van uw evangelie en trouwe dienaars van de armen.

Heer, wij bidden u voor alle die lijden. Wij bidden u voor alle die ziek zijn. Wij bidden u in het bijzonder voor paus Leo, voor een spoedig en goed herstel.

Heer, wij bidden u voor de armen van deze stad die wij op uw woord en naar uw voorbeeld onze vrienden noemen. Wij bidden u in het bijzonder voor diegenen die de nacht moeten doorbrengen op straat, in een instelling, in het ziekenhuis of in de gevangenis. Wees hun nabij met uw troost en maak ons tot instrumenten van uw vriendschap.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel
1: zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer, gij die u laat raken door het leed van de mensen, geef dat wij van u leren alle die lijden te troosten, het kwaad te overwinnen met de kracht van de liefde en de zaligheid van de barmhartigheid te kennen, vandaag en tot in lengte van dagen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we Thomas Akempis aan het woord gelaten en zijn daarmee een nieuwe reeks afleveringen begonnen. We willen toch nog even stilstaan bij wie hij was voor de mensen die de vorige bijdrage niet hebben gehoord. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen, rond 1379 geboren en in 1471 overleden. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer bij de Broeders van het Gemene Leven rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Dat was een kerncentrum van de moderne devotie in de lijn van Rusbroek de Wonderbare, die in 1381 overleed. Daar in zijn lijn cultiveerden de Broeders van het Gemene Leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond het jaar 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Wildesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novice meester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dat ook hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spirituele avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als zeer gedateerd en niet meer de moeite waard om er zich in te verdiepen. Onze aandacht gaat tegenwoordig vooral naar de buitenkant, daar waar die aandacht uiteraard niet onder de mat geveegd mag worden, maar wel gefundeerd moet zijn op onze innerlijkheid. Die innerlijkheid is de plaats waar diegene die in het diepste van ons mens zijn aanwezig is, in het hart van onze ziel, daar, in die plaats van ontmoeting en intieme relatie met God, moet ons menselijk bestaan en bewustzijn gefundeerd zijn om stevig vast te staan en niet te wankelen of te vallen. Over die ontmoeting lezen we in het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20. Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een onvoorstelbaar voorproefje in de Eucharistie, een realiteit die elke verbeelding tart. Daar raakt de hemel de aarde, daar komt de Heer zelf tot ons, om ons te voeden met zijn eigen lichaam en bloed, zijn eigen leven. Niettegenstaande dat is dit sacrament niet zweverig, want wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we vrij snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich voornamelijk toe op deze binnenkant, niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere of goddelijke manier in de wereld te laten staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dat samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' zijn jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig representatief voor de devotio moderna en het werk belicht haar belangrijkste thema's, Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis en de noodzaak van de ervaring van de ouden meer dan uiterlijke praktijk opdat het innerlijke leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebied enzovoorts. Thomas van Kempen heeft niet alleen de navolging van Christus geschreven, en in deze bijdrage zullen we lezen uit een ander werk van hem, De Vallei van de Lelies, waarvan we stukken uit het hoofdstuk 25 nemen. De toon en de taal daarvan zijn volkomen die van de navolging van Christus, dezelfde ontnuchterende wijsheid en dezelfde keuze voor innerlijkheid in een wereld waarvan de bewoners aanvoelen dat zij haar ondergang tegemoet gaat. De tekst die we lezen zullen we betitelen als Het Laatste Uur. En laten we niet langer wachten om de tekst voor deze bijdrage te lezen. We zullen hem deze keer in één stuk doorlezen en pas daarna bespreken en toelichten. Het laatste uur. Gelukkig de ziel die vaak denkt aan het laatste uur, het ogenblik waarop alles zal ophouden wat vreugdevol of droevig is, waarop eerbewijzen en verwijten zullen eindigen. Gelukkig de eenvoudige ziel die, terwille van God, hier op aarde slechts een pelgrim is geweest en geen aandacht heeft geschonken aan wat de wereld bewondert, hoe groot en mooi het ook mag zijn. In dat laatste uur zal men geen kastelen of vestingen meer zien, geen zilveren en gouden vaten, geen kostbare schotels en bekers met geurige mengsels, geen lieren, fluiten en citers. Voorbij zijn de spelen, de grappen en het lachen, voorbij de voorstellingen, het applaus, de gezangen en liederen, het geroep op de pleinen of in de huizen. Ja, want de harten van alle levenden zullen tot niets worden gereduceerd wanneer de gehele aarde beeft voor God. Hoe wijs is hij die elke dag aan deze dingen denkt en zich onder tranen voorbereidt om de toekomstige goederen en de eeuwige vreugden te ontvangen. Gelukkig hij die zich vrijwillig afkeert van alles wat het vlees hier op aarde behaagt, waar alles vol gevaren en valstrikken is. Gelukkig hij die als een pelgrim leeft. Vaak verkeert hij in zuchten en droefheid in deze ballingschap, zodat hij verlangt heen te gaan om bij Christus te zijn in het hemelse koninkrijk. En daar verwijst hij naar de Filippense brief, hoofdstuk 1, vers 32. We slaan hier een klein stukje over. Gelukkig hij die dag en nacht waakzaam is tegen de bekoringen en zich het gebed van Elia eigen maakt. Ik heb er genoeg van, Heer. Neem mijn leven van mij weg. Verwijzend naar 1 Koningen, hoofdstuk 19, vers 4. Want ik sterf liever in een gegronde hoop en vertrek in Gods genade, dan dat ik al deze ellende aanschouw en te midden van zoveel gevaren blijf leven. Zie daar iemand die opvalt onder de mensenkinderen en tot de koningen wordt gerekend. Morgen zal hij voedsel zijn voor de wormen en een stank voor onze neus. Zoals hij naakt ter wereld kwam, zo zal hij als een arme balling in het graf eindigen. Immers, alle genoegens en pracht van deze wereld duren maar kort. De dood, de pijn, de rouw en de angst nemen alles in bezit. Of men nu heer, paus of kardinaal is, men sterft en ook de opvolger zal sterven. Absoluut niemand kan er zeker van zijn de dag van vandaag te voltooien. Niemand kan de paus om een bul vragen die hem van de dood zou vrijstellen. En niemand kan door betaling een prebende verkrijgen die voor altijd blijft bestaan. Dikwijls komt immers, zodra men gunst en een kerkelijke waardigheid heeft gevraagd, de dood en neemt zij alles mee. Zo keert men uit Rome even arm en naakt terug als men erheen is gegaan. Dit is wat men in de boeken leest over al die vroegere vaders die zeer lang hebben geleefd. Hij was dit, hij was dat, enzovoorts. En uiteindelijk luidt de conclusie dat hij gestorven is. Inderdaad, wij zullen allemaal sterven en verdwijnen in de aarde waaruit wij zijn voortgekomen. Wat is de hele duur van ons leven anders dan het korte ogenblik van het heden? Een luchtstroom, de vluchtige dageraad van een morgen, het voorbijgaan van een gast die niet zal terugkeren. Alle koninkrijken en alle tijdperken van deze wereld verdwijnen in een oogwenk als een bliksemflits aan de hemel. Tel de dagen, uren, maanden en jaren van je leven. Waar zijn ze nu? Ze zijn voorbijgegaan, als een schaduw in de zon. Ze zijn uiteengevallen, als het web dat de spin weeft. Eén windvlaag vernietigt haar werk. Er is dus niets op aarde, de aarde waaruit Adam en zijn zonen zijn voortgekomen, dat vast en blijvend is. Alles wat voor de ogen van de wereld groot, mooi en aangenaam lijkt, is zonder blijvende betekenis en kwetsbaar. Laat je daarom niet misleiden door haar verlokkingen en laat je evenmin te neerslaan door haar onrechtvaardigheden. Wanneer je de meest kostbare voorwerpen beschouwt, met hun schitterende kleuren, versierd met goud, zilver en edelstenen, dat alles zal beschadigd raken, verslijten, vergaan en verdwijnen. Denk daarom bij alles wat je onderneemt en overal waar je je bevindt, waarheen je ook gaat en waar je ook komt, aan het einde van je leven en aan je laatste uur, waarvan je het tijdstip niet kent. Gelukkig hij die samen met de heilige Paulus verlangt heen te gaan om bij Christus te zijn. Dat is immers veel beter dan lang in dit lichaam te leven, als pelgrim ver van God te blijven en op de golven van deze wereld heen en weer te worden geslingerd en geschud. Als je voortdurend aan Jezus denkt, als je hem werkelijk lief hebt en elke dag tot hem bidt, dan mag je vol vertrouwen rekenen op het koninkrijk van hem die heeft gezegd: Vader, ik wil dat waar ik ben ook mijn dienaar zal zijn. Zie Johannes hoofdstuk 12 vers 26. Gelukkig die dienaar die aan het einde van zijn leven deze vriendelijke woorden van Christus heeft verdiend te horen. Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig ben je trouw geweest, treed binnen in de vreugde van je meester. Matteüs hoofdstuk 25 vers 21. Tot daar dat 25e hoofdstuk van de Vallei van de Lelies. Het boekje waar we nu uit gelezen hebben.

Deze keer hebben we dit hoofdstuk niet zozeer gekozen vanwege zijn mystiek betekenis, maar vanwege de actualiteit ervan, voor de situatie waarin de hele wereld zich steeds ook weer bevindt. Op een moment waarop we allemaal nog niet zo heel lang geleden werden geconfronteerd met een epidemie die velen hebben aangevoeld als het einde van de wereld, of op zijn minst als het einde van een wereld. Met een veranderend klimaat dat wereldwijd van langzaam meer heel wat mensen in de problemen brengt. Daarbij dachten we dat de wereld stilaan wijzer geworden was en dat er geen plaats meer was voor de waanzin van vernietigende oorlogen. Maar als we rondom ons kijken, zien we allesbehalve een rustige, evenwichtige vredespolitiek. We hebben van langzaam krachtigere instrumenten die ons moeten kunnen helpen om alle mensen wereldwijd als koningen door het leven te laten gaan. En toch worden die steeds gesofisticeerdere middelen voor twijfelachtige of zelfs slechte en mensonterende doeleinden gebruikt. In deze situatie zou niemand beter dan de auteur van de navolging van Christus ons kunnen helpen om de menselijke kwetsbaarheid juist te duiden en ons tegelijk uit te nodigen tot vertrouwen in God en tot de bovennatuurlijke hoop. Nogmaals, wanneer Thomas ons de realiteit van de dingen relativeert, kan dat soms hard aankomen of ongeloofwaardig overkomen. Zoals het boek Prediker, de bekende uitspraak ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid, op alle toonaarden verkondigt en daardoor zeer pessimistisch kan overkomen, moeten we goed opletten om deze woorden goed te begrijpen. Met deze uitspraak wil echt niet gezegd worden dat alles zinloos zou zijn, maar dat het voorbijgaand is. We kunnen het niet vastnemen of vasthouden. Het is allemaal voorbijgaand, zoals damp, wind of rook. De wind is wel degelijk geen illusie, maar we kunnen die niet vastnemen, laat staan vasthouden. De boodschap die hier doorgegeven wil worden, moet ons wel even door elkaar schudden, opdat we niet door valse schijn onze hoop zouden stellen op dingen die ons slechts tijdelijk een zekerheid geven, maar eigenlijk niet meer dan een rad voor de ogen draaien om ons uiteindelijk met lege handen bedrogen en beroofd achter te laten. De hele schepping die God gemaakt heeft is weliswaar helemaal niet slecht. Waarom zou God die anders gemaakt hebben? De vraag is eerder naar de manier waarop we ermee omgaan. Zoeken we die mooie geschenken die God ons geeft, geschenken die Hij geeft om zijn liefde voor ons te tonen en ons alles te geven wat we nodig hebben, om er buiten God van te genieten en er daardoor afgoden van te maken? Of geven we God de eerste plaats in ons leven om in Hem, door Hem en met Hem van deze mooie dingen te genieten? In de eerste plaats beroven we Hem van onze erkentelijkheid en liefde, maar in het laatste geval brengen we Hem de lof, de eer en de glorie die Hem toekomt, met andere woorden, de plaats die Hem toekomt in ons hart. Om dit laatste te bewerken, beukt Thomas soms vrij hevig op de grondvesten die ons stevig vast lijken te staan, om ons de weg te tonen naar de ware grondvesten, deze namelijk die enkel God zelf voor ons kan geven. En ja, die grondvesten kan alleen God zelf voor ons zijn. Thomas schreef in een tijd waarin de 100-jarige oorlog, het Westers schisma en de pest Europa op de knieën brachten. Hij herinnert er ons aan dat alles ijdelheid is, behalve God liefhebben en Hem alleen dienen. De hoogste wijsheid bestaat erin te streven naar het hemelse koninkrijk.

De navolging van Christus citeer ik hier in zijn eerste hoofdstuk, vers 1. En nogmaals, dat woordje ijdelheid betekent niet dat het allemaal zinloos is, maar voorbijgaand, en dat enkel God ons enige ware houvast is. Zijn woorden blijven bijzonder actueel, maar om hem goed te begrijpen, moeten we misschien enkele accenten verschuiven. De overweging over de dood mag zeker niet leiden tot angst, wereldverachting, fatalisme of een vlucht uit het concrete leven, maar naar een vertrouwvolle overgave aan Gods wil. Een leven dat in de voetsporen van Jezus in gehoorzaam vertrouwen leeft en geen schrik heeft van de dood. Want de dood heeft geen macht meer over ons sinds Jezus de dood heeft overwonnen. We moeten ze uiteraard niet zoeken, maar ze ook niet vluchten. In onze huidige maatschappij bannen we de dood zoveel mogelijk uit de zichtbare realiteit van ons leven. Mensen sterven zelden nog thuis en van de ziekenhuiskamer wordt het lichaam snel naar een mortuarium gebracht, waar men meestal slechts gedurende een korte tijd de overledene kan begroeten. Vroeger werd het lichaam van de dierbare overledene opgebaard in huis, meestal in de mooiste leefkamer, en werd erbij gewaakt en gebeden. In het Wees gegroet, Maria, vragen we dat ze voor ons bidt, nu en in het uur van onze dood. De kleine Theresia had eerst schrik van de dood, omdat men haar gezegd had dat de dood, of beter bekend bij ons als Pietje de dood, zou komen om haar te halen. Maar zij begreep uiteindelijk dat het niet de dood was die haar kwam halen, maar Jezus. En dat is een heel andere zaak. Daar kan je naar uitkijken in geloof en vertrouwen. Hij heeft beloofd om voor ons een plaats te bereiden en op zijn woord kunnen we rekenen. Hij heeft ook beloofd dat we de dood die hij moest ondergaan niet zouden ondergaan, dat hij die voor ons op zich neemt. Onze dood is dus niet diezelfde dood waar dat hij van spreekt. Toch hebben mensen vandaag de dag nog steeds schrik van lijden en dood. En om die schrik te temperen of weg te moffelen, krijgen we een holle belofte die de goede dood genoemd wordt, in het Grieks euthanasie. Maar daardoor verhaasten we alleen maar de dood. Ze stoelt dat eigenlijk alleen maar op het geloof dat er na dit leven niets meer is, en dus dat we enkel bevrijd worden van dit zogezegd zinloos lijden dat tot niets zou dienen. We mogen de dood niet zien als een bedreiging, maar als een nieuw begin. Jezus spreekt ons van het stervend graan, dat pas dan kan omgevormd worden en veel vruchten dragen. Maar het graan kan dat uiteraard niet voorzien of bedenken. Het kan het enkel ondergaan door zich te laten gaan. Zo ook wij. We kunnen dat moment van sterven eigenlijk alleen maar in Gods handen laten. We hebben ook zelf niets anders kunnen doen toen Hij ons de levensadem heeft gegeven en het levenslicht doen aanschouwen. De tekst spreekt indringend over het laatste uur en over de vergankelijkheid van eer, rijkdom en menselijke macht. Dat blijft eveneens noodzakelijk. Onze samenleving wordt gemakkelijk beheerst door de illusie van controle, gezondheid, planning, bezit en voortdurende zelfbeschikking. De pandemie en vele andere gebeurtenissen hebben echter opnieuw zichtbaar gemaakt hoe kwetsbaar het menselijk leven is. Angst voor het onbekende, verlies van controle en het sterven van geliefden hebben diepe psychologische wonden veroorzaakt. Het doel van ons leven is niet dat we voortdurend angstig naar het einde van ons leven kijken, maar dat we leren leven in waarheid, verzoening en hoop.
Het laatste uur is voor de christen niet alleen het ogenblik van oordeel, maar ook het uur waarin we Christus tegemoet gaan. Paus Franciscus verbond dit expliciet met het vertrouwen op Gods barmhartige liefde. Het is het vertrouwen dat ons dagelijks draagt en ons in staat zal stellen voor de Heer te verschijnen op de dag waarop Hij ons tot zich roept. Wij verschijnen niet voor God met de verdiensten van onze zelfverzekerdheid of zelfzekerheid, maar met lege handen die door zijn genade mogen worden vervuld. Dat betekent weliswaar niet dat onze daden onbelangrijk zijn. Het betekent wel dat onze redding een gave is die wij ontvangen, niet een prestatie waarop wij aanspraak kunnen maken. Het accent van ons christelijk bewustzijn mag dus niet enkel zijn: denk aan het einde van je leven, maar, zoals Theresia van Lisieux het begrepen heeft, denk aan Christus, die in het uur van je sterven er zal zijn en je mee zal nemen. De herinnering aan de dood moet leiden tot waakzaamheid en vertrouwen, niet tot verlammende angst. Dat laatste is niet het werk van God, maar van iemand die ons uit evenwicht wil halen. Maar als we gegrondvest zijn in Gods liefde en met Hem verbonden zijn in doen en laten, dan kan die angst ons eigenlijk niet overweldigen. Het is daarom belangrijk om ons leven op God te funderen en te bouwen, zoals Jezus aangeeft met zijn beeld van het huis dat gebouwd is op de rots en daardoor het beuken van de storm overleeft. Die overleeft het omdat het gebouwd en gefundeerd is op het woord van God dat Jezus ons geeft en voor ons is. Het laatste uur begint ook in de dagelijkse bekering van ons hart. We moeten vooral niet wachten op het laatste ogenblik van ons leven. Het christelijke laatste uur is eigenlijk ook een dagelijkse geestelijke houding van waakzaamheid. Daartoe dringt Jezus ook sterk aan in zijn onderrichtingen. Elke dag is er een gelegenheid om vergeving te vragen, verzoening te zoeken, om onrecht recht te zetten, om een naaste te bezoeken, bezit en macht beter te ordenen, opnieuw op God te vertrouwen, Christus te ontvangen in gebed en sacramenten. We zouden deze opsomming nog verder kunnen uitbreiden, maar vermoedelijk hebben jullie goed begrepen dat we het hier niet hebben over fatalistisch wachten op het moment van ons heen gaan. Het gaat dus niet alleen om de vraag: ben ik klaar om te sterven? Maar ook om de vraag: leef ik vandaag op een wijze die ik in het uur van mijn dood niet zou hoeven te verloochenen? De pandemie heeft ons laten zien hoe snel plannen, routines en zekerheden kunnen instorten. Volgens Fratelli Tutti werden daardoor valse en overbodige zekerheden zichtbaar waar rond mensen hun agenda's, projecten, gewoonten en prioriteiten hadden gebouwd. De juiste reactie is dus zeker niet de passiviteit, maar een bezinning die ons leidt tot het herordenen of bijsturen van ons leven. De tekst noemt de mens een pelgrim, een vreemdeling op aarde. Dat beeld is zeer bijbels en waardevol, maar opgelet, het betekent niet zich uit de wereld terugtrekken of onverschillig worden voor haar concrete noden. Het betekent dat we de wereld niet als ons absoluut bezit moeten behandelen. We hebben er geen vat op. Het kan ons op elk moment ontvallen. Jezus heeft ons in de wereld gelaten, maar als christen zijn we niet van de wereld. Toch zijn we ermee verbonden als gist in het deeg, als licht van een kandelaar in een ruimte, op een standaard. We worden uitgenodigd om haar juist zo trouw en verantwoordelijk mogelijk te dienen. Maar dat dienen kan op velerlei wijzen gebeuren. We denken daarbij meestal aan actieve handelingen, maar een contemplatief leven is ook bedoeld om weliswaar op een andere manier ten dienste te staan in deze wereld.
Ons handelen moet altijd gedragen worden vanuit de gedrevenheid die de Heer ons ingeeft, gedragen door het luisteren naar het waaien van de Heilige Geest. De pandemie heeft het belang daarvan scherp onthuld. Fysieke afstand en isolatie konden tijdelijk noodzakelijk zijn ter bescherming van het leven, maar blijvende eenzaamheid en individualisme verdiepen vaak alleen maar het lijden. Het dicasterie voor de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling merkt op dat isolatie en individualisme psychisch lijden kunnen versterken, terwijl gemeenschapsleven troost en vreugde kan brengen, zelfs midden in verdriet. Velen denken dat een contemplatief leven iemand isoleert, maar in de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry laat hij ons begrijpen dat de kluis van een kluizenaar of de cel van een monnik geen isolatie is of mag zijn. Het is een hemel waarin de monnik of de kluizenaar in sterke verbondenheid met God en de wereld leeft. En mocht diens terugtrekken een vlucht zijn uit de realiteit van de wereld en zich daarvan isoleren, dan zegt Willem dat de cel of de kluis die vluchteling zal uitbraken. Die zal het niet uithouden om in dat isolement te blijven zitten. Deze bijzondere manier van leven slaat de brug tussen God en de mensen en draagt op een bovennatuurlijke manier bij tot het gemeenschapsleven en de uitbouw van Gods rijk hier op aarde. Jammer genoeg worden deze mensen, contemplatieven in onze moderne of postmoderne maatschappij, scheef bekeken, alsof ze hun tijd verliezen. Time is money duwt ons in een eenzijdige houding van materiële productiviteit daar waar we als christenen gezonden worden om te cultiveren en niet in de eerste plaats te produceren. De boer cultiveert zijn land, maar God geeft het zijn vruchtbaarheid en zijn opbrengst. Cultiveren heeft ook te maken met relatie, relatie met God en met elkaar, het opbouwen in, met en van een christelijke cultuur. De tekst somt met nadruk aardse pracht, rijkdom, eer en macht op. Dat is een noodzakelijke kritiek op hebzucht en ijdelheid. Toch vraagt dit thema in onze tijd om een belangrijke verduidelijking. De goederen zijn gaven en middelen, geen goden of afgoden. Zij moeten ten dienste staan van menselijke waardigheid, gezin, gemeenschap en het algemeen welzijn. Maar wanneer ze een doel op zich worden, dan worden ze afgoden die onze aandacht afleiden en ons weghouden van God. Het is daarom dat deze teksten ons waarschuwen om er ons niet door te laten afhouden van de eigenlijke bedoeling ervan. Ook hier zijn ze pas nuttig en op hun plaats als we ons leven op God richten en Hem alleen beogen in ons leven. Jezus roept ons op om alles achter te laten als we Hem willen volgen. Als we dat doen, krijgen we alles honderdvoudig terug, zegt Hij. Wanneer we die aardse schepselen van nature uit krampachtig voor onszelf willen houden, maar onvoldoende handen en middelen hebben om alles veilig te stellen wat we hebben kunnen bemachtigen, daar bevrijdt ons het loslaten ervan. Dan kunnen we vertrouwvol met open handen al die mooie en waardevolle dingen uit Gods hand ontvangen en Hem erend en lovend gemeenschappelijk maken, zodat ook anderen God ermee kunnen ontdekken en danken voor al dat moois. De vraag is dus niet alleen hoe kan ik mij van de wereld losmaken, maar ook hoe kan ik wat mij is toevertrouwd zo gebruiken dat het leven van anderen wordt beschermd en bevorderd. De christelijke hoop op het eeuwige leven is geen aansporing om het aardse leven voortijdig te beëindigen. Het leven blijft een gave van God, ook wanneer het zwaar en pijnlijk is. Christus nodigt
ons ook uit om ons kruis op te nemen en hem te volgen, die voor ons het kruis op zich heeft genomen. Als wij ons kruis met het zijne verbinden, dan weegt het een stuk minder zwaar. Het is wanneer we het alleen dragen en vergeten dat God ons bijstaat, dat het onmenselijk kan worden. In dit alles moeten we een juist evenwicht bewaren, want ons leven is wel vergankelijk, maar helemaal niet zinloos. Het is zelfs heel waardevol. Wij zijn pelgrims, maar niet aan ons lot overgelaten. Aardse goederen zijn tijdelijk, maar zij kunnen worden gebruikt voor liefde, gerechtigheid, voor schatten in de hemel te verwerven, maar niet om ze hier te laten verrotten en met roest te laten bedekken. De dood is werkelijk, maar Christus is sterker dan de dood. Beproevingen zijn onvermijdelijk, maar zij hoeven ons niet te overwinnen. Niemand wordt alleen gered. God draagt ons door de gemeenschap van zijn kerk en roept ons op elkaar te dragen.

0: Ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven en mogen de Heer ons daarin bijstaan. Er is inderdaad nog heel veel dat we over dit thema zouden moeten kunnen zeggen om het niet verkeerd te verstaan, maar met de hulp van de Heilige Geest en van een goede wil zal dat wel lukken. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God te beantwoorden en te beleven. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat aan spirituele christelijke literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete en de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen

allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 16e hoofdstuk. De hersenen zijn aangetast. Maak u maar niet ongerust. We kunnen nog wel met de apotheek onderhandelen dat ze het sturen, ook al is het te laat. Dat leugentje dat hij niet had hoeven te hanteren, omdat ik hem immers niets vroeg, slaat me erg uit het veld en ik raak er definitief alle vertrouwen in de medische staf van deze verdieping door kwijt. Teruggekomen op de kamer vertel ik Anne Gabriel dat we de chemokuur gaan doen, in de hoop dat dat haar wat zal opbeuren. Maar het vooruitzicht om nog een nacht in het ziekenhuis te moeten doorbrengen, ontmoedigt haar. Ik beloof haar dat we de volgende dag naar huis zullen gaan, meteen na de kuur. We zingen een wees gegroet om de nieuwe tegenslag op te dragen. De avond gaat rustig voorbij. François Xavier ging uit logeren bij mijn zus Eleonore, zijn peettante. Alexander is ons weer komen opzoeken en verrast ons door Blanche mee te brengen. Anne Gabriel is helemaal blij dat ze haar lieve zusje ziet en geeft haar de cadeautjes die ze gekregen heeft van de een of andere club, een ring en post-its. Blanche straalt en we hebben een fijne avond. Het afscheid is weer moeilijk, want de voortdurende scheiding doet ons ziekenhuispatiëntje veel pijn. Maar de tranen zijn snel gedroogd, want ze blijft niet lang met zichzelf bezig. We bidden ons avondgebed en ze slaapt in. De nacht verloopt goed, zodat ik bij het wakker worden denk de koffers maar te pakken. Ik ga naar buiten om met de artsen de tijd van het ontslag te bespreken. Ik zie hen niet. Als ik weer binnenkom, vind ik Anne Gabriel in bed. De pijnen zijn plotseling teruggekomen, heel hevig. Ze zitten overal, in de rug, het linker bovenbeen, het rechter onderbeen en het hoofd. Ik bel de verpleegkundige die de morfinedosis verhoogt. Daarna bel ik ongeveer ieder half uur om te vragen of die verder verhoogd wordt. Anne Gabriel klaagt niet, maar haar vertrokken gezichtje is een smartelijke aanwijzing van de pijn die ze heeft. Nu en dan ontsnapt er een klagend gefluister over haar lippen, wat overeenkomt met bijzonder hevige pijn. Als ze dergelijke pijnaanvallen heeft, dan kan ze niet zelfstandig lopen en moet ze gedragen worden om zich te kunnen verplaatsen, onder andere naar het toilet. Helaas heb ik door dat regelmatig dragen een hinderlijke rugpijn opgelopen, waardoor ik soms helemaal geblokkeerd ben. Anne Gabriel, die bezorgd is en me geen pijn wil doen, wil zelfstandig lopen. Ik dring erop aan dat ik haar zal dragen, maar ze weigert hardnekkig. Die morgen stelt ze mezelf voor om mij te masseren, hoewel ze nauwelijks kan bewegen. Als ik dat afwijs, houdt ze aan. Maar het gaat best met mij, weet u? En als om het te bewijzen dat ze de waarheid spreekt, staat ze langzaam op. Als ze erin slaagt het bovenlichaam op te heffen, waarbij ze zich stiekem ondersteunt met haar linkerhand, probeert ze mijn instemming te verkrijgen met een glimlach. U weet dat ik heel goed kan masseren. Maar ik laat me niet om de tuin leiden.
Mijn kijk als moeder heeft opgemerkt hoe ze onmerkbaar haar lippen op elkaar kneep toen ze overeind kwam. En ondanks haar verlangen om dat te verbergen, zie ik alleen maar die reddende hand, waardoor ze in een houding kan zitten die heel oncomfortabel voor haar is. Dat weet ik, liefje, maar nu is het eerder aan mij om jou te masseren. Ik heb geen rugpijn. Alsjeblieft, ik zou het zo fijn vinden. Alweer verwonder ik me over de mate van fijngevoeligheid dat dat kleine meisje, dat bijna verlamd is van pijn, die alleen door massage verzacht kan worden en die bedenkt dat ze mij het goede wil aandoen, dat ze zelf zou moeten ontvangen. Omdat ze heel gevoelig is, heeft ze volmaakt het oorzakelijk verband tussen haar ziekte en mijn rugpijn begrepen. Trouwens, vaak versombert haar gezichtje opeens en als je haar dan vraagt waarom ze er opeens bedroefd uitziet, dan antwoordt ze: het doet me pijn als ik zie dat u pijn hebt. We leggen haar uit dat dat niet haar schuld is en dat haar ziekte er de oorzaak van is, maar dat ze op geen enkele manier verantwoordelijk is voor haar ziekte, nog voor de gevolgen die dat voor ons heeft. Maar dan maakt ze het nog sterker. Ik vind het niet fijn als ze zeggen dat u moe bent door mijn ziekte. Door haar ziekte wil zeggen door haar. We zeggen haar dan duidelijk dat we blij zijn dat we zoveel voor haar kunnen doen. Want daardoor kunnen we haar laten zien hoeveel we van haar houden en hoe kostbaar ze voor ons is. Die verklaringen van genegenheid stellen haar gerust. Zo kunnen we dus dat lijden dat uit de liefde voortkomt, alleen met liefde overladen. Ze zal in de laatste 3 weken van haar leven bijzonder te lijden hebben onder dat schuldgevoel, wanneer ze thuis verzorgd wordt. Als ik zie dat ze niet tot rust gekomen is aan het einde van de middag, ga ik de arts opzoeken. Ik was zeker van plan vandaag naar huis te gaan, maar nu ik zie hoeveel pijn ze heeft, denk ik dat het verstandiger is om hier te blijven tot u de juiste dosering hebt gevonden om haar tot rust te brengen. Voor Anne-Gabriël is dat een ernstige shock, maar ze geeft heel gauw toe dat het beter is om de tijd te nemen en zo haar pijn effectief te bestrijden. En om niet weer met spoed terug te moeten komen in het ziekenhuis, zoals al eerder is gebeurd. 'S Avonds komt Alexander bij ons eten. We hebben opnieuw een prettige avond. Wanneer hij tegen 20 uur weggaat, zegt Anne-Gabriël tegen hem hoeveel ze van hem houdt en wat een geweldige papa hij voor haar is. Als de deur nog maar net dicht is, zegt ze: mama, ik heb u iets te zeggen. Ik voel dat het belangrijk is. Ze omhelst me een hele tijd in stilte en zegt dan met een zacht stemmetje: weet u, mama, ik houd enorm veel van papa. Hij is de beste papa van de wereld. Vroeger durfde ik niet tegen hem te zeggen dat ik van hem hield. Maar nu ben ik tevreden, want het lukt me om het vaak tegen hem te zeggen. Hij is zo lief. Ik vind het fijn als hij me in zijn armen neemt en me knuffelt. Vroeger was ik een beetje bang voor hem, maar nu helemaal niet. Ik ben zo bedroefd als hij er niet is. Ik zou willen dat u er allebei altijd was. Je papa houdt ook van jou, weet je? Als je eens wist hoeveel hij van je houdt. Je lijkt zo op hem.
Je hebt zijn gezicht geërfd, maar ook zijn karakter en zijn goede eigenschappen. Ze glimlacht. Dan, na een korte stilte, lijk ik ook een beetje op u? Waarom wil je graag op mij lijken? O ja, u bent zo mooi en zo lief. Ik houd van u met heel mijn hart. Ik ben blij dat u niet zo bent als andere moeders, die hun tijd verdoen met zich mooi te maken en die hun geld verspillen met 's avonds uitgaan. Inwendig pik ik het woord verspillen op en denk daarbij, maar waar heeft ze dergelijke uitdrukkingen vandaan die niet bij haar leeftijd passen? Het is lief wat je me daar zegt, liefje. Weet je, ik denk dat ik aardiger ben dan dat ik mooi ben. Maar ik ben gelukkig zoals ik ben, want wat telt is niet de schoonheid van het lichaam, maar die van het hart. De schoonheid van het lichaam gaat voorbij. We worden allemaal ouder, maar die van het hart niet. O, maar mama toch, u bent mooi. En bovendien, u bent zo mooi als u voor mij zorgt.

Er valt een korte stilte tussen ons. Ik word gesticht door de volwassenheid van dit kind van 8 jaar, dat heeft ontdekt dat de ware schoonheid van de vrouw in haar toewijding ligt besloten. Korte tijd ervoor, in maart, had ze me een brief geschreven waarin ze me onthult wat ik voor haar betekende. Mijn lieve mamaatje, u bent voor mij degene die de kinderen opvoedt. U bent voor mij degene die me laat zien wat vriendelijk is. U troost me. U laat me zien dat u van me houdt. Ik zou nooit een andere moeder dan u willen hebben. Dank u dat u vertrouwen in me hebt. U maakt het lekkerste eten klaar. Dank u dat u dat allemaal voor ons koopt. Dank u dat u zo'n mooie kleren voor ons koopt. Dank u dat u ons dat allemaal geeft. Ik houd van u, mama. Heel erg bedankt, Anne Gabriel. Dan gaat ze verder. Ik denk aan François Xavier, hoe lief hij voor me is. Het is leuk als hij degene die mij plaagt wil slaan. Hij wil me beschermen. Ik denk ook aan kleine Blanche. Ik heb er spijt van dat ik niet altijd lief voor haar geweest ben. Wel waar, mijn liefje. Je bent heel lief voor Blanche. Je zorgt als een moedertje voor haar. Nee, net zoals toen ik op de matras lag, die we in de zitkamer hebben neergelegd, zodat ze aan het gezinsleven kan deelnemen, ondanks de pijnen die maken dat ze moet gaan liggen. Heb ik haar gevraagd iets te gaan halen, maar dat had ik ook zelf kunnen doen. Ik had gewoon geen zin om op te staan. En Blanche deed het altijd, zo lief. Liefje, ik weet zeker dat Blanche heel blij was dat ze voor jou kon zorgen, zoals jij het voor haar gedaan hebt. En mijn kleine Alix, wat is ze schattig. Ze is zo schattig als ze 's ochtends Jaja noemt. Wat houd ik toch veel van ze allemaal. Ze is een moment stil, buigt het hoofd en lijkt bepaalde pijnlijke herinneringen te overdenken. Dan heft ze haar hoofdje op. Maar ik wil ze om vergeving vragen. Het beste middel om dat te laten zien is door voor hen te bidden. We kunnen een Wees gegroet voor hen zingen, als je het wilt. Ze stemt in met een hoofdknik. Onze beide stemmen voegen zich zacht bijeen. Ik wil niet dat onze buren ons horen. Dan gaat ze verder. Ik denk terug aan al die mensen die ik kwaad gedaan heb. En het spijt me dat ik hun niet om vergeving heb kunnen vragen. Draag die vraag om vergeving die je niet tegen hen kunt uitspreken, maar op aan God, door voor hen te bidden. We zingen nog een Wees gegroet. Ik denk ook aan Letitia. Ik bedenk dat ze eigenlijk niet veel vriendinnen heeft en dat ik best aardig voor haar had kunnen zijn. Maar je bent toch heel lief voor Letitia geweest? En dan stijgen onze stemmen weer naar de hemel, op voor Letitia. Ze gaat verder. Ik denk ook aan alle mensen van wie ik houd. Ik vind het heel vreemd als ik bedenk dat ik ze niet meer zal terugzien. We praten nog wat, totdat ik, als haar oogleden zwaar worden, Anne Gabriel wel te rusten zeg. Ik ga op mijn tenen de kamer uit en bel Alexander, die nog steeds onderweg is, vastzittend in files rond Toulon. Mijn lief, ik ben er zeker van dat het vannacht zal gebeuren. Anne Gabriel heeft me zulke dingen gezegd dat ik er zeker van ben dat ze vannacht zal heen gaan.
Er is geen enkel klinisch verschijnsel dat erop wijst, maar ze heeft me een dergelijk testament van liefde en vergeving nagelaten, dat ik er niet aan kan twijfelen. En onthoord breng ik haar woorden over, nog helemaal verbijsterd door zowel haar ontwapende helderheid van inzicht over zichzelf en haar fouten, door haar waarachtige berouw en door de vredige toon waarop ze me dit alles heeft toevertrouwd. Terug in de kamer denk ik na over die stichtende woorden van mijn kind, volwassen woorden, die des te verhevener zijn omdat ze zijn uitgesproken met een indrukwekkende rust en vrede. Ik heb de indruk dat ze me haar laatste wil heeft toevertrouwd, alsof ze, na nogmaals haar liefde voor ons te hebben uitgesproken, wilde heengaan naar de vrede. Ik voel me plotseling heel klein tegenover haar. De verpleegkundigen komen tegen 21 uur langs. De thermometer geeft 39 graden aan. Omdat ze maar zelden koorts heeft, ben ik ongerust over die plotselinge temperatuur, terwijl ik toch al op scherp sta. Is dat normaal, die koorts? De verpleegkundige veegt mijn vraag weg met een handgebaar. Hoe dan ook, in haar toestand. Maar kom aan, over welke toestand hebben we het? De artsen hebben me daarover niets gezegd. Als ik zie dat ze sneller dan gewoonlijk de kamer uitgaan, probeer ik te begrijpen waarom ze deze avond niet helemaal volgens protocol werken. Neemt u haar bloeddruk niet op? Nee, dat staat niet op de kaart. Ik dring aan dat ze het toch doen. De bloeddrukmeter geeft maar 116 aan, maar de pols is 180. Vindt u dat niet wat veel? De koorts doet de pols oplopen. Zoveel? Zou u toch niet de arts waarschuwen? Nooit heeft ze een zo snelle hartslag gehad. Bovendien heb ik geconstateerd dat er zich bij het rechter oog een bloeduitstorting heeft gevormd, blauw en opgezet, wat me een slecht teken lijkt. Ik weet dat er op die plaats in de schedel een aantasting van het bot is en ben bang voor druk op de hersenen. Ik dring erop aan dat ze toch de dienstdoende arts waarschuwen. Een uur later vertellen ze me dat de dienstdoende arts, toen hij gewaarschuwd werd, heeft gezegd dat ze die avond niets konden doen. De volgende dag zouden ze verder kijken. Ik blijf in stilte waken tot middernacht en ga dan naar bed. Ik kan echter niet de slaap vatten. Met al mijn zintuigen op scherp wacht ik tot er iets gebeuren zal. Ik ben ervan overtuigd dat deze nacht niet zal zijn als de andere. Om mijn angst te verbergen, bid ik in stilte.

Tegen 2 uur begint Anne Gabriel een vreemde, fluitende ademhaling te krijgen. Zo heb ik haar nog nooit horen ademen. Ik bel de verpleegkundige. De verpleeghulp komt uiteindelijk na ruim 10 minuten. Ze denkt dat het van een droge neus komt en laat me met de verklaring alleen. Ik weet heel goed dat ze ongelijk heeft. Dat gefluit klinkt in mijn oren als een alarmsignaal. Ik neem de hand van Anne Gabriel in de mijne en wacht, luisterend naar de onrustwekkende ademhaling. Ik bid en vraag God om me met zijn genade bij te staan. Ik weet dat het een ernstig moment is. Dat voel ik diep in mij. Tegen 3 uur begint Anne Gabriel plotseling te hikken en te hijgen en haalt heel onregelmatig adem. Dan wordt ze plotseling wakker en klaagt over heel erge hoofdpijn. Ik heb pijn, ik heb pijn. Oh, mijn hoofd doet zo'n pijn. Mama, ik heb zo'n pijn in mijn hoofd. Haar klagen duurt minstens 5 minuten. Ik heb meteen gebeld. Toch komt er niemand. Dan gaat ze steeds moeizamer ademhalen. Maar ze klaagt niet meer. Met grote ogen ligt ze daar heel rustig. Ze kijkt naar me, maar ik vraag me af of ze me ziet. Ik denk dat ze aan het sterven is. Ik bel weer. Weer komt de verpleeghulp, weldra gevolgd door de verpleegkundige. Aan haar blik zie ik de bevestiging van mijn vrees. Anne Gabriel is in doodstrijd. Nadat ze in stilte naar haar heeft gekeken, gaat ze de kamer uit met de woorden: "We zullen de arts waarschuwen." Moet ik mijn man waarschuwen? Wacht u maar tot de arts er is. Een belachelijk protocol dat de verpleegkundige niet toestaat om medische informatie te geven. Ik dring aan. Luister, ik weet best wat de arts me gaat zeggen. Mijn man is op een uur rijden hier vandaan. Moet ik hem waarschuwen of niet? Ze aarzelt nog en gaat dan overstag. Ik denk dat het beter is om hem te waarschuwen. Alexander neemt meteen op en komt onmiddellijk naar ons toe. Terwijl ik op hem wacht, houd ik nog steeds de hand van Anne Gabriel vast, die steeds dieper hijgt en zichtbaar benauwd is. Ze blijft echter heel rustig, alsof ze in een half coma terecht is gekomen. Ik ben zelf verwonderlijk kalm, met steun van de genade. Ik ben me ervan bewust dat ik heel rustig ben en dat de situatie tegelijkertijd erg ingewikkeld is. Ik verwonder me over die kalmte, waarin ik mezelf niet herken, want van nature ben ik meer geneigd om in paniek te raken. Dan voel ik hoezeer ik door de genade word gedragen. Mijn eigen kalmte maakt indruk op me, want ze is het concrete bewijs dat God over ons waakt en het is alsof Hij heel dicht bij me is, met een arm om mijn schouders, terwijl ik de hand vasthoud van mijn dochter, die aan het stikken is. Terwijl ik God bedank voor zijn kostbare ondersteuning, geef ik haar aan Hem en zie er zelf vanaf dat onze lieve vrouw haarzelf komt halen. Ik was ervan overtuigd dat zij dat zou doen. Anne Gabriel heeft haar ogen weer geopend en ik vertrouw haar verschillende intenties toe, vooral betreffende bekering. Ik draag haar op om over ons te waken en ons de weg te wijzen, opdat we elkaar allen in de hemel mogen terugzien, en dat er niet één lid van de familie onderweg verloren mag gaan. Ik wil dat ze ons allemaal met zich meeneemt tot bij God,
Ik kies mijn woorden met zorg om haar niet in paniek te brengen. Ik weet niet of ze begrijpt dat ze doodgaat en ik wil geen angstcrisis bij haar oproepen, zoals in juni. Ze luistert zwijgend naar me, maar in de ban van haar benauwdheid kan ze geen woord uitbrengen. Ik word onderbroken door het binnenkomen van de complete nachtploeg. Het hele groepje staat om het bed van mijn kind heen dat stikt en kijkt er in stilte naar. Dat duurt wel 5 lange minuten. Bij mezelf vraag ik me geïrriteerd af waar het toe dient. Maar ik krijg de tijd niet erbij stil te staan. Zo sterk neemt de benauwdheid toe. Uiteindelijk gaan ze weg, nog altijd zwijgend, zonder me ook maar een woord van medeleven of steun te gunnen. Dan blijf ik alleen in de kamer achter en ondersteun mijn kind dat het benauwd heeft, geholpen door de goddelijke genade en dankzeggend, omdat alles zo rustig verloopt. Heel diep in mezelf houdt iets me toch nog tegen. Sinds de crisis erger is geworden, al de tekenen van een naderende dood zijn er wel, maar ik voel de hemel niet. Hoe kan ik dan geloven dat Anne Gabriël werkelijk gaat sterven? Op een zeker moment echter wordt ze nog heviger benauwd, zodat ik denk dat het moment is aangebroken. Ik bel Alexander om hem sneller te laten rijden. Waar ben je? Haast je. Ik ben net Aubagne voorbij. Dan heeft hij nog een half uur te rijden. Omdat de telefoon niet ver van het gezichtje van Anne Gabriël is, kan ze de stem van haar vader horen en daardoor komt ze uit haar verdovingstoestand. Ze komt overeind en spreekt me aan. Papa, ik wil met papa spreken. Ik houd mijn mobieltje bij haar oor en vlak bij haar mond, opdat haar papa kan horen wat ze hem te zeggen heeft. Ze haalt diep adem en fluistert hem tussen 2 kreunen in. Papa, ik houd van u. En dan zakt ze opnieuw weg in een soort verstikkende verdoving. Intussen komt dokter J. binnen. Ze heeft geen woord van medelijden. Niets. Terwijl ze zich ertoe beperkt naar Anne Gabriël te kijken, legt ze me uit. Ze heeft het benauwd, maar ze is het zich niet bewust. Dan richt ze zich tot haar. Anne Gabriël, heb je moeite met ademhalen? Nee. Ze richt zich dan tot mij als bevestiging. Ziet u? In feite staat het ademcentrum in de hersenen onder druk. Ze heeft geen pijn. We zullen haar iets geven om de luchtwegen vrij te maken. We zullen op haar vader wachten. Ik begrijp niet meteen wat ze zeggen wil. Als ik begrijp dat ze mijn kleine stervende medicament wil inspuiten om haar doodstrijd te rekken, zodat Alexander aanwezig kan zijn bij het moment van haar dood, verzet ik me daartegen. Weet u, ze heeft afscheid genomen van haar vader. We hoeven niet op hem te wachten. Ik vind inderdaad dat Anne Gabriël op sublieme wijze afscheid van hem genomen heeft. Het enige wat voor mij telt, is dat ze in vrede heen kan gaan. Zonder te lijden. En ik weet dat Alexander het met mij eens is. Welke ouder zou niet willen afzien van het aanwezig zijn bij de laatste adem van zijn kind, als daardoor in plaats een zachte dood gegeven was? Ik zie dat ze het er niet mee eens is, maar ze zegt niets en gaat de kamer uit. 10 minuten later komt er een verpleegkundige haar een injectie met lasix geven. Dat medicijn
waar ik tevergeefs op tegen was. Ze waarschuwt me. Het is een diureticum. Misschien zal ze naar het toilet willen. Hebt u een steeklaken? Inwendig vind ik haar vraag nergens op slaan. Het zou belachelijk zijn als de situatie niet zo ernstig was. Anne Gabriel blijft hevig benauwd. Opeens wil ze opstaan om naar het toilet te gaan. Ik ondersteun haar met moeite, maar omdat ze weet dat ik rugpijn heb, dringt ze erop aan zelf te lopen. Haar vastberadenheid is zo groot dat ik uiteindelijk toegeef. We zijn voor vandaag aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u graag verder voor uit een pauselijke encycliek met de titel Fides et Ratio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Over de verhouding tussen geloof en reden. Wij waren ondertussen aangekomen bij het vijfde hoofdstuk in het eerste punt. En dit vijfde hoofdstuk luidt de tussenkomst van het leergezag in wijsgerige aangelegenheden. Met als eerste punt het onderscheidingsvermogen van het leergezag als dienst aan de waarheid. We waren aangekomen aan puntje 55 van deze encycliek. We gaan die een klein stukje hernemen vanaf dus het begin van het punt en gaan dan verder waar we vorige keer geëindigd waren, namelijk bij de beoordeling, zeg maar, van het fideïsme. Wanneer we de huidige situatie in ogenschouw nemen, zien we dat de problemen van toen terugkeren, waarbij zich echter nieuwigheden voordoen. Het gaat niet alleen meer om kwesties die afzonderlijke personen of groepen betreffen, maar om opvattingen die in de samenleving zo wijd verbreid zijn,

studie van alleen maar bepaalde gebieden van de menselijke kennis of haar structuren. In de theologie duiken weer de bekoringen van vroeger op. In enkele hedendaagse theologieën baant zich bijvoorbeeld de laatste tijd een zeker rationalisme een weg. Vooral wanneer meningen die men filosofisch goed gefundeerd acht, als normatief voor het theologisch onderzoek worden beschouwd. Dat gebeurt vooral dan wanneer de theologie bij gebrek aan wijsgerige vakkennis zich onkritisch laat beïnvloeden door uitspraken die in de gangbare taal en cultuur wel ingang gevonden hebben, maar die zonder voldoende rationele grondslag zijn. En daar waren wij vorige keer aanbeland. We gaan verder. Ook komt een gevaarlijk terugvallen in het fideïsme voor, dat de betekenis van de verstandelijke kennis en het filosofisch debat voor het geloofsinzicht, ja, voor de mogelijkheid om überhaupt in God te geloven, niet erkent. Een tegenwoordig wijdverbreid symptoom van deze fideïstische tendens is het biblicisme, dat ertoe neigt om de lezing en de uitleg van de Heilige Schrift tot enig criterium van de waarheid te maken. Zo komt men ertoe het woord van God alleen met de Heilige Schrift te vereenzelvigen en aldus de kerkelijke leer te ondergraven die het Tweede Vaticaans Concilie uitdrukkelijk bevestigd heeft. Nadat de Constitutie Dei Verbum erop gewezen heeft dat het woord van God zowel in de heilige teksten als ook in de overlevering aanwezig is, gaat het met nadruk verder. Citaat. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen de ene heilige schat van Gods woord die aan de kerk is overgelaten. Vol aanhankelijkheid daaraan volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, blijvend in de leer van de apostelen. De Heilige Schrift is dus niet het enig referentiepunt voor de kerk, want het hoogste richtsnoer van haar geloof ontvangt zij uit de eenheid tussen de heilige overlevering, de Heilige Schrift en het leergezag van de kerk, die de Heilige Geest zo heeft verbonden dat geen van de drie zonder de andere kan bestaan. Men mag voorts het gevaar niet onderschatten dat schuilt in de opzet om de waarheid van de Heilige Schrift naar voren te brengen, met gebruik van slechts één methode. En daarbij de noodzaak van exegese in ruimere zin te negeren, terwijl die toch de volle betekenis van de teksten laat vinden, samen met de hele kerk. Allen die zich aan de Bijbelstudie wijden, moeten steeds voor ogen houden dat ook aan de verschillende hermeneutische methoden een filosofische opvatting ten grondslag ligt. Die moet voor haar toepassing op de heilige teksten grondig beproefd worden. Andere vormen van latent fideïsme zijn evenzeer te herkennen aan het geringe respect dat men voor de speculatieve theologie heeft, als ook aan de minachting voor de klassieke wijsbegeerten, uit welker begrippenarsenaal zowel het geloofsverstaan als ook de dogmatische formuleringen hun begrippen hebben geput. Paus Pius XII, zaliger gedachtenis, heeft gewaarschuwd voor een dergelijke verwaarlozing van de wijsgerige traditie en voor het opgeven van de overgeleverde terminologieën.

Een verwijzing naar de encycliek Humani Generis van 12 augustus 1950. Er zijn tenslotte tekenen van een wijdverbreid wantrouwen jegens universele en absolute uitspraken. Vooral bij hen die denken dat de waarheid geboren wordt uit overeenstemming en niet uit harmonie van de reden met de objectieve werkelijkheid. In een wereld die verdeeld is in zoveel specialismen, is het zeer begrijpelijk dat men moeilijk volledige en ultieme betekenis van het leven kan erkennen, waarnaar de wijsbegeerte traditioneel gezocht heeft. Niettemin kan ik slechts in het licht van het geloof dat in Jezus Christus deze laatste betekenis vindt, de christelijke en ook niet-christelijke filosofen aanmoedigen, vertrouwen te stellen in de capaciteiten van het menselijke verstand en zich bij hun filosoferen niet al te bescheiden doelen te stellen. De les van de geschiedenis van dit ten einde lopende millennium is dat dat de weg is die men moet inslaan. De hartstocht voor de uiteindelijke waarheid en de wens haar te zoeken, verbonden met de moed om nieuwe wegen te ontdekken, mogen niet verloren gaan. Het is het geloof dat het verstand uitdaagt om uit elk mogelijk isolement te treden en voor alles wat mooi, goed en waar is, iets te riskeren. Zo wordt het geloof tot overtuigde en overtuigende advocaat van de reden. Puntje 2. De interesse van de kerk voor de wijsbegeerte. Het leergezag doet echter meer dan enkel de dwalingen en afwijkingen van de wijsgerige doctrines laten zien. Met dezelfde zorg heeft het de grondbeginselen voor een echte vernieuwing van het wijsgerige denken onderstreept en ook concreet laten zien welke wegen in te slaan. In deze zin zette paus Leo XIII met zijn encycliek Eterni Patris een stap van werkelijk historische draagwijdte voor het leven van de kerk. Die tekst was tot vandaag het enige pauselijke document dat in zijn geheel aan de wijsbegeerte was gewijd. De grote paus nam de leer van Vaticanum I over de verhouding van geloof en reden op en ontwikkelde haar verder door te laten zien dat het wijsgerige denken een fundamentele bijdrage aan het geloof en aan de theologische wetenschap is. Na meer dan een eeuw hebben veel van de inzichten in die tekst, zowel uit praktisch als uit pedagogisch oogpunt, niets aan betekenis ingeboet. Dat geldt op de eerste plaats voor zijn vasthouden aan de onvergelijkelijke waarde van de wijsbegeerte van Sint Thomas. Het denken van de Doctor Angelicus opnieuw presenteren, dat scheen paus Leo XIII de beste weg toe om weer zo om te gaan met de wijsbegeerte dat zij harmonieert met de eisen van het geloof. De paus schreef, citaat, "Juist wanneer Sint Thomas, zoals het hoort, het geloof volledig scheidt van de reden, verenigt hij beide door de banden van wederzijdse vriendschap. Hij staat beide hun rechten toe en beschermt hun waardigheid." Opnieuw dus een citaat uit Eterni Patris. De gelukkige gevolgen die pauselijke oproep had, zijn bekend.
de onderzoekingen naar het denken van de heilige Thomas en andere scholastieke schrijvers kregen een nieuwe impuls. Historische studies bloeiden, resulterend in een herontdekking van de rijkdom van het middeleeuwse denken, dat tot dan toe goeddeels onbekend was geweest. En er kwamen nu nieuwe thomistische scholen op. Door de toepassing van de historische methode maakte de kennis van het werk van de heilige Thomas grote vooruitgang. Talrijke geleerden brachten moedig de thomistische overlevering in de discussie over de toenmalige wijsgerige en theologische problemen. De invloedrijkste katholieke theologen van deze eeuw, aan wier denken en studies Vaticanum II veel te danken heeft, zijn kinderen van deze vernieuwing van de thomistische wijsbegeerte. Zo stond de kerk in de loop van de 20e eeuw een sterke groep denkers ter beschikking, die gevormd waren in de school van de Doctor Angelicus. De thomistische en neo-thomistische vernieuwing was echter niet het enige teken van een nieuwe opname van het wijsgerig denken in de christelijk geïnspireerde cultuur. Reeds voor de oproep van Paus Leo en parallel daarmee waren talrijke katholieke filosofen opgetreden die aangeknoopt hadden bij de jongere denkrichtingen en daarbij volgens hun eigen methode wijsgerige werken van grote invloed en blijvende waarde hadden voortgebracht. Daaronder enkele die syntheses hadden ontwikkeld van een zodanig profiel dat zij in niets onderdeden voor de grote systemen van het idealisme. Weer anderen legden de kennistheoretische grondslagen voor een nieuwe behandeling van het geloof in het licht van een hernieuwd verstaan van het morele geweten. Nog anderen schiepen een wijsbegeerte die, uitgaande van de analyse van het binnenwereldse, de weg naar het transcendente opende. En tenslotte waren er ook die de eisen van het geloof trachten te verenigen met het perspectief van de fenomenologische methode. Vanuit verschillende perspectieven heeft men dus voortdurend vormen van wijsgerige speculatie voortgebracht die de geweldige traditie van het christelijk denken in de eenheid van geloof en reden levend wilden houden. Het Tweede Vaticaans Concilie presenteerde van zijn kant een zeer rijke en vruchtbare doctrine met betrekking tot de wijsbegeerte. Ik kan bijzonder in het kader van deze encycliek niet vergeten dat een geheel hoofdstuk van de Constitutie Gaudium et Spes tegelijkertijd een samenvatting van Bijbelse antropologie en daarmee ook een inspiratiebron voor de wijsbegeerte vormt. Op die bladzijden gaat het om de waarde van de naar Gods beeld geschapen menselijke persoon. Zijn waardigheid en heerschappij over de rest van de schepping worden uitgelegd en het transcendente vermogen van zijn reden verklaard. Ook het probleem van het atheïsme komt in Gaudium et Spes naar voren. Daarbij worden de dwalingen van de wijsgerige opvatting, vooral tegenover de onvervreemdbare waardigheid van de persoon en zijn vrijheid, precies uitgelegd. Diepe wijsgerige betekenis bezit zeker ook de formulering die het hoogtepunt van deze passage vormt. Ik heb haar in mijn encycliek Redemptor Hominis aangehaald. Ze hoort tot de vaste referentiepunten van mijn leven. Citaat. Inderdaad, het mysterie van de mens
wordt eerst echt verhelderd in het mysterie van het mens geworden woord. Adam immers, de eerste mens, was de voorafbeelding van hem die komen zou, Christus de Heer. Als de nieuwe Adam doet Christus juist door de openbaring van het mysterie van de Vader en zijn liefde de mens ten volle zien wie hij is en onthult hij hem de sublieme grootheid van zijn roeping. Einde citaat. Het concilie heeft zich ook bezig gehouden met de studie van de filosofie, waaraan de priesterkandidaten zich moeten wijden. Het gaat om aanbevelingen die zich verder laten uitbreiden tot het christelijk onderricht in zijn totaliteit. Citaat. De wijsgerige wetenschappen moeten zo worden gegeven dat de studenten vooral een handreiking krijgen tot een degelijke en samenhangende kennisneming van de mens, de wereld en van God. Daarbij ondervinden zij steun van het altijd weer geldende filosofische erfgoed, terwijl anderzijds rekening wordt gehouden met de wijsgerige onderzoekingen van de laatste tijden. Een citaat uit het decreet over de priesteropleiding Optatam Totius. Deze voorschriften zijn herhaald en ontwikkeld in een aantal andere documenten van het leergezag om een solide, wijsgerige vorming te garanderen, vooral voor hen die zich voorbereiden op de theologische studies. Zelf heb ik verschillende malen het belang van deze wijsgerige vorming onderstreept, voor hen die zich eens in hun pastorale leven zullen moeten bezighouden met de aspiraties van de hedendaagse wereld en de oorzaken van allerlei opstellingen moeten begrijpen, om daarop een passend antwoord te kunnen geven. Dit zijn, voor zij die graag willen verder lezen daarover, verwijzingen naar de Apostolische Constitutie Sapienza Christiana van 15 april 1979. Ook de postsynodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis verwijst daarnaar. Ook de Heilige Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, die het document Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis van 6 januari 1970 publiceerde, en het decreet Sacra Theologia van 20 januari 1972. En zo zien we dus verschillende van deze citaten die terugkomen in de encycliek en die worden aangehaald door de Heilige Paus Johannes Paulus II. Als van tijd tot tijd een tussenkomst over dit thema nodig is gebleken, waarbij men ook de waarde van de inzichten van de dokter Angelicus benadrukte en vasthield aan de bestudering van zijn denken, dan was dat omdat de voorschriften van het leergezag niet steeds zijn opgevolgd met de gewenste bereidheid. Op veel katholieke scholen kon men in de jaren die onmiddellijk volgden op het concilie dienaangaande een zeker verval constateren, dat aan een geringere waardering niet alleen van de scholastieke wijsbegeerte, maar meer algemeen van de studie van de wijsbegeerte als zodanig is toe te schrijven. Met verwondering en spijt moet ik vaststellen dat heel wat theologen deze onverschilligheid jegens de filosofiestudie delen. Deze afwijzing heeft verschillende oorzaken. Op de eerste plaats
denkt men aan het wantrouwen tegen de reden. Dat een groot deel van de hedendaagse wijsbegeerte aan de dag legt, door het metafysisch onderzoek naar de laatste vragen van de mens grotendeels achterwege te laten. Terwijl men de aandacht concentreert op detailkwesties en deelproblemen, soms zelfs ook puur formele. Daar komt bovendien nog het misverstand bij dat vooral met betrekking tot de menswetenschappen is ontstaan. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft verschillende malen gewezen op de positieve waarde van het wetenschappelijk onderzoek voor een diepere kennis van het mysterie van de mens. Het appel aan de theologen om zich deze wetenschappen eigen te maken en ze, waar nodig, in hun onderzoek correct toe te passen, mag echter niet als een onuitgesproken machtiging geïnterpreteerd worden. De filosofie in de pastorale vorming en in de preparatio fidei alleen maar in de marge te behandelen of zelfs te vervangen. Ten slotte mag men de herontdekte belangstelling voor de inculturatie van het geloof niet vergeten. Vooral het leven van de jonge kerken heeft, samen met hoogontwikkelde denkvormen, een gamma van uitdrukkingen van volkswijsheid aan het licht gebracht. En dit vormt een echte culturele rijkdom aan tradities. Maar de studie van de traditionele gebruiken moet hand in hand gaan met wijsgerig onderzoek. Een onderzoek dat positieve elementen van volkswijsheid naar boven zal laten komen en de noodzakelijke band zal smeden met de verkondiging van het evangelie. Ik wens duidelijk te maken en te herhalen dat de studie van de filosofie fundamenteel en onmisbaar is voor de structuur van de theologie-studies en voor de vorming van priesterkandidaten. Het is niet toevallig dat het curriculum van de theologie-studies wordt voorafgegaan door een tijd van speciale studie van de wijsbegeerte. Deze beslissing, bevestigd door het Vijfde Concilie van Lateranen, wortelt in de ervaring die in de middeleeuwen rijpte, toen het belang van een constructieve harmonie tussen theologisch en filosofisch onderricht naar boven kwam. Deze ordening van de studie beïnvloedde, bevorderde en verwerkelijkte veel van de ontwikkelingen van de moderne filosofie, zij het indirect. Een tekenend voorbeeld hiervan is de invloed van de Disputationes Metaphysicae van Francisco Suarez, die zelf op de Lutherse universiteiten van Duitsland hun weg vonden. Omgekeerd heeft de ontmanteling van deze methode geleid tot ernstige hiaten in zowel de priestervorming als het theologisch onderzoek. Men denke aan de onverschilligheid tegenover het moderne denken en de moderne cultuur, die ertoe geleid heeft dat men zich van iedere vorm van dialoog onthoudt of juist kritiekloos iedere filosofie aanneemt. Ik vertrouw er ten zeerste op dat deze moeilijkheden door een zinvolle filosofische en theologische vorming worden overwonnen, die in de kerk nooit verloren mag gaan. Vanwege genoemde redenen scheen het mij dringend geboden met deze encycliek de sterke interesse van de kerk in de wijsbegeerte te benadrukken. Immers, het gaat om de nauwe banden die de theologische arbeid verbinden met de wijsgerige zoektocht naar de waarheid. Daaruit ontstaat voor het leergezag de verplichting om precies te onderscheiden en een wijsgerig denken te stimuleren
dat niet vijandig staat tegenover het geloof. Het is mijn taak om enkele beginselen en referentiepunten te presenteren, die ik noodzakelijk acht om weer een harmonieuze en effectieve relatie tussen wijsbegeerte en godgeleerdheid te kunnen opbouwen. In het licht van deze beginselen zal het mogelijk zijn om met grotere helderheid te testen of de theologie een relatie tot de verschillende wijsgerige systemen of opvattingen die de hedendaagse wereld kent, moet onderhouden. En zo ja, wat voor een?

Het derde punt. De kennis van het geloof en de postulaten van de wijsgerige reden. Dit valt onder hoofdstuk 6, de wisselwerking tussen theologie en filosofie. Het woord van God wordt gericht aan iedere mens. Op elk moment en op iedere plaats ter wereld. En de mens is van nature wijsgeer. De theologie, als beschouwende, wetenschappelijke uitwerking van het verstaan van dit woord in het licht van geloof, moet van haar kant in relatie treden, in sommige van haar procedures en in de uitvoering van haar specifieke taken, met de filosofieën die door de eeuwen heen zijn ontwikkeld. Ik heb niet de wens om theologen bepaalde methoden aan te bevelen, aangezien dat niet de bevoegdheid is van het leergezag. Maar om enkele bijzondere taken van de theologie in herinnering te brengen, die, krachtens het wezen van het geopenbaarde woord, niet zonder het wijsgerige onderzoek kunnen. Theologie is opgebouwd als een wetenschap van het geloof, in het licht van een tweevoudig methodologisch beginsel. De auditus fidei en de intellectus fidei. Met de eerste maakt de theologie zich de inhoud van de openbaring eigen, zoals die zich geleidelijk aan heeft ontvouwen in de heilige traditie, de heilige schrift en het levende leergezag van de kerk. Met de tweede tracht de theologie door speculatief onderzoek te antwoorden op de specifieke vragen van het denken. De filosofie draagt specifiek bij aan de theologie in de voorbereiding op een correcte auditus fidei, met haar studie van de opbouw van kennis en persoonlijke communicatie, speciaal de verschillende vormen en functies van de taal. Niet minder belangrijk is de bijdrage van de filosofie aan een meer coherent begrip van de traditie van de kerk, de uitspraken van het leergezag en de leer van de grote meesters van de theologie, die dikwijls begrippen en denkvormen overnemen van een bepaalde wijsgerige traditie. In dit geval wordt van de theoloog gevraagd om niet alleen de begrippen en termen die de kerk gebruikt in haar denken en in de ontwikkeling van haar leer uit te leggen, maar ook om de wijsgerige systemen ten diepste te kennen die deze begrippen en termen hebben beïnvloed, om correcte en consistente interpretaties ervan te formuleren. Wat de intellectus fidei betreft, moet vooral bedacht worden dat de goddelijke waarheid die ons in de door de leer der kerk juist uitgelegde heilige schrift wordt gepresenteerd, een eigen, in haar logica zo consequente rationaliteit bezit, dat zij een echt weten vormt. De intellectus fidei legt deze waarheid uit doordat hij niet alleen de logische en begripsstructuur van de proposities opneemt, waarin de leer van de kerk is gekaderd, maar ook en vooral door de heilsbetekenis van deze uitspraken voor het individu en voor de mensheid in het licht te stellen. Van het geheel van deze uitspraken komt de gelovige tot kennis van de heilsgeschiedenis, die in de persoon van Jezus Christus en in zijn paasmysterie haar hoogtepunt heeft. Door zijn instemming uit het geloof
heeft hij aan dit mysterie deel. De dogmatische theologie moet van haar kant in staat zijn de universele betekenis van het mysterie van de drie-ene God en van het heilsplan zowel op vertellende wijze als ook vooral in de vorm van de redenering te presenteren. Dat moet zij met andere woorden doen met behulp van uitdrukkingen en begrippen die geformuleerd zijn op kritische en algemeen te communiceren wijze. Want zonder de bijdrage van de wijsbegeerte zouden theologische inhouden, zoals bijvoorbeeld het spreken over God, de relaties tussen de personen binnen de drie-eenheid, het scheppende werken van God en de wereld, de relatie tussen God en de mens, de identiteit van Christus, die ware God en ware mens is, niet aanschouwelijk te maken zijn. Datzelfde geldt voor verschillende themata van de moraaltheologie, waar heel duidelijk begrippen als bijvoorbeeld zedenwet, geweten, vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, schuld enzovoorts toegepast worden, die gedefinieerd worden in het kader van de filosofische ethiek. Vandaar dat het verstand van de gelovigen zich een natuurlijke, ware en consistente kennis van de geschapen dingen, van de wereld en van de mens moet verwerven, die ook voorwerp van de goddelijke openbaring zijn. Meer nog, het verstand van de gelovigen moet in staat zijn deze kennis uit te drukken in begrippen en in de vorm van de redenering. De speculatieve dogmatische theologie veronderstelt daarom impliciet een op de objectieve waarheid gefundeerde filosofie van de mens, van de wereld en, radicaler, van het zijn. De fundamentele theologie zal zich vanwege het karakter van deze theologische discipline, welker opgave de rekenschap over het geloof is, moeten bekommeren om het rechtvaardigen en het verklaren van de relatie tussen het geloof en het filosofische denken. Het Vaticanum I had reeds de Paulijnse leer opnieuw naar voren gebracht en er de aandacht op gevestigd dat er waarheden zijn die langs natuurlijke weg kenbaar zijn. Daarom zijn zij het ook langs filosofische weg. En de aanvaarding van de openbaring van God veronderstelt noodzakelijkerwijze kennis van deze waarheden. Bij het bestuderen van de openbaring en haar geloofwaardigheid, begeleid door de overeenkomstige geloofsact, zal de fundamentele theologie moeten laten zien dat in het licht van de kennis, door het geloof, enkele waarheden aan het licht komen die het verstand reeds op zijn zelfstandige zoektocht bereikt. De openbaring verleent aan deze waarheden hun volste betekenis doordat zij ze stuurt naar de rijkdom van het geopenbaarde geheim waarin ze hun uiteindelijke doel vinden. Men denke bijvoorbeeld aan de natuurlijke godskennis, aan de mogelijkheid van het onderscheiden van de goddelijke openbaring en andere verschijnselen of aan de erkenning van haar geloofwaardigheid, aan het vermogen van de menselijke taal om uitdrukkelijk en naar waarheid ook te spreken van datgene dat boven iedere menselijke ervaring uitgaat. Door al deze waarheden wordt de geest ertoe gebracht het bestaan van een werkelijk op het geloof voorbereidende weg te erkennen. Die kan uitlopen op het aanvaarden van de openbaring
zonder de eigen beginselen en hun autonomie ook maar in het geringste aan te tasten. Op gelijke wijze zal de fundamentele theologie moeten laten zien dat er een innerlijke verenigbaarheid bestaat tussen het geloof en zijn fundamentele eis om zich te presenteren door een verstand dat in staat is in volle vrijheid zijn toestemming te geven. Zo zal het geloof aan een verstand dat oprecht naar de waarheid zoekt, volledig de weg kunnen wijzen. Op deze wijze kan het geloof als geschenk van God, ook als het niet op het verstand steunt, zeker niet daarvan afzien. Tegelijkertijd blijkt het voor het verstand nodig om van het geloof gebruik te maken om de horizonten te ontdekken die het alleen niet zou kunnen bereiken. De moraaltheologie heeft misschien in nog grotere mate de bijdrage van de wijsbegeerte nodig. Want in het Nieuwe Verbond is het menselijk leven veel minder door voorschriften geregeld dan in het Oude Verbond. Het leven in de Heilige Geest brengt hen die geloven tot een vrijheid en verantwoordelijkheid die uitgaan boven de wet zelf. Niettemin bieden het evangelie en de geschriften van de apostelen zowel algemene beginselen van een christelijke levenswijze als ook precieze leerstellingen en geboden. Om ze toe te passen op de bijzondere levensomstandigheden van het individu en van de samenleving, moet de christen in staat zijn zijn geweten en zijn denkkracht tot het uiterste in te zetten. Dat wil zeggen, met andere woorden, de moraaltheologie moet zich bedienen van een juiste filosofische visie, zowel op de menselijke natuur en samenleving als ook op de algemene beginselen van een morele beslissing. Men kan hier wellicht tegen inbrengen dat de theoloog in de huidige situatie zich niet zozeer van de wijsbegeerte als wel van de hulp van andere vormen van menselijke kennis zou moeten bedienen, zoals de geschiedenis en vooral de natuurwetenschappen, waarvan de jongste buitengewone ontwikkelingen door allen bewonderd worden. Anderen daarentegen huldigen als gevolg van een toegenomen gevoeligheid voor de relatie tussen geloof en cultuur de opvatting dat de theologie zich beter zou wenden tot de traditionele wijsheidsvormen in plaats van een filosofie van Griekse en eurocentrische oorsprong. Weer anderen loochenen, uitgaande van een valse voorstelling van het pluralisme van de culturen, eenvoudigweg de universele waarden van het door de kerk ontvangen wijsgerige erfgoed. De hier geciteerde opvattingen, die we onder andere reeds in de leer van het concilie tegenkomen, zijn gedeeltelijk waar. De verwijzing naar de natuurwetenschappen is in veel gevallen nuttig, omdat zij een completere kennis van het onderzoeksobject mogelijk maakt. Ze mag echter niet de noodzakelijke toepassing van een typisch wijsgerige, kritische en algemene geldigheid nastrevende reflectie doen vergeten, die, trouwens, bevorderd wordt door een vruchtbare uitwisseling tussen de culturen. Wat ik met nadruk zou willen onderstrepen, is de plicht om niet bij het concrete, afzonderlijke geval te blijven staan en daarmee de voornaamste taak te verwaarlozen die erin bestaat het universele karakter van de geloofsinhoud te laten zien. Bovendien mag men niet vergeten
dat de bijzondere bijdrage van het wijsgerige denken het mogelijk maakt om zowel in de verschillende levensopvattingen als ook in de culturen te leren kennen niet wat de mensen denken, maar wat de objectieve waarheid is. Niet de verschillende menselijke meningen, maar alleen de waarheid kan de theologie behulpzaam zijn. Het thema van de relatie met de culturen verdient een speciale, zij het noodgedwongen niet uitputtende, beschouwing vanwege de daaruit voortkomende implicaties, zowel op filosofisch als op theologisch gebied. Het proces van de ontmoeting en confrontatie met de culturen is een ervaring die de kerk vanaf het begin van de verkondiging van het evangelie heeft beleefd. Het gebod van Christus aan de leerlingen om overal heen te gaan tot aan de grenzen der aarde, zoals we horen in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 8, om de door hem geopenbaarde waarheid door te geven, bracht de christelijke gemeente er reeds zeer vroeg toe om de universaliteit van de verkondiging en de hindernissen die uit de diversiteit van de culturen ontstonden te erkennen. Een passage uit de brief van de heilige Paulus aan de christenen van Efeze biedt een goede hulp om te begrijpen hoe de eerste gemeente met dit probleem is omgegaan. Zo schrijft de apostel in het tweede hoofdstuk versen 13 en 14. Nu echter zijn jullie, die eens veraf waren, door Christus Jezus en wel door zijn bloed dichtbij gekomen, want hij is onze vrede. Hij verenigde de beide delen, Joden en heidenen, en haalde door zijn sterven de scheidingswand van de vijandschap omlaag. Met deze tekst voor ogen breidt onze overweging zich uit naar de verandering die bij de heidenen is opgetreden, die eens tot het geloof zijn gekomen. In het licht van de volheid van het door Christus volbrachte heil vallen de scheidingsmuren tussen de verschillende culturen. De belofte van God wordt nu in Christus tot een aanbod voor allen. Zij is niet langer tot de eigen aard van een volk, zijn taal en zijn gebruiken beperkt, maar wordt als een schat waar ieder vrij uitputten kan, tot allen uitgebreid. Van verschillende plaatsen en tradities zijn allen er in Christus toe geroepen aan de eenheid van de familie van Gods kinderen deel te hebben. Christus staat beide volkeren toe één te worden. Zij die ver af waren, zijn dankzij het nieuwe dat het paasmysterie bewerkte, dichtbij gekomen. Jezus haalde de scheidingsmuren omlaag en voltrekt de vereniging op een unieke verheven wijze, door de deelname aan zijn mysterie. Deze eenheid is zo diep dat de kerk met de heilige Paulus kan zeggen: jullie zijn dus geen vreemden meer zonder burgerrecht, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Zo weer klinkt het in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vers 19. In zo'n eenvoudige zin wordt een geweldige waarheid beschreven. De ontmoeting van het geloof met de verschillende culturen heeft inderdaad een nieuwe werkelijkheid doen ontstaan. Wanneer de culturen hun wortels diep in de menselijke natuur hebben, getuigen zij van de typische openheid van de mens voor het universele en het transcendente. Daarom vormen zij verschillende wijzen van toenadering tot de waarheid. Ze blijken zonder twijfel nuttig voor de mens die ze wijzen op waarden die zijn bestaan steeds menselijker kunnen maken. Waar de culturen zich beroepen
op de waarden van de antieke overleveringen, bevatten zij, weliswaar onuitgesproken, maar daarom niet minder reëel, een verwijzing naar Gods zelfopenbaring in de natuur, zoals we eerder bij de bespreking van de wijsheidsteksten en de leer van de heilige Paulus hebben gezien. Omdat de culturen in nauwe verbinding staan met de mensen en hun geschiedenis, delen ze dezelfde dynamische krachten die het menselijk leven laat zien. Dientengevolge kan men veranderingen en vooruitgang constateren die voortkomen uit de onderlinge ontmoetingen van mensen en de uitwisseling van hun levenswijzen. Culturen worden gevoed door het delen van waarden en hun levenskracht en bloei danken zij aan het vermogen open te blijven voor de opname van het nieuwe. Welke verklaring is er voor deze dynamische krachten? Iedere mens is vervlochten met een cultuur, is ervan afhankelijk en beïnvloedt haar. Hij is tegelijk kind en vader van de cultuur waarin hij is ingebed. In elk van zijn uitingen draagt hij iets wat hem boven de schepping uittilt. Zijn voortdurende openheid voor het mysterie en zijn onuitputtelijke verlangen naar kennis. Dientengevolge draagt iedere cultuur het merkteken van een spanning die op voltooiing is gericht en laat het doorschijnen. Je kunt dus zeggen dat de cultuur de mogelijkheid in zich draagt om de goddelijke openbaring aan te nemen. De wijze waarop de christenen het geloof leven en beleven is ook doordrongen van de cultuur van hun omgeving en draagt er van haar kant toe bij beetje die cultuur te vormen. De christenen brengen in iedere cultuur de door God in de geschiedenis en in de cultuur van een volk geopenbaarde, onveranderlijke waarheid van God. Zo plant in de loop van de eeuwen de gebeurtenis zich steeds verder voort. Getuigen waarvan de pelgrims waren op die Pinksterdag in Jeruzalem. Zijn dat niet allemaal Galileërs die hier spreken? Hoe kan ieder van ons hen dan in zijn moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, van Pontus en de provincie Asia, van Frigië en Pamphylië, van Egypte en het gebied van Libië naar Cyrene toe, ook de Romeinen die hier zijn, Joden en proselieten, Cretenzers en Arabieren, we horen hen in onze talen Gods grote daden verkondigen. Passage uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, versen 7 tot en met 11. De verkondiging van het evangelie in de verschillende culturen vraagt van de afzonderlijke ontvangers vast te houden aan het geloof. Ze belet de ontvangers echter niet hun culturele eigenheid te bewaren. Dat brengt geen spanning, omdat het volk der gedoopten zich kenmerkt door een universaliteit die iedere cultuur kan opnemen, waardoor de verdere ontwikkeling van wat impliciet aanwezig is tot zijn volle ontplooiing in de waarheid wordt begunstigd. Dit betekent dat geen enkele cultuur ooit beoordelingscriterium kan worden, veel minder nog laatste waarheidscriterium met betrekking tot Gods openbaring. Het evangelie staat niet in tegenstelling tot deze of gene cultuur, alsof het in de ontmoeting daarmee haar zou willen ontzeggen wat haar toebehoort en haar dwingen uiterlijke vormen aan te nemen die niet bij haar passen. Integendeel, de verkondiging die de gelovige uitdraagt in de wereld en in de culturen is een echte vorm van bevrijding van elke door de zonde ingevoerde wanorde en tegelijk een oproep tot de volle waarheid.
Bij deze ontmoeting wordt de culturen niets ontzegd. Ze worden zelfs aangemoedigd zich open te stellen voor het nieuwe dat de waarheid van het evangelie bevat, om daaruit aansporingen te ontvangen voor nieuwe ontwikkelingen. En zo, dierbare luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van de voorlezing voor vandaag in het programma De Kerk Spreekt, waar u kon luisteren naar Fides et Ratio over de verhouding van geloof en reden, een encycliek geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 14 september 1998. Een volgende keer gaan we nog verder in dit punt en gaan we het hebben over hoe die verkondiging van het evangelie in de eerste fase is verlopen en hoe dat verder is ontwikkeld. En zo de ontmoeting tussen de verschillende culturen en het evangelie toetsen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige

0: Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is

0: De vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Overwegen het vijfde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel, te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de Rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 24. Het was in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Ariok, de koning van Elazar, van Kedorlaomer, de koning van Elam en van Tidal, de koning van Goim. Deze koningen waren in oorlog met Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboim, en met de koning van Bela, dat ook Soar heet. Deze koningen trokken gezamenlijk op naar het dal van Siddim, nu Zoutzee geheten. Na 12 jaar aan Kedorlaomer onderworpen te zijn geweest, waren zij in het 13e jaar in opstand gekomen. In het 14e jaar rukte Kedorlaomer op, samen met de koningen die zijn bondgenoten waren. Zij versloegen de Refaïten bij Asteroth-Karnaim, de Zuzieten bij Ham, de Emieten in de vlakte van Kiriataim en de Gorieten. Zij achtervolgden hen door het Seirgebergte tot bij de eik van Paran aan de rand van de woestijn. Daarna bogen zij af naar En-Mispat, ook Kades geheten, en richtten een slachting aan in heel het gebied van de Amalekieten en onder de Amorieten in Chasseson-Tamar. Toen trokken de koningen van Sodom, van Gomorra, van Seboim en van Bela, ook Soar geheten, ten strijde. En in het dal van Siddim raakten zij slaags met hen. Met Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning van Goim, Amraphel, de koning van Sinear, en Ariok, de koning van Elazar. 4 koningen tegen 5. In het dal van Siddim waren veel asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra sloegen op de vlucht en vielen in die putten, terwijl de overigen de bergen invluchten. De vijanden maakten zich meester van al het bezit van Sodom en Gomorra en van al hun voedselvoorraden. Daarna gingen zij weg. Bij hun aftocht voerden zij ook Lot mee, de zoon van Abrams broer, met zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Een vluchteling bracht het nieuws aan Abram, de Hebreër. Hij woonde op dat ogenblik bij de eik van Mamre, de Amoriet, een broer van Eskol en Aner, beide bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broer gevangen was genomen, riep hij de geoefende mannen die in zijn huis waren geboren op om zich te wapenen. Het waren er 318 en hij ging de vijanden achterna tot bij Dan. Met zijn dienaren viel hij hen in de nacht van verschillende kanten aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, ten noorden van Damascus. Hij heroverde alle goederen, ook zijn broer Lot en zijn bezittingen, evenals de vrouwen en het krijgsvolk, bracht hij terug. Na zijn terugkeer uit de slag tegen Kedorlaomer en zijn koninklijke bondgenoten, trok de koning van Sodom Abram tegemoet in het dal van Sawe, ook het dal van de koning geheten. En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan, omdat hij priester was van de Allerhoogste God. Zegende hij hem met deze woorden: gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abraham rijk hebt gemaakt. Niets daarvan. Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

Genesis. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 21. Na deze gebeurtenissen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram. Vrees niet, Abram, ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abram, Heer God, wat heb ik aan uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos en de Damascener Eliezer zal de bezitter van mijn huis worden. Abram zei, u hebt mij geen nakomelingen geschonken en een ondergeschikte zal mijn erfgenaam zijn. Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht. Niet hij wordt uw erfgenaam. Uw erfgenaam zal iemand zijn die u zult verwekken. Hij leidde hem naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren als u kunt. En hij verzekerde hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Abram heeft de Heer geloofd en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid. Toen zei hij tegen hem, ik ben de Heer die u uit Ur in Kasdim leidde om u dit land in bezit te geven. Abram vroeg, ach Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif. Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap. Hevige angst en duisternis overvielen hem. En de Heer zei tegen Abram, u moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen en men zal hen onderdrukken, 400 jaar lang. Maar het volk dat zij moeten dienen zal ik vonnissen. En daarna zullen zij wegtrekken met rijke bezittingen. U zult zelf in vrede tot uw vader gaan. Pas in gezegende ouderdom zult u begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want dan is de maat van de schuld van de Amorieten pas vol. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de doormidden gesneden stukken doorgingen. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei, aan uw nakomelingen schenk ik dit land vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, de Kenizieten, Kadmonieten, Hethieten, Perizieten, Rephaïten, Amorieten, Kanaanieten, Girgazieten en Jebusieten.

Genesis, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 16. Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin die Hagar heette. Sarai zei tegen Abram: "Je weet dat de Heer mijn schoot heeft gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Ga dus naar mijn slavin. Misschien krijg ik een zoon van haar." En Abram stemde in met Sarai's voorstel. Sarai, de vrouw van Abram, gaf dus Hagar, haar Egyptische slavin, aan haar man Abram als vrouw. Abram woonde toen al 10 jaar in Canaan. Hij had gemeenschap met Hagar en zij werd zwanger. Toen zij dat bemerkte, begon zij haar meesteres hooghartig te behandelen. Daarom zei Sarai tegen Abram: "Jij bent aansprakelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan. Ik heb mijn slavin in jouw armen gelegd. En nu zij ziet dat ze zwanger is, word ik door haar hooghartig behandeld. De Heer mogen oordelen wie van ons beiden in haar recht staat." Daarop zei Abram tegen Sarai: "Je kunt over je slavin beschikken. Doe met haar wat je wilt." Toen begon Sarai haar het leven zo onaangenaam te maken dat zij van haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond Hagar bij een waterbron in de woestijn, de bron die aan de weg naar Soer ligt. Hij zei: "Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Zij zei: "Ik ben weggevlucht bij mijn meesteres Sarai." De engel van de Heer zei tegen haar: "Ga naar uw meesteres terug en dien haar." De engel van de Heer zei ook nog tegen haar: "Uw nakomelingen zal ik zeer talrijk maken. Zo talrijk dat zij niet meer te tellen zijn." De engel van de Heer verzekerde haar: "U bent nu zwanger. U zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft u verhoord in uw ellende. Een wilde ezel wordt hij. Zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand tegen hem. Al zijn broers trotseert hij." Toen gaf zij de Heer, die tegen haar gesproken had, een naam: Elroi. Want, dacht zij, ik heb God werkelijk gezien, en ik leef nog, nadat ik hem gezien heb. Vandaar dat die put de put van Lachai Roy heet. Hij ligt tussen Kades en Beret. Toen baarde Hagar voor Abram een zoon en hij noemde die zoon Ismaël. Abram was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.

Genesis, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer hem en zei: Ik ben God de Almachtige. Richt uw schreden naar mij en gedraag u onberispelijk. Ik wil mijn verbond met u sluiten en u zeer talrijk maken. Toen boog Abraham diep neer en God sprak tot hem: Dit is mijn verbond met u. U zult de vader worden van een menigte volken. U zult niet langer Abraham heten, uw naam zal Abraham zijn, want ik heb u vader gemaakt van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken. Volken zal ik van u maken, zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit mijn verbond met u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Een altijd durend verbond. Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Heel Canaan, het land waar u nu als vreemdeling verblijft, zal ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten, en ik zal hun God zijn. Verder zei God nog tegen Abraham: U moet dus mijn verbond onderhouden, u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Dit is mijn verbond dat u moet onderhouden. Mijn verbond met u en uw nakomelingen: alle mannelijke personen moeten besneden worden. U moet uw voorhuid besnijden. Dat zal het teken zijn van mijn verbond met u. Al uw mannelijke kinderen moeten, als ze 8 dagen oud zijn, besneden worden, generatie na generatie. Dit geldt ook voor degenen die niet van uw stam zijn, maar die in uw huis zijn geboren of van vreemden gekocht zijn. Iedereen die dus in uw huis is geboren of door u gekocht is, moet besneden worden. Zo zal mijn verbond, in uw lichaam getekend, een blijvend verbond zijn. Iedere onbesnedene, ieder mannelijk persoon die zijn voorhuid niet heeft laten besnijden, moet uit zijn stam verwijderd worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nu zei God tegen Abraham: Sarai, uw vrouw, moet u niet meer Sarai noemen, haar naam zal Sara zijn. Ik zal haar zegenen en ook uit haar zal ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte. Want hij zei bij zichzelf: Zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen? En zou Sara, die 90 is, nog een kind op de wereld brengen? Daarom zei hij tegen God: Laat Ismaël liever uw gunst genieten. God antwoordde: Nee, uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en u zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik mijn verbond sluiten, een altijd durend verbond. Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor ik. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven en hem zeer talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken, en een groot volk zal ik van hem maken. Maar mijn verbond zal ik sluiten met Isaak, die Sara het volgend jaar op deze tijd zal baren. Toen God dit alles gezegd had, ging hij weg van Abraham. Toen besneed Abraham zijn zoon Ismaël en allen die bij hem in huis geboren waren of die hij gekocht had. Alle mannelijke personen in zijn huis. Nog diezelfde dag besneed hij hun voorhuid, zoals God hem bevolen had. Abraham was 99 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Zijn zoon Ismaël was 13 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Op dezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. Met hem werden ook al zijn huisgenoten besneden, degenen die in zijn huis geboren waren of die hij van vreemden had gekocht.

Genesis. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 33. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen, om u te sterken voor uw verdere reis." Ze zeiden: "Doe dat, heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: "Neem gauw 3 schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van." Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel toe te bereiden. Toen bracht hij hun vrongel en melk en het kalf dat hij had laten toebereiden en zette hun dat alles voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan, onder de boom. Toen vroegen ze hem: "Waar is Sara, uw vrouw?" Hij antwoordde: "Daar in de tent." Toen zei hij: "Het volgend jaar, rond deze tijd, kom ik bij u terug. En dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben." Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem. Nu waren Abraham en Sara oud en bejaard, en Sara ging het niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom moest Sara bij zichzelf lachen, want zij dacht: "Zal ik nog liefde genieten nu ik oud ben en ook mijn Heer al oud is?" Maar de Heer zei tegen Abraham: "Waarom lacht Sara? En vraagt zij zich af: zou ik op mijn leeftijd werkelijk nog een kind krijgen? Is er voor de Heer dan iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom ik bij u terug. En dan zal Sara een zoon hebben." Toen zei Sara: "Ik heb niet gelachen," want zij was bang geworden. Maar hij zei: "Jawel, u hebt gelachen." Toen de mannen verder trokken, zagen zij in de diepte Sodom liggen. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht: "Zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben?" Want Abraham werd zeker een groot en machtig volk, en om hem zullen alle volken van de aarde zich gezegend noemen. Ik heb hem immers uitverkoren. Zijn zonen en zijn nakomelingen moet hij leren zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van de Heer te houden. Dan kan de Heer vervullen wat hij over Abraham gezegd heeft. Daarom, zei de Heer, luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op. Uitermate zwaar is hun zonde. Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot mij is doorgedrongen. Ik wil het weten."

Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. De Heer bleef echter nog bij Abraham staan. Abraham ging naar hem toe en zei: "Wilt u werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult u die dan verdelgen? Zult u de stad geen vergiffenis schenken omwille van de 50 rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt u toch niet doen, de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven. Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners. Dat kunt u toch niet doen. Zal hij die de hele aarde oordeelt geen recht doen?" En de Heer zei: "Als ik in Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken." Abraham begon weer en zei: "Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult u dan toch om die 5 de hele stad verwoesten?" En de Heer zei: "Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 vind." Opnieuw sprak Abraham tot hem: "Misschien zijn er maar 40 te vinden." En de Heer zei: "Ik zal het niet doen omwille van die 40. Nu zei Abraham: "Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring. Misschien zijn er maar 30 te vinden." En hij zei: "Ik zal het niet doen als ik er 30 vind." Abraham zei opnieuw: "Ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen, maar misschien worden er maar 20 gevonden." En hij zei: "Ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei: "Laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog 1 keer spreek. Misschien zijn er maar 10 te vinden." En hij zei: "Ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham beëindigd had, ging hij weg. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Genesis. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 38. De twee engelen kwamen tegen de avond in Sodom aan, terwijl Lot bij de stadspoort zat. Toen Lot hen zag aankomen, stond hij op, ging hun tegemoet, boog diep en zei: "Ik verzoek u, mijn heren, neem uw intrek in het huis van uw dienaar en breng daar de nacht door. Was uw voeten, dan kunt u morgenochtend uw reis voortzetten." Ze zeiden: "Nee, wij zullen buiten overnachten." Maar hij bleef zo aandringen dat ze bij hem hun intrek namen. Toen zij in zijn huis gekomen waren, richtte hij met ongezuurde broden die hij had laten bakken een maaltijd voor hen aan en zij aten ervan. Zij waren nog niet gaan rusten toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis samenscholden, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Zij riepen Lot en zeiden: "Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben." Lot kwam naar buiten, maar de deur deed hij achter zich dicht. Hij zei: "Doe die mannen geen kwaad aan, broeders. Luister eens, ik heb twee dochters die nog nooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen. Dan kunnen jullie met hen doen wat je wilt. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder de bescherming van mijn huis." Ze zeiden: "Ga opzij." En ze voegden eraan toe: "Dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil ons nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen." Heftig duwden zij Lot achteruit en wilden de deur al openbreken. Maar de mannen binnen grepen Lot vast, trokken hem het huis in en deden de deur dicht. Degenen die voor de deur stonden, klein en groot, sloegen zij met blindheid, zodat zij de deur niet meer konden vinden. Nu zeiden de twee mannen tegen Lot: "Hebt u hier in de stad nog familieleden, uw schoonzoon, zonen en dochters, en iedereen die bij u hoort, moet u naar buiten brengen, weg uit deze plaats. Wij gaan de stad verwoesten. De roep om wraak over de bewoners klinkt zo hard dat de Heer ons heeft gezonden om de stad te verwoesten." Toen ging Lot praten met zijn toekomstige schoonzoons, de mannen die met zijn dochters wilden trouwen. Hij zei: "Maak dat je wegkomt, vlucht uit deze plaats, want de Heer gaat de stad verwoesten." Maar zijn schoonzoons lachten hem uit. Toen de dageraad aanbrak, zetten de engelen Lot tot spoed aan en zeiden: "Vooruit, neem uw vrouw en uw beide dochters mee, anders wordt u het slachtoffer van de bestraffing van de stad." Toen Lot nog aarzelde, grepen de mannen hem, zijn vrouw en zijn beide dochters bij de hand, want de Heer wilde hem sparen en zij brachten hem buiten de stad. En toen zij hen de stad uitgebracht hadden, zei een van hen: "Breng uzelf in veiligheid, want uw leven staat op het spel. Kijk niet om. Blijf nergens in de buurt staan, maar vlucht de bergen in, anders komt u om." Maar Lot zei tegen hen: "Dat niet, Heer. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen en u hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in leven te laten. Maar ik kan onmogelijk naar de bergen vluchten. Daar zou het onheil mij inhalen en zou ik toch de dood vinden. Kijk, daar ligt een stad niet ver van hier. Daar wil ik wel heen vluchten. Het is een kleine stad. Laat mij daarheen ontsnappen. Zij is toch maar klein. Dan zal ik het er levend afbrengen." Hij antwoordde: "Ook hierin zal ik u ter wille zijn. De stad die u bedoelt zal ik niet verwoesten. Vlucht er nu haastig heen, want ik kan niets doen zolang u daar niet aangekomen bent. Zo komt het dat die stad Soar heet." Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen, liet de Heer uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en alles wat er groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om
en veranderde in een zoutklomp. Vroeg in de ochtend ging Abraham naar de plaats waar hij met de Heer gestaan had. Hij keek omlaag naar Sodom en Gomorra en heel de Jordaanstreek en zag een walm van de aarde opstijgen als de rook van een smeltoven. Zo hield God bij de verwoesting van de steden van die landstreek rekening met Abrahams wens en liet hij Lot ontsnappen toen hij de steden verwoestte waar hij gewoond had. Lot verliet echter Soar en vestigde zich met zijn beide dochters in de bergen, omdat hij niet in Soar durfde te blijven. Hij ging in een grot wonen, samen met zijn beide dochters. Nu zei de oudste tegen de jongste: "Vader wordt oud, en er is geen man in het land die bij ons kan komen, zoals dat overal elders gebeurt. Kom, wij laten vader wijn drinken en gaan bij hem liggen, in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen." Zij lieten dus hun vader die nacht wijn drinken en de oudste ging bij haar vader liggen. Hij merkte niets, niet toen zij kwam liggen en ook niet toen zij weer opstond. De volgende ochtend zei de oudste tegen de jongste: "De afgelopen nacht heb ik bij vader gelegen. Wij zullen hem ook vannacht weer wijn laten drinken. Dan kun jij bij hem gaan liggen in de hoop dat wij van hem kinderen krijgen." En ook die nacht lieten zij hun vader wijn drinken. En nu ging de jongste bij hem liggen. Hij merkte niets, niet toen zij kwam liggen en ook niet toen zij weer opstond. Zo werden de beide dochters van Lot zwanger van hun vader. De oudste baarde een zoon en noemde hem Moab. Hij werd de vader van de huidige Moabieten. Ook de jongste baarde een zoon en noemde hem Ben-Ami. Hij is de vader van de tegenwoordige Ammonieten.

Genesis, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 18. Abraham vertrok naar de Negeb. Hij vestigde zich tussen Kades en Soer en woonde als vreemdeling in Gerar. Van zijn vrouw Sarah zei Abraham dat ze zijn zuster was. Zo kwam het dat Abimelek, de koning van Gerar, haar liet schaken. Maar God kwam 's nachts in een droom tot Abimelek en zei hem: de dood staat u te wachten, omdat u deze vrouw ontvoerd hebt, want zij heeft al een man. Abimelek had echter nog geen omgang met haar gehad. Daarom zei hij: Heer, wilt u een onschuldige doden? Hij heeft immers verklaard dat zij zijn zuster is, en ook zij heeft beweerd dat hij haar broer is. Ik heb in alle onschuld en te goeder trouw zo gehandeld. En God zei tegen hem in de droom: ik wist wel dat u dit in alle onschuld hebt gedaan. Daarom

heb ik u ervoor beschermd om tegen mij te zondigen en heb ik u verhinderd haar aan te raken. Geef dus die man zijn vrouw terug. Hij is een profeet en zal voor u bidden dat u blijft leven. Maar als u haar niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en iedereen die bij u hoort. De volgende ochtend riep Abimelech al zijn hovelingen samen en vertelde hun alles. En zij werden erg bang. Toen liet Abimelech Abraham roepen en zei tegen hem: "Wat hebt u ons aangedaan? Heb ik u soms kwaad gedaan dat u op mij en mijn koninkrijk zo'n zware schuld geladen hebt? Dat is toch geen manier van doen?" En Abimelech vroeg Abraham: "Met welke bedoeling hebt u dat toch gedaan?" Abraham antwoordde: "Ik dacht, veronderstel dat men hier God niet vreest, dan kon men mij wel eens om mijn vrouw vermoorden. Zij is trouwens inderdaad mijn zuster. Zij is een dochter van mijn vader, maar niet van mijn moeder. Zo is zij mijn vrouw geworden. En toen God mij ver van het huis van mijn vader liet rondzwerven, heb ik haar gezegd: bewijs mij deze gunst, om overal waar wij komen te zeggen dat ik je broer ben." Toen schonk Abimelech aan Abraham schapen en runderen, slaven en slavinnen. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. En Abimelech zei: "Mijn land ligt open voor u. U kunt gaan wonen waar u wilt." En tegen Sara zei hij: "Ik geef uw broer nu 1000 zilverstukken. Dan weet heel uw omgeving dat u onschuldig bent en blijft uw eer volkomen ongerept." Abraham bad toen tot God. En God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had iedere schoot in het huis van Abimelech gesloten, vanwege het gebeurde met Sara, de vrouw van Abraham.

Genesis. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 34. De Heer begunstigde Sara, zoals hij gezegd had, en vervulde de belofte die hij haar gedaan had. Sara werd zwanger en schonk Abraham op zijn oude dag een zoon, op het tijdstip dat God genoemd had. Abraham gaf aan de zoon die hem geboren werd en die hem door Sara werd geschonken, de naam Isaac. Volgens Gods bevel besneed Abraham zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac geboren werd. Sara zei: God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die het hoort zal meelachen.

en ze voegde eraan toe: wie zou Abraham hebben durven voorspellen dat Sara nog kinderen zou voeden? En nu heb ik hem op zijn oude dag een zoon geschonken. Het kind groeide op en werd van de borst genomen. Op de dag dat Isaac van de borst genomen werd, gaf Abraham een groot feest. Maar toen Sara, de zoon die Hagar, de Egyptische, aan Abraham geschonken had, eens zag lachen, zei ze tegen Abraham: verjaag de slavin en haar zoon, want de zoon van de slavin hoort de erfenis niet te delen met mijn zoon Isaac. Abraham vond deze eis zeer ongepast, omdat het toch om een zoon van hem ging. God zei echter tegen hem: wat Sara ten aanzien van de jongen en uw slavin eist, moet u niet als ongepast beschouwen. Luister naar alles wat zij u zegt, want zij die van Isaac afstammen zullen gelden als uw nageslacht. Maar ook de zoon van de slavin zal ik tot een volk maken, omdat ook hij een kind van u is. Abraham voorzag Hagar de volgende ochtend van brood en een zak water, zette het kind op haar schouder en stuurde hen weg. Maar onderweg verdwaalde zij in de woestijn van Beersheba. Toen de waterzak leeg was, legde zij het kind onder een struik en ging op een boogschot afstand zitten. Want zij dacht: ik kan mijn kind niet zien sterven. Ze bleef daar zitten en weende luid. God hoorde het wenen van de jongen en de engel van God riep uit de hemel tot Hagar: wat is er, Hagar? Wees niet bang, want God heeft in zijn verblijf het wenen van uw kind gehoord. Sta op, neem de jongen en houd hem goed vast, want ik zal een groot volk van hem maken. Toen opende God haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij vulde de zak weer met water en gaf de jongen te drinken. En God beschermde de jongen. Toen hij groot was geworden, leefde hij in de woestijn en werd een ervaren boogschutter. Hij ging wonen in de woestijn van Paran en zijn moeder koos voor hem een vrouw uit Egypte. In die tijd zeiden Abimelech en zijn legeroverste Pikol tegen Abraham: God staat u bij in alles wat u doet. Zweer daarom hier bij God dat u mij, mijn stam en mijn nakomelingen niet in de steek zult laten. U moet mij en het land waar u gastvrijheid geniet dezelfde welwillendheid bewijzen die ik u bewezen heb. En Abraham zei: dat zweer ik. Abraham beklaagde er zich bij Abimelech over dat zijn knechten zich een waterput hadden toegeëigend. Abimelech zei: ik weet niet wie dat gedaan heeft. U hebt er mij nooit over gesproken en ik heb er tot nu toe niets over gehoord. Daarop haalde Abraham schapen en runderen en bood die Abimelech aan. En zij sloten een verbond met elkaar. Maar Abraham zette 7 lammeren apart. Toen vroeg Abimelech: wat betekenen die 7 lammeren die u apart hebt gezet? Hij antwoordde: deze 7 lammeren moet u van mij aannemen. Zij moeten als bewijs dienen dat ik deze put gegraven heb. Zo komt het dat deze plaats Beersheba heet, want daar hebben zij beiden een eed gezworen. Nadat zij in Beersheba een verbond gesloten hadden, keerde Abimelech met zijn legeroverste Pikol naar het land van de Filistijnen terug. Abraham plantte in Beersheba een tamarisk en riep daar de naam aan van de Heer, de God van eeuwigheid. En Abraham verbleef geruime tijd in het land van de Filistijnen.

Genesis. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 24. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. Hij zei: Ga met Isaac, uw zoon, uw enige, die u lief hebt, naar het land van de Moria en draag hem daar, op de berg die ik u zal aanwijzen, als brandoffer op. De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam twee knechten en zijn zoon Isaac met zich mee en kloofde hout voor het brandoffer. Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn knechten: Jullie blijven hier bij de ezel. Ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug. Daarop liet Abraham zijn zoon Isaac het hout voor het brandoffer dragen. Zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaac tegen zijn vader Abraham: Vader, hij antwoordde: Hier ben ik, mijn zoon. Isaac zei: We hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier? Abraham antwoordde: God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon. En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats die God hem had aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: Abraham, Abraham. En hij antwoordde: Hier ben ik. En hij zei: Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets. Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden. Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats de Heer ziet. Vandaar dat men nu nog zegt: op de berg van de Heer laat hij zich zien. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: Bij mijzelf heb ik gezworen, God spraak van de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Om uw zaad zullen alle geslachten van de aarde zich gezegend noemen, omdat u naar mijn stem hebt geluisterd. Daarop keerde Abraham naar zijn knechten terug. Samen gingen zij naar Berseba en Abraham bleef in Berseba wonen. Na deze gebeurtenissen kreeg Abraham dit bericht: Ook Milka heeft aan uw broer Nachor zonen geschonken. Oes, zijn eerstgeborene, diens broer Boes, Kemuel, de vader van Aram, Keset, Gaso, Pildas, Jitlaf en Betuel, die de vader werd van Rebekka. Deze 8 kinderen schonk Milka aan Nachor, de broer van Abraham. Hij had ook een bijvrouw, Reuma genaamd, en deze schonk het leven aan Tebach, Gacham, Tachas en Maka.

Genesis. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 20. Sara bereikte de leeftijd van 127 jaar. Toen stierf zij in Kiriat Arba, ook Hebron geheten, in Kanaan. Abraham hield eerst de rouwklacht over Sara en beweende haar. Daarna liet hij zijn overleden vrouw alleen en richtte het woord tot de Hethieten. Hij zei: "Ik ben bij u maar een vreemdeling. Daarom vraag ik, geef mij een eigen begraafplaats waar ik mijn overleden vrouw kan begraven." De Hethieten antwoordden Abraham: "Heer, luister naar ons. U bent voor ons een vorst van God. Begraaf uw overledene in het mooiste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren of beletten dat u daarin uw overleden vrouw begraaft." Toen stond Abraham op, boog diep voor de Hethieten, de ingezetenen van het land, en richtte het woord tot hen: "Als u ermee instemt dat ik mijn overleden vrouw begraaf, luister dan naar mij en gebruik uw invloed bij Efron, de zoon van Sochar, zodat hij de grot van Makpela, die zijn eigendom is en die aan de rand van zijn akker ligt, aan mij verkoopt. Laat hij die in uw aanwezigheid voor de volle prijs aan mij verkopen, zodat ik een eigen begraafplaats heb." Onder de aanwezige Hethieten bevond zich ook Efron zelf. En Efron, de Hethiet, antwoordde Abraham, terwijl alle Hethieten die zitting hielden bij de stadspoort toehoorden: "Geen sprake van, heer. Luister naar mij. Het stuk land schenk ik u. En de grot die erop ligt, geef ik u ook. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik ze u. Begraaf uw doden." Opnieuw boog Abraham diep voor de ingezetenen van het land. Abraham richtte het woord tot Efron, terwijl iedereen toehoorde: "Wees zo goed naar mij te luisteren. Ik wil voor de grond de volle prijs betalen. Neem die van mij aan, dan kan ik mijn doden begraven." Maar Efron antwoordde Abraham: "Och heer, luister naar mij. Een stuk grond van 400 sikkel zilver. Wat maakt dat nu uit voor mij of voor u? Begraaf dus uw doden." Abraham ging op Efrons aanbod in en woog het zilver af dat Efron ten overstaan van de Hethieten had genoemd. 400 sikkels, zoals in de handel gangbaar was. Zo werd, in aanwezigheid van alle Hethieten die zitting hielden bij de stadspoort, het stuk grond van Efron in Makpela, in het oosten van Mamre, de grond met de grot en alle bomen op het terrein, eigendom van Abraham. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Makpela, ten oosten van Mamre of Hebron, in Kanaan. Zo werd het stuk grond met de grot door de Hethieten aan Abraham overgedragen en kreeg hij een eigen begraafplaats.

Genesis. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 67. Abraham was oud en op hoge leeftijd. En de Heer had hem in alles gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste dienaar, die het toezicht had over heel zijn bezit, leg je hand onder mijn heup. Bij de Heer, de God van de hemel en de aarde, moet je mij zweren dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de meisjes van Canaan, waar ik woon, maar dat je naar mijn land en mijn verwanten zult gaan, om daar een vrouw voor mijn zoon Isaak te zoeken. De dienaar zei, en als er nu eens geen vrouw is die met mij mee wil komen naar dit land, moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Abraham antwoordde, nee, dat niet. Je mag mijn zoon daar nooit terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, heeft mij uit mijn ouderlijk huis en uit mijn geboorteland laten vertrekken en mij beloofd, ja, gezworen, aan uw nakomelingen zal ik dit land schenken. Hij zal zijn engel voor je uitzenden en je zult daar een vrouw voor mijn zoon meekrijgen. Zou er geen vrouw met je mee willen, dan ben je ontslagen van de eed die ik je laat zweren. Maar in geen geval mag je mijn zoon naar dat land terugbrengen. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van zijn meester Abraham en beloofde onder ede wat hij gevraagd had. Vervolgens trok de dienaar met 10 kamelen van zijn meester en met allerlei kostbare geschenken van zijn meester. Hij trok naar de stad van Nachor in Aram Naharaim. Op een avond, tegen de tijd dat de vrouwen de stad uitkomen om water te putten, liet hij zijn kamelen neerknielen bij de put. En zei, Heer, God van mijn meester Abraham, laat mij vandaag slagen en wees mijn meester Abraham gunstig gezind. Ik sta hier nu bij de waterbron en straks komen de meisjes uit de stad water halen. Wanneer het meisje tegen wie ik zeg, reik mij uw kruik aan om te drinken, antwoordt, drink maar gerust en ik zal uw kamelen ook nog te drinken geven, dan zal het dat meisje zijn dat u voor uw dienaar Isaak bestemd hebt. Daaraan zal ik zien dat u mijn meester gunstig gezind bent. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, de dochter van Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nachor. Zij droeg een kruik op haar schouder. Het was een mooi meisje. Zij had de huwbare leeftijd en nog geen man had omgang met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer naar boven. De dienaar van Abraham liep vlug naar haar toe en vroeg, mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik? Zij antwoordde, drink maar, mijn heer. Meteen liet zij de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hiermee klaar was, zei ze, ik zal ook water halen voor uw kamelen, tot ze genoeg gedronken hebben. Vlug goot zij haar kruik in de drinkbak leeg en liep opnieuw naar de put. Zo haalde zij water voor al zijn kamelen. De man keek zwijgend naar haar om te zien of de Heer zijn reis met succes bekroond had of niet. Zodra de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring van een halve sikkel tevoorschijn en deed 2 armbanden van 10 sikkel goud om haar polsen. Hij zei, vertel eens, van wie bent u een dochter? Zou er in het huis van uw vader plaats zijn om te overnachten? Zij antwoordde, ik ben een dochter van Betuel, de zoon die Milka aan Nachor geschonken heeft. Zij voegde eraan toe, stro en voer hebben wij in overvloed en er is ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog diep voor de Heer en zei, gezegend zij de Heer, de God van mijn meester Abraham, die hem zijn genade en trouw niet heeft onthouden en mij regelrecht naar het huis van de broer van mijn meester gebracht heeft.
Het meisje was al naar huis gesneld en had daar aan haar moeder verteld wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer die Laban heette. Deze Laban liep vlug naar de man bij de bron. Nadat hij de neusring en de armbanden om de polsen van zijn zuster Rebecca had gezien en haar hele verhaal had gehoord, ging hij meteen naar hem toe. Hij stond daar nog met zijn kamelen bij de bron. Laban zei: "Neem bij ons uw intrek, gezegende van de Heer. Waarom blijft u buiten staan? Ik heb het huis voor u in gereedheid gebracht en er is een stal voor de kamelen." Toen ging de man mee naar zijn huis.

slaven en slavinnen, kamelen en ezels geschonken. En Sara, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard toen zij al oud was. Alles wat hij bezit, heeft hij voor deze zoon bestemd. Mijn meester heeft mij een eed laten zweren en mij deze opdracht gegeven. Zoek voor mijn zoon geen vrouw onder de meisjes van Kanaan, waar ik woon. Je moet naar mijn ouderlijk huis en mijn verwanten gaan en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken. Ik zei tegen mijn meester, misschien zal de vrouw niet met mij mee willen. Hij antwoordde mij, de Heer, naar wie ik steeds mijn schreden richt, zal zijn engel met je meezenden en je reis laten slagen. Je moet voor mijn zoon een vrouw zoeken uit mijn ouderlijk huis en mijn stamhuis. Je bent pas van je eed ontslagen wanneer je bij mijn verwanten bent geweest en men je daar geen vrouw heeft willen geven. In dat geval ben je van de eed ontslagen. Toen ik vandaag bij de bron gekomen was, zei ik, Heer, God van mijn meester Abraham, wil toch de reis die ik ondernomen heb met succes bekronen. Ik sta hier nu bij de waterbron. Wanneer een meisje water komt halen en ik tegen haar zeg, mag ik alstublieft wat drinken uit uw kruik? En zij antwoordt, drink zelf, daarna zal ik ook voor uw kamelen water halen. Dan zal dat meisje de vrouw zijn die de Heer voor de zoon van mijn meester heeft bestemd. Ik was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca aan, met een kruik op haar schouder, en daalde af naar de bron om water te halen. Ik vroeg haar, mag ik alstublieft wat drinken? Dadelijk liet zij de kruik van haar schouder glijden en zei, drink maar gerust en ik zal ook uw kamelen nog te drinken geven. Ik dronk. Ook de kamelen gaf ze te drinken. Ik vroeg haar, van wie bent u een dochter? Zij antwoordde, van Betuel, de zoon van Nachor, die Milka hem geschonken heeft. Toen deed ik een ring in haar neus en armbanden om haar polsen. Ik viel op mijn knieën, boog mij voor de Heer en zegende de Heer, de God van mijn meester Abraham, die mij langs de juiste weg had geleid, zodat ik voor de zoon van mijn meester de dochter van zijn broer mocht vinden. Als u mijn meester uw vriendschap en trouw wilt geven, zeg het mij dan. Zo niet, zeg het dan eveneens. Dan kan ik ergens anders gaan zoeken. Daarop antwoordden Laban en Betuel, dit is een beschikking van de Heer. Wij kunnen er niets tegen inbrengen. Rebecca staat voor u klaar. Neem haar met u mee als vrouw voor de zoon van uw meester, zoals de Heer beschikt heeft. Toen de dienaar van Abraham dit antwoord hoorde, boog hij diep voor de Heer. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden en gewaden tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Ook aan haar broer en haar moeder overhandigde hij kostbare geschenken. Zij aten en dronken, hij zelf en de mannen die hem vergezelden, en brachten daar de nacht door. Zodra zij de volgende ochtend opgestaan waren, zei hij, laat mij naar mijn meester gaan. Maar de broer en de moeder van het meisje zeiden, laat haar nog een dag of 10 bij ons blijven, daarna kan zij vertrekken. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op, nu de Heer mijn reis heeft laten slagen. Laat mij vertrekken naar mijn meester. Zij zeiden, we zullen het meisje roepen en het haar zelf vragen. Zij riepen dus Rebecca en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde, ik ga mee. Toen lieten zij hun zuster Rebecca vertrekken, samen met haar voedster en met de dienaar van Abraham en zijn mannen. Zij zegenden Rebecca en zeiden tegen haar, zuster, dat je tot 1000 × 10.000 mag worden en mogen je nageslacht de poort van zijn vijanden bezitten. Toen maakten Rebecca en haar slavinnen zich gereed. Zij bestegen hun kamelen en volgden de man. De dienaar ging met Rebecca op reis. Isaac was teruggekomen van de bron

Lachai Roy. Hij woonde toen in de Negev. Bij het vallen van de avond ging hij buiten wat afleiding zoeken. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij ineens kamelen aankomen. Ook Rebecca keek op. En toen zij Isaac zag, liet zij zich van haar kameel glijden en vroeg aan de dienaar: "Wie is die man daar die over het veld naar ons toekomt?" De dienaar antwoordde: "Dat is mijn meester." Toen deed zij haar sluier voor. De dienaar vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Daarop bracht Isaac Rebecca in zijn tent en nam haar tot vrouw. Isaac kreeg haar lief en vond troost voor het verlies van zijn moeder.

Genesis. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 34. Abraham huwde nog een andere vrouw, Ketura genaamd. Zij schonk hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksan was de vader van Seba en Dedan. De zonen van Dedan zijn de Assurieten, de Letuzieten en de Leumieten. De zonen van Midjan zijn Epha, Epher, Chanok, Abida en Elda. Dat zijn allemaal nakomelingen van Ketura. Abraham liet alles wat hij bezat aan Isaac na. Aan de zonen van zijn bijvrouwen gaf Abraham wel geschenken, maar hij stuurde ze nog tijdens zijn leven naar het oosten. Weg uit de omgeving van zijn zoon Isaac. Abraham bereikte de leeftijd van 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in gezegende ouderdom. Oud en verzadigd van jaren. En hij werd met zijn voorvaderen verenigd. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Makpela, op de akker van Efron, de zoon van de Hetiet Sochar, ten oosten van Mamre. Het was de akker die Abraham van de Hetieten gekocht had. Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven. Na Abrahams dood zegende God zijn zoon Isaac. Isaac had zich bij de put van Lachai-Roi gevestigd. Dit zijn de nakomelingen van Ismaël, Abrahams zoon, die Hagar, Sara's Egyptische slavin, aan Abraham geschonken had. Dit zijn de namen van Ismaëls zonen, opgenoemd volgens hun geboorte. De eerstgeborene van Ismaël is Nebachot. Dan volgen Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. Zo heten de zonen van Ismaël, volgens hun nederzettingen en kampementen. 12 vorsten van 12 stammen. Ismaël bereikte de leeftijd van 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en werd hij met zijn voorvaderen verenigd. De Ismaëlieten woonden tussen Gawila en Sur, vlakbij Egypte tot aan Assur toe. Al zijn broers trotserend had Ismaël daar vaste voet gekregen. Dit zijn de nakomelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heer, omdat zijn vrouw onvruchtbaar bleef. De Heer verhoorde zijn gebed en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. Maar toen de kinderen in haar schoot tegen elkaar stoten, dacht ze: als het zo gaat, wat staat mij dan te wachten? Daarom ging zij de Heer raadplegen. En de Heer sprak tot haar: twee volken zijn het die u draagt. Twee volkstammen die al in uw schoot uiteengaan. Eén van de twee zal machtiger zijn. De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, was er inderdaad een tweeling in haar schoot. De eerste die tevoorschijn kwam, was rossig en van top tot teen zo behaard als een mantel. Hij kreeg de naam Esau. Na hem kwam zijn broer tevoorschijn. Hij hield met zijn hand de hiel van Esau vast. Om die reden kreeg hij de naam Jacob. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens groot geworden waren, werd Esau een kundig jager, een man die altijd in het veld was. Jacob, daarentegen, was een rustig man die bij zijn tenten bleef. Isaac had een voorkeur voor Esau, want hij at graag wildbraad. Maar Rebekka hield meer van Jacob.
Toen Jacob eens aan het koken was, kwam Esau uitgeput van een van zijn tochten terug. Hij zei tegen Jacob: geef mij eens gauw wat van die rode brei, want ik ben doodop. Zo kreeg hij de naam Edom. Jacob antwoordde: dan moet je mij je eerstgeboorterecht verkopen. Daarop zei Esau: man, ik ga dood, wat kan mij mijn eerstgeboorterecht schelen? Jacob drong aan: zweer daar dan eerst een eed op. En Esau legde de eed af en verkocht zo zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob hem brood en linzenbrei. Hij at en dronk en ging weer weg. Zo weinig gaf Esau om zijn eerstgeboorterecht.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Genesis. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 35. Eens kwam er een hongersnood in het land. Niet te verwarren met die uit de tijd van Abraham. En Isaac ging naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, in Gerar. Hier verscheen hem de Heer, die zei: ga niet naar Egypte, maar ga in het land wonen dat ik u aanwijs. Vestig u in dit land hier. Ik zal met u zijn en u zegenen. Want aan u en aan uw nakomelingen zal ik heel dit gebied geven, en ik zal de eed nakomen die ik uw vader Abraham gezworen heb. Ik zal uw nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel, en aan uw nageslacht zal ik heel dit gebied schenken. Door uw nakomelingen zal zegen komen over alle volken van de aarde, omdat Abraham geluisterd heeft naar mijn woord en zich heeft gehouden aan wat ik hem voorhield, aan mijn geboden, verordeningen en wetten. Zo kwam het dat Isaac zich in Gerar vestigde. Toen de burgers van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw, zei hij: zij is mijn zus. Hij durfde namelijk niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht: anders vermoorden de burgers van die stad mij om Rebecca, want zij is een mooie vrouw. Toen hij daar al geruime tijd woonde, keek Abimelech, de koning van de Filistijnen, eens door het venster naar binnen en zag tot zijn verbazing dat Isaac zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen was. Daarop riep hij Isaac bij zich en zei tegen hem: wat zie ik? Zij is uw vrouw. Hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zus is? Isaac zei: ik was bang dat ik om haar mijn leven zou verliezen. Toen zei Abimelech: hoe hebt u ons dat kunnen aandoen? Iemand van het volk had gemakkelijk met uw vrouw gemeenschap kunnen hebben en dan had u schuld over ons gebracht. En Abimelech gebood heel het volk: wie deze man of zijn vrouw te na komt, wordt onherroepelijk gedood. Isaac had in die streek gezaaid en hij oogste dat jaar 100-voudig, want de Heer zegende hem. Hij werd steeds rijker en was tenslotte schatrijk. Hij bezat kudde schapen en runderen en zoveel knechten dat de Filistijnen jaloers op hem werden. Daarom verstopten de Filistijnen al de putten die de knechten van zijn vader Abraham in der tijd gegraven hadden en gooiden ze dicht met zand. En Abimelech zei tegen Isaac: ga bij ons weg, want u bent veel te machtig geworden. Toen trok Isaac daar weg. Hij sloeg zijn tent op in het dal van Gerar en bleef daar wonen. Hij groef de waterputten weer open die men in de tijd van zijn vader Abraham gegraven had en die de Filistijnen, na Abrahams dood, hadden dichtgegooid. Hij gaf ze dezelfde namen die zijn vader ze gegeven had. Terwijl nu Isaaks knechten in het dal van Gerar aan het graven waren, stoten ze daar op een put met stromend water. Maar de herders van Gerar kregen ruzie met die van Isaak. Ze zeiden: dat water is van ons. Daarom noemde hij die put Esek, omdat ze daar ruzie gemaakt hadden. Toen zij een andere put groeven, kregen zij ook daarover ruzie. Om die reden noemde hij hem Sitna. Daarop verliet hij die plaats en groef een andere put. Daarover kregen ze geen ruzie meer. Die put gaf hij de naam Rechobot, want hij zei: nu heeft de Heer ons ruimte gegeven, zodat wij kunnen groeien in dit land. Vandaar ging hij naar Beerseba. Op een nacht verscheen hem de Heer en zei: ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik sta u bij. Ik zal u zegenen en uw nakomelingen talrijk maken omwille van mijn dienaar Abraham. Isaac richtte op die plaats een altaar op en riep de naam van de Heer aan. Hij sloeg daar zijn tent op en zijn knechten groeven er een put. Nu ging Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, in gezelschap van zijn vertrouweling Achuzat en zijn legeroverste Pikol. Isaac vroeg hem: "Waarom komt u naar mij toe? U bent mij toch vijandig gezind en u hebt mij toch weggejaagd?" Zij antwoordden: "Wij zien nu duidelijk dat de Heer met u is. En wij dachten: laat er nu een eed zijn tussen ons. Laat ons een verbond sluiten, dat u ons geen kwaad zult aandoen. We hebben het u ook niet lastig gemaakt, maar u enkel goed gedaan en u ongedeerd laten gaan. En nu rust de zegen van de Heer op u." Hierop richtte Isaac voor hen een feestmaal aan en zij aten en dronken. De volgende ochtend legden zij aan elkaar hun eed af. Toen deed Isaac hen uitgeleide en zij gingen in vrede van hem weg. Diezelfde dag kwamen de knechten van Isaac met het bericht dat zij een put gegraven hadden en zeiden: "We hebben water gevonden." Hij noemde die plaats Seba. Daarom heet die stad tot op de dag van vandaag Berseba. Toen Esau 40 jaar was, huwde hij Jehudit, de dochter van de Hethiet Beeri, en Basemat, de dochter van de Hethiet Elon. Deze vrouwen waren een ergernis voor Isaac en Rebekka.